0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. In 2001 stond in een rapport dat Osama Bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com. Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.

elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop, naar autohopper.nl.
4: We zien je graag bij Autohopper van Amstelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
11: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.

Nou, dat was hij dan voor de allerlaatste keer, hè. Johan van der Meer en ik ga naar IJsland. Ja, het liedje is al vanaf juni te horen in Voor de Wekker Wakker. En nu sluiten we hem af. Ja, het is klaar. Vakantie is voorbij, jongens. We gaan niet meer weg. Nee, ik ga naar IJsland. Lekker liedje. Misschien dat hij volgend jaar rond de vakantie wel weer een keertje voorbij komt. Toch? Ja, ik vond het gewoon een leuk liedje. Ja. Goedemorgen. Het is zaterdag geworden. We zijn 12 september. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is er een grote klimaatmars in Amsterdam. De klimaatmars wordt gelopen. Het is georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, oftewel de KCC. Deelnemers lopen vanmiddag van de Dam naar het Museumplein. En voorafgaand aan de mars overhandigt de jonge klimaatbeweging een actieoproep aan de klimaatminister Stientje van Veldhoven. Ja, vandaag is ook de Kennedy Mars, de 80. Dat wordt in Brabant georganiseerd, in Waalwijk. In de regio Waalwijk. Een grote loop, zeg maar, die vandaag gaat plaatsvinden. En ook zondag, de 80 van de Langstraat heette het eerst. Maar nu tegenwoordig heet het gewoon de Kennedy Mars van de Langstraat. En er is ook van alles te doen en zo. Hè. Ja, het weer zit niet helemaal mee. Maar goed, over het algemeen wordt er wel sportief gelopen. En natuurlijk Parijs, hè, die maakt zich op voor de concertreeks van Celine Dion. Die gaat daar vanavond van start. Dus iedereen is in de hoogste paraatheid. Want de grootste ster ter wereld die komt daar optreden, hè, Celine Dion. Lijkt mij leuk. Vind het jammer dat ik er niet bij ben. Nee, goed. Hier is It's All Coming Back to Me. Vanavond dus in Parijs. Celine Dion.

Check it out, baby. Make it hot.

lekker, hè? Goed, vandaag zaterdag. We zijn 12 september. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het weer vandaag. Veel bewolking, ook landinwaarts. Er is veel mist, vooral in de ochtend. Nu nog op dit moment. Ja, dan verderop in de ochtend lost het mist een beetje op. Al kan het regionaal tot de middag duren zelfs. Nou ja, vanmiddag dan zijn er stapelwolken. En dan komt ook de zon af en toe tevoorschijn. Het blijft overwegend droog weer. Er is een matige zuidwestenwind. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht richting zondag gaat de bewolking toenemen en volgt er vanuit het westen op veel plaatsen regen. Zo blijft het lange tijd bewolkt en regenachtig. Morgen zijn de temperaturen rond de 20 graden. En vandaag wordt het niet warmer dan 22 graden. Hè? Dus het is nog wat te doen, hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker met La Bionda.

twee jaren achter liedjes achter elkaar. Paul Harkas hoor je met 19 voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag 12 september. Goedemorgen, we kijken even naar het nieuws. De leiders van de BRICS-landen die komen vandaag bijeen voor een top in de Indiase hoofdstad New Delhi. Naast de Russische president Poetin wordt ook de Chinese leider Xi Jinping verwacht. En de eerste editie van de Ultimate Championships Atletiek zijn vandaag live te zien via de bekende apps. Het is de tweede dag van de Europese kampioenschappen 3x3 basketbal. De Nederlandse vrouwen komen in actie tegen Azerbeidzjan om 3:20 en de Oekraïne om 9:15. De wedstrijden zijn ook weer live te zien via de bekende sportapps. En het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Er zijn meer dan 3000 personen overleden aan de ziekte. Ook is de ziekte inmiddels opgedoken in de 7e provincie, de grensprovincie Zuid-Ubangi. Ja, de huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Ja, en vandaag een belangrijke dag in Parijs, want Parijs maakt zich op voor de comeback van Celine Dion. Vanavond begint de zangeres aan haar lang verwachte concertreeks in de Franse hoofdstad. De afgelopen weken is daar een heuse Celine-mania losgebarsten, hè? Ja. Vanavond dus in Parijs, Celine Dion live.

Jude Mertens en we gaan door tot middernacht. Ja, gisteren was een extra grote nationale herdenking op Ground Zero in New York. 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. Ook op andere plekken in Amerika waren er herdenkingen en ceremonies. Onder meer bij het Pentagon in Washington, D.C. Ja, ik heb gisteren ook wat beelden gezien. Het was zeer indrukwekkend, kan ik je vertellen.

0: auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop, naar autohopper.nl.
1: We zien je graag bij Autohopper van Amstelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen. Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op Lucas.nl. Lucas met een O.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

Allemaal van de nieuwe rapartiesten die proberen om voet in de grond te krijgen. Showers, Def, Manic en Champagne vonden we wel de moeite waard om te laten horen. In Voor de Wekker Wakker op deze zaterdagmorgen. Ik zeg welkom bij dit ochtendradio vuiten om 12 september. Ja, het is vandaag een speciale dag in Parijs, want Celine Dion gaat optreden. Ja, speciale t-shirts, macarons, treinkaartjes zijn er fix verkocht. Hotelboekingen zijn er gedaan. Er is zelfs een karaokeavond voor 10.000 man georganiseerd door de burgemeester. Celine Dion die verblijft in Parijs. Weinig mensen in de Franse hoofdstad zal dat zijn ontgaan. Ja, in aanloop naar een lang verwachte concertreeks die vanavond gaat beginnen, ja, is er een Celine Mania losgebarsten. Ja, jarenlang was het niet helemaal zeker of de Canadese superster ooit nog live zou optreden. Nou ja, Celine Dion maakte in 2022 bekend dat ze leidt aan een neurologische aandoening die haar centrale zenuwstelsel aantast. Daarom heeft ze moeite met lopen en zingen. Een optreden geven is niet moeilijk, zo zei Dion. Maar ze vertelt ook over haar worstelingen met een stiff person syndrome. Want zo heet het. Het moeilijke is om er eentje af te zeggen, zo zegt ze in haar relaas. Ja, maar ja, vanavond staat ze dus in Parijs. Ja. Een speciale affichecampagne is er ook in Parijs, gevolgd door een lichtshow. En op de Eiffeltoren maakt ze dan uiteindelijk bekend dat ze 16 concerten gaat geven. Nou ja, vanavond is ze dus voor de allereerste keer te zien, hè? Dat gaat leuk worden, jongens.

0: nou niet gek?
1: Leuke, leuke combinatie zeg, Leeuw Kleine en Samuel Welter. En maak me nou niet gek bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de plannen voor de hervorming van de publieke omroep zijn klaar. Zoals bekend gaan de 11 leden omroepen op in 4 omroephuizen. In de omroephuizen moeten de omroepen nauw gaan samenwerken. Doet er niet meer toe hoeveel leden ze hebben. En er kunnen ook geen nieuwe omroepen meer bijkomen. Ja, de omroephuizen moeten elkaar zoveel mogelijk gaan aanvullen. En zo moeten ook de kijkcijfers wat verhoogd worden. Want die is niet zo goed voor de publieke netten. Ja, in 9 weken en 51 gesprekken. De openbare verhoren naar het coronabeleid zijn klaar. Er is een hoop geleerd. Maar dat betekent niet dat een volgende pandemie heel anders zal zijn. Ja, polarisatie, angst en depressies, leerachterstanden. Ja, de maatregelen tijdens de coronapandemie hebben verregaande gevolgen gehad. Ja, burgemeesters, de kinderombudsman en de critici zien en voelen nog altijd de gevolgen van het beleid. Ja, dat is natuurlijk wel zo. En men bereidt zich voor, want ze zeggen ook, er komt weer een pandemie aan. En dan zitten we weer met dezelfde problemen. En die moeten we dan ondervangen door anders te gaan werken. Ja, nou ja, we wachten het af, hè. Ja, nog een bericht over een auto. Die rijdt een tankstation in Hoorn binnen. En die is ook in de fik gevlogen. De inzittenden zijn dood. In Hoorn is een auto tegen een tankstation gebotst en in brand gevlogen. Daarbij kwam een inzittende om het leven en raakte 2 anderen gewond. Ze zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde om 2 uur afgelopen nacht in de straat Keren aan de westkant van Hoorn. Ja, de bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. In totaal zaten er 4 personen in de auto. En op deze dag in 1981, China Easton staat in de hitparades met het liedje For Your Eyes Only. Blijft er 2 weken in staan. Het is ook het thema uit de gelijknamige James Bond film. Geheimagent 007 jaagt op een coderingsmachine die in handen van de vijand is gekomen. Op de filmposter staan, behalve Roger Moore, wat mij betreft ook een van de beste James Bonden, 2 hele lange damesbenen afgebeeld. Maar ja, China Easton had in elk geval de titelsong. En For Your Eyes Only, 1981 was het.

back-to-back classic, twee jaren 90 liedjes achter elkaar. Op de dag 12 september, de dag dat de typemachine wordt verkocht aan klanten. Dat gebeurde in 1873. En als je de toetsjes kijkt op de typemachine, dan is dat een beetje herkenbaar. Want daar worden de huidige toetsenborden van de computers ook nog steeds op gebaseerd. Hè? Ja. Goed, vandaag de bewolking die overheerst. Er is ook mist, wat nog op sommige plekken aanwezig is. Er zijn stapelwolken en zon. Het wordt 20 tot 22 graden vandaag. Hè? Dus ja, morgen wordt het weer wat koeler. En dan gaan we toch langzaam naar de wat koudere temperaturen toe. Hè? Dit is Sandy B en Make the World Go Out.

Ja, ik heb hem al een paar keer gedraaid omdat hij zo lekker is. Hè? Teddy Swims hoorde je met Guilty bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ieder weekend, dit weekend, dan vinden weer de Open Monumentendagen plaats. Meer dan 4000 monumenten zijn dan gratis toegankelijk voor iedereen. Ja, Open Monumentendag wordt dit jaar gehouden vandaag en morgen op 13 september. Ja, in 1987 werd in navolging van Frankrijk ook de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Hè? Ja, het werd alleen gehouden op de tweede zaterdag. Maar ja, het was zo populair dat ze er maar 2 dagen van gemaakt hebben. Hè? Ja, dit weekend. En ja, vanavond natuurlijk. Hè, het bekende nieuws van Celine Dion. Hè? Ja, het is trouwens niet voor niks hè, dat Celine Dion in Parijs optreedt. Het is haar tweede huis. Ze koos zelfs de uitverkoren plek voor haar tournee. Het is de hoofdstad van de, ja, van de mode. Dus van de liefde onder andere ook. En in Frankrijk heeft ze een belangrijk deel van haar succes behaald. Met name dankzij haar samenwerking met Goldman. Ja, die heeft 2 prachtige albums voor haar geschreven. Waarvan vele miljoenen zijn verkocht. Hè. Ja, Celine Dion. Ja, de fans die staan al een beetje langs de dranghekken in Parijs. Want het gaat allemaal vandaag gebeuren.

Speciaal sausje door Mausti. Maakt het een liedje van Tom Jones met Sexbomb. Toch eventjes weer net even wat interessanter, hè? Ja, goed voor de wekker wakker. De meeste Hollanders die leveren de komende jaren wat koopkracht in. Gemiddeld gaat het om 0,1%. Het blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Uitzonderingen zijn de lage inkomens en gepensioneerden die er 0,2 en 0,3% op vooruit gaan. In de stukken staat ook dat de coalitie nog geen oplossing heeft voor box 3 in de inkomstenbelasting. Binnen een half jaar willen de politieke partijen VVD, D66 en CDA die vinden. Nou ja, vorige week werd al duidelijk dat de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels zijn weggestreept. En Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Cabaretier heeft dat gemeld op zijn website. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar hij treedt voorlopig niet op. Ja, zo staat er. Als een hersteller toestaat, dan hervat Arend zijn tour in februari volgend jaar. Uitsluitend de dubbelshow met Mark Wouwmans op 9 december. Die zal ook...

Daniel Arends getroffen door een hartinfarct. Ja. Goed, nog even wat kort nieuws. Het aantal ebola-besmettingen ligt momenteel boven de 7000. Er zijn in Frankrijk veel gewonden gevallen bij een treinongeval. En het plan voor de nieuwe publieke omroep is klaar. En het dodental van de bootbrand op de Filipijnen staat nu op 35. En ook de Noorse prinses Astrid is overleden. Ja, zo vreemd. De koning eerst, daarna zijn zus. Ja, het is heel bijzonder. Ja, ze zeggen wel eens toeval bestaat niet, maar dat blijkt wel weer, hè?

0: DJ William Hurter, ja, die heeft wat met Rotterdam en die heeft ook wat met Brabant, hè? Dat hoorde je wel. Kom je uit Rotterdam? Goed, dit was Voor de Wekker Wakker. Ik wens je een leuke zaterdag en tot de volgende keer maar weer.
1: Het heeft geen zin meer. We stoppen ermee. Doei.

0: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop, naar autohopper.nl.
1: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
15: Info en hits. Ook in de zomer.

0: bredere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer. Langstraat
1: FM. Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op fauteuil.

0: U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf. Luister!

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig. Via mijnbedrijfsadres.nl.
11: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
13: Waldorpelshop.nl.
14: Toch
9: vocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels.

je radio luidt. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische TV-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

0: 7 na 10 uur op zaterdagochtend 5 september. Een goedemorgen, welkom bij de weekendshow op Langstraat FM met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Die we aftrappen met Lisa Lisa en Cold Jam met Head to Toe uit 1987. Een track die destijds 8 weken in de top 40 stond en wist te pieken op nummer 11. We maken een stapje naar 1988. Het jaar waarin de allereerste commerciële cd-video's op de markt kwamen en de film Who Framed Roger Rabbit de bioscopen veroverde. Rick Astley scoorde toen een hit met See Once to Dance With Me.
1: Your favorite hits from the 70s, 80s and 90s. This is The Weekend Show with Reinier.

0: Een klassieker uit 1979, EWF, Earth, Wind and Fire. Je hoorde de Boogie Wonderland op deze zaterdagochtend bij The Weeknd Show. We hebben er een lekkere verse bak koffie bij gepakt en de lekkere platen staan voor je klaar. Met zometeen de eerste Weeknd Show Nederpop hit. Tot die tijd gaan we naar 1980 samen met Queen en Another One Bites the Dust.
1: Let's go! Walks slowly down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine gun.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Met de Cats en Rock'n'Roll. I give you the best years of my life uit 1974. Paling Sound, die destijds 10 weken in de top 40 genoteerd stond en wist te pieken op de nummer 3 positie. We maken een stapje naar het jaar 1989. Het jaar waarin de allereerste Game Boy werd uitgebracht en het eerste prototype van het World Wide Web werd gepresenteerd. Wet Wet Wet scoorde een hit met Sweet Surrender. Een hit goed voor 8 weken notering in de top 40 en een piek op nummer 10.

0: Surrender.
1: What, what, what, when Sweet Surrender. We zijn zo terug met Rock the Boat en Forest. Maar is tijd geworden voor het actuele weekendshow.
2: Weeroverzicht. Vanochtend kan in het noorden regionaal nog een enkele bui vallen. Maar op de meeste plaatsen volgt een droge dag met stapelwolken en zonnige perioden. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot lokaal 22 graden. Vanavond koelt het flink af. En de nacht naar zondag verloopt fris met minima die op grote schaal onder de 10 graden uitkomen. Morgen draait de wind naar het zuiden en wordt warmere lucht aangevoerd. De dag verloopt droog en ronduit zonnig. De temperatuur loopt flink op en van noord naar zuid wordt het 22 tot 26 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Maandag wordt vanuit Zuid-Europa nog warmere lucht aangevoerd en loopt de temperatuur op naar 22 tot lokaal 27 graden. Het blijft droog met flink wat zon en een zwakke tot matige zuidenwind die later naar het westen draait. De weekend.

Stars met Rock the Boat, een reusachtige hit die destijds 9 weken in de top 40 bleef en de nummer 1 net niet wist te bereiken en bleef steken op de nummer 2 positie. We maken een stapje terug in de tijd naar 1975, het jaar waarin de allereerste digitale camera werd uitgevonden door Kodak en het eerste Betamax videosysteem op de markt kwam. ABBA scoorde een hit met Mamma Mia.

0: I have nothing at all van Whitney Houston uit 1993. En daarmee is het 11:15 geworden hier bij Langstraat FM. Tijd voor ons eerste item.
1: Wie kent ze nog? De TV-tunes van toen.

0: Het Dynasty, een primetime dramaserie over de rijke familie Carrington die in Denver woont. De Carringtons hebben een olie imperium genaamd Denver Carrington. Het rivaliserende bedrijf Colby Co. behoort tot Alexis Carrington Colby. Dynasty was een populaire Amerikaanse soapserie die tussen 1981 en 1989 werd opgenomen. Het moest concurreren met de megahit Dallas op CBS. De serie werd als eerste uitgezonden op de Amerikaanse zender ABC. In Nederland werd de volledige reeks uitgezonden door de publieke omroep Veronica. Wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: Andreas is met Het is koud zonder jou uit 1980. Een prachtige plaat die destijds 10 weken in de top 40 stond. We gaan onderweg naar het tweede uur van de weekendshow. Dit uur nog een stapje naar 1982. Het jaar waarin de allereerste computervirus-epidemie op personal computers plaatsvond en de allereerste cd-perserij ter wereld in gebruik werd genomen. We sluiten af met Billy Joel, die een hit scoorde met Goodnight Cyclone hier bij Langstraat FM.

0: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus autohuren, hop hop naar autohopper.nl.
1: We zien je graag bij Autohopper van Antwerpstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool?

0: Topinstinct Koelman uit de Moer staat 24-7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps. Dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. En dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. En op het Rembrandtsplein in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens AT5 werd de man even voor 3 uur vannacht gevonden en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden en onderzoekt of zij bekenden van het slachtoffer zijn. Gisteravond, even na 10 uur, was er ook een steekpartij in Zuidoost. In verband daarmee is de politie nog op zoek naar meerdere verdachten. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het Radio Nieuws.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook, The Weekend Show.

0: de weekendshow hier op Langstraat FM, die we van start gingen met Prince Idol Joe featuring Marky Mark met United uit 1994. Een track die destijds 13 weken in de top 40 genoteerd stond en de koppositie wist te veroveren. Onderweg het komend half uur, de uitslag van de 11-11 nummer 1 wens. Dr. Hook, Bolland de Bolland en Denise Williams. Maar we gaan eerst naar het jaar 1974. Het jaar waarin de allereerste streepjescode op een pakje kauwgom werd gescand en het iconische speelgoed Playmobil op de markt werd gebracht. Gloria Gaynor scoorde een hit met Never Can Say Goodbye.
1: Koffie en gouden hits. Reinier, Witbosvuigen.

0: 11.11 komt jouw wens uit.
1: De 11.11 nummer 1 wens waar we deze week teruggingen naar week 36 van 1975, 1985 en 1995. Met Rod Stewart en Sailing, Baltimora met Tarzan Boy en Guus Meeuwis, Het is een nacht, leven zegt. De wens komt vandaag uit voor Patrick Plug, Kees Wolters, Marita Maas-Gozens, Erik van Poorten, Judith de Graafheren, Frederica Plug, Barry van der Leij, Theo Jacobs, Art Smit, William Lollers, Evelien van der Venlik-Luze, Pieter Zwegers, Wim Verode, Harry Bronk, Anja Loeven en Cor Koevoets.
0: 11.11 komt jouw wens uit. En dit is hem geworden.

Met 48% van de stemmen viel de keuze deze week op Rod Stewart met Zening. Nummer 3 werd met 13% Baltimore en Tarzan Boy. En 39% voor de nummer 2 Guus Meeuwis, Het is een Nacht, Levens Echt. Volgende week gaan we naar de week 37 van 1976, 1986 en 1996.

0: Maar dan kijk je in 1982 met Dr. Hook, Baby, Make Her Blue Jeans Talk. Hier op Langstraat FM, de zender voor Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Heusden. Waar we toe zijn gekomen aan...
1: Hits van eigen bodem, de weekendshow Nederpop Hits.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: Bottom Holland met Spaceman uit 1978. Een hit die destijds 6 weken lang in de top 40 genoteerd stond. We maken een stapje naar het jaar 1984. Het jaar waarin de allereerste ruimtewandeling zonder veiligheidstouw werd uitgevoerd. En de animatiefilm Transformers voor het eerst op tv verscheen. Denise Williams scoorde een hit met Let's Hear It For The Boy, die 10 weken lang genoteerd stond in de top 40 en de top 10 haalde, waar die piekte op de nummer 4 positie.
2: Reinier, Witbols, Veugen. At the Weekend.

0: Soundtrack van de film Footloose. Let's hear it for the boy van Denise Williams. We zijn zo terug met The Power Station en Some Like It Hot. Maar eerst tijd geworden voor het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht.
2: Vanochtend kan in het noorden regionaal nog een enkele bui vallen. Maar op de meeste plaatsen volgt een droge dag met stapelwolken en zonnige perioden. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot lokaal 22 graden. Vanavond koelt het flink af. En de nacht naar zondag verloopt fris met minima die op grote schaal onder de 10 graden uitkomen. Morgen draait de wind naar het zuiden en wordt warmere lucht aangevoerd. De dag verloopt droog en ronduit zonnig. De temperatuur loopt flink op en van noord naar zuid wordt het 22 tot 26 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Maandag wordt vanuit Zuid-Europa nog warmere lucht aangevoerd en loopt de temperatuur op naar 22 tot lokaal 27 graden. Het blijft droog met flink wat zon en een zwakke tot matige zuidenwind die later naar het westen draait.

Uit 1985, Power Station met Some Like It Hot. Het komende half uur, Blondie, een Ali Osrammetje. We hebben Starship, Peter Gabriel en Flash en de Pan klaarstaan. Maar we gaan eerst naar het jaar 1972. Het jaar waarin de allereerste commerciële videogamesysteem, de Magnavox Odyssey, op de markt kwam. En de eerste draadloze zakrekenmachine van HP werd geïntroduceerd. Carly Simon scoorde in het met You're So Fine.

0: afwezigheid kwam ze opeens in 1999 met een nieuwe single, Debbie Harry en de Bende, oftewel Blondie. Je hoorde Maria, de weekendshow waar het 11:45 is geworden en dat betekent de grappen en rollen van
1: Alisharam.
2: Marjolein.
3: Hallo mevrouw, praat met Alisharam uit Arnhem. Ik heb gezien een krant.
2: Ja?
3: Staat een retourkaartje voor de bus Arnhem?
2: Nee, je heeft een verkeerd nummer.
3: 3899? Oh, laat maar. Is niet goed dus?
2: Nee.
3: Oh, het is van Zuid-Centraal?
2: Nee, we zijn niet van openbaar vervoer.
3: Nee, van Zuid-Centraal?
2: Ook niet.
3: Ook niet?
2: Nee.
3: Oh, dan sorry hoor.
2: Nee, maakt niet uit.
3: Nee, is niet erg?
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Maar ik nu spreek met Marjolein? Zegt u?
2: Nee.
3: Sorry. Met wie spreek ik dan?
2: Met KPMG.
3: Wat is dat?
2: Dat is een accountantskantoor.
3: Oh, en wat doen die? Wat is dat, accountantskantoor? Mag ik vragen?
2: Ja,
3: of heeft u druk?
2: Nee, ik heb het druk. Ja, want er komen allerlei lijntjes binnen.
3: Oh, maar u kunt niet even zeggen wat die is?
2: Ja, accountantskantoor is een accountantskantoor.
3: En wat doet die?
2: Accountantswerk.
3: Oh, dat is duidelijk.
2: Ja?
3: Ja, dank u wel. Dag mevrouw.
4: This is the Weekend Show with Rainier.

0: 1986, Starship met We Build This City. Hier bij de Weekend Show. De show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Met nu uit 77, Flats and the Pan. Hier is hij, Sint-Pieter.
1: Morning was cold.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop naar autohopper.nl.
3: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
4: Luister dit!

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. Eerder werd de machinist gecheckt, maar die bleek niet onder invloed van drugs of alcohol. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. Er komt elk jaar zo'n 500.000 kilo aan medicijnrest in het riool terecht en zuiveringsinstallaties krijgen een groot deel daarvan niet uitgefilterd. Bijna alle artsen willen duurzamere keuzes maken. Die zijn vaak ook mogelijk, maar artsen zijn daar onvoldoende bekend mee.

0: In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Bij het Bevrijdingsmuseum daar zijn onder andere toespraken, een herdenking, een kranslegging en een concert. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Die hingen daar sinds kort weer uit onvrede over nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook, The Weekend Show.

En laatste uur van de weekendshow. Die we aftroffen met Rockwell and Somebody's Watching Me uit 1984. Het komend half uur voor je Suzy Quattro, Symphony Reds, Boudewijn de Groot en Cleopatra. Maar we maken eerst een stapje naar het jaar 1988. Het jaar waarin de allereerste transatlantische glasvezelkabel in gebruik werd genomen. En de Noorse formatie AHA een hit scoorde met Stay on This Road.

Een klassieker uit de 70s, Sissy Quattro. If You Can't Give Me Love, hier bij de weekendshow op deze zaterdagmiddag bij Langstraat FM. Met zometeen weer een weekendshow, Nederpophit, gaan we nu naar het jaar 1987. Samen met

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: Boudewijn de Groot hoorden we met al prachtige nummer Avond uit 1997. Een plaat die destijds 4 weken in de top 40 stond en piekte op de nummer 30 positie. En daarmee maken we een stapje naar het jaar 1998. Het jaar waarin de allereerste zoekmachine Google officieel werd opgericht. En de allereerste module voor het internationale ruimtestation ISS werd gelanceerd. Cleopatra scoorde een hit met Cleopatra's Team. Een plaat die 11 weken lang in de top 40 genoteerd stond en piekte op de nummer 6 positie. Hey!

0: Opera's team van Cleopatra. We gaan richting het laatste half uur van de weekendshow. Maar is tijd geworden voor het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien tussen de stapelwolken door op een vrijwel droge zaterdag. Vandaag wordt het maximaal 20 tot 22 graden met een matige westelijke wind, ideaal voor buitenactiviteiten. 'S Nachts koelt het onder brede opklaringen af naar waarde onder de 10 graden. Morgen draait de wind naar de zuidhoek en stroomt er een flinke portie warmte ons land binnen. Het wordt een droge en zonnige zondag, met temperaturen die pieken tussen de 22 en 26 graden. Maandag sluit de vooruitzichten af met zonovergoten en zomers warm weer. De maxima komen te liggen tussen 22 graden op de Waddeneilanden en 27 graden in het zuiden. De weekend.

met Maniac uit 1983. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de weekendshow. Op deze zinderende zaterdag 5 september 2026. Met onderweg de hit en verstaanbare taal samen met Carfunkel. We hebben Frank Furry en Spanik in het vooruitzicht voor je. Maar we maken nu eerst een stapje naar het jaar 1993. Het jaar waarin de allereerste smartphones met aanraakscherm op de markt kwamen en de allereerste editie van Lowlands Festival plaatsvond. R.E.M. scoorde een hit met Everybody Hurts.

0: We smokkelen even een beetje met deze plaat. Hij komt niet uit de 70s, ethisch of maatjes gedaan, maar het laatste jaar van de 60s. 69, de Boxer van Simon en Garfunkel. En daarmee is het 14 minuten voor 1 geworden. Tijd voor
1: de hit in een verstaanbare taal.
2: Een jongen uit een klein stadje en een meisje uit een volksbuurt stappen op de nachttrein op zoek naar een nieuw begin. Ze belanden in een bruisende stad vol verleiding, schijnwerpers en mensen die wanhopig zoeken naar geluk. In de schaduw van de straatverlichting kruisen de paden van dromers, levensgenieters en alleenstaanden elkaar. Iedereen zoekt naar spanning en erkenning, maar de weg naar succes is lang en onzeker. Ondanks de tegenslagen en de kans dat dromen uiteenspatten, blijft één boodschap overeind. Houd vast aan je hoop en geef nooit op.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

0: Believing uit 1981. Een geweldige hit die destijds 5 weken in de top 40 genoteerd stond. En de nummer 22 positie bereikte als hoogste notering. Wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd.
1: Op www.facebook.com.
2: Weekendshow. Hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpop Hits.

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Frank Ferrari met Sweet Love, een prachtige plaat. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de weekendshow voor deze zaterdag 5 september 2026. Volgende week zijn we weer van 10 tot 1 hier bij Langstraat FM met nog meer klank uit de jaren 70, 80 en 90. We maken nog een stapje naar het jaar 1994. Het jaar waarin de kanaaltunnel tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk officieel werd geopend. En Spanik een hit scoorde met Sister Golden Hair. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot volgende week. En veel luisterplezier zo na 1 uur bij de succesnummers met Robert Schniermanni.

0: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop naar autohopper.nl.
1: We zien je graag bij Autohopper van Amstelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
6: Scootpallet.nl.
7: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
6: Scootpallet.nl.
7: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
6: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
8: Langstraat FM Nieuws.
9: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. De voornaamste oorzaak van de duurdere brandstoffen ligt in de opgeleide vijandigheden tussen de VS en Iran. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluidt een los spoorvracht.

0: moment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een tweedaags bezoek aan de Republiek Ierland. De president meldde verder dat de relatie tussen de VS en Ierland nog nooit zo goed geweest is als nu. Hij zei erbij dat die relatie zeer winstgevend is voor Ierland, maar minder voor de Verenigde Staten. Hij reist later door naar een groot Iers open golftoernooi. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

Ze overleed in 2022. Olivia Newton-John, je hoorde dit keer met ILO, Electric Light Orchestra. En Xanadu, heel leuk dat je erbij bent. Ik ben Robin Snimarni. Reinier, nog bedankt voor de afgelopen uren hier op Langstraat FM. De tweede in de rij is een mooie gouden oude Duitse uit 1983. Hier is Juliana Berding.

0: Hallo, ik ben René Schuurmans en ik luister altijd naar Robert Schumani.
1: Money, money, money, it's so funny.
2: Toen ik je leerde kennen, was ik op slag verliefd. Het leven met een feestje, oh blijf bij mij, oh alsjeblieft. Men gaf me vaak.

Je hoorde René Schuurman en Is het waar? En daarvoor zat Juliane Berding met Genicht in die stad. De kettingplaat is nog onderweg trouwens. Hè? En zometeen eerst een mooie gouden ouder, de 60 jaar. Wel even op Charles. Zometeen eerst Miss Montreal.

minuten 31 duren, maar het kan best wel een minuutje kort hoor. En voor Dale Child was dat een Such a Funny Night. Daarvoor zat Mr. Montreal, Just a Flirt. De kettingplaat, vorige week hadden we R. Hier hebben we vandaag met de R van Robbie Williams. Vandaag is het Feel op je radio.

Lang Lee en Choosing Texas. Daarvoor is dat onze kettingplaat van Robbie Williams Feel. Dat betekent dan volgende week met de L gaan beginnen. Oh, Nederlandse plaatjes hebben we ook nog van het vinyl, hè? Hier is Bonnie St. Clair.

Sommetje op de radio. Je luistert naar Langstraat FM. We zijn te beluisteren op Midden-Brabant 8A DAB+. Noord-Brabant 6C op DAB+. En uiteraard op FM 106.8 en verheusde 105.7 MHz. En uiteraard ook via het internet. De voorzet trouwens, The Boys and Give Up Your Guns. We draaien hem trouwens van het vinyl. Je hoort af en toe een tikker in, ja. Wat stond er? Nummer 1, 1996. Rob de Nijs, het was ook zijn eerste nummer 1 notering. Hier is Bangerhart.

ABBA, muziek met veel piano erin altijd. Dancing Queen, een van de, ja, ik kan wel zeggen, een van de grootste hits toch wel eigenlijk. Hè? ABBA Dancing Queen stond in 1976, 12 september, op nummer 1. En in 96 Rob de Nijs met Banger Hart. Dat was de enige notering volgens mij die hij had op nummer 1 met die plaat. Terug in de tijd met de Strangers, Golden Brown.

Volgens mij kan je er nog een beetje was op dansen. Strangers and Golden Brown. Tevens in de laatste plaat. Ik ga eruit weer met de maxi-single zoals gebruikelijk hier. Dat is een plaat die kennen we natuurlijk van Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. Maar we kennen hem ook van de Animals. Hè? Het origineel is uit 64 van Nina Simone. Dat was voor deze week. Veel plezier met de top 50 zo meteen. En graag tot volgende week. Dag.

0: luxe met onze grote collectie Relax en Sta Op voor Thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Scootpallet.nl.
5: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
4: Scootpallet.nl.
5: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
4: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel, ook voor verhuur van scootmobielen.
6: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
7: Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. En dit was het radionieuws.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: groot. En dat is de nieuwe single van Miss Montreal. En dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. Hey, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Frits in de 50, de zevende jaargang, weken nummer 37. Het is de lijst van zaterdag 12 september 2026. En het is voor de 346ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Ja, ze geven mij een papiertje. Maar als we gaan kijken naar de vernieuwde website, dan is het eigenlijk allemaal veel beter te lezen. Goed, laten we eens even gaan kijken wat we deze week in de Flitsende 50 hebben. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven, 15 zittenblijvers, 11 stijgers, 20 zakkers, 3 nieuwkomers. En er is ook een plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 48.
3: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
2: Nummer 46.

De Formule 1-platen, net zoals altijd, op een rijtje gezet door onze Kees. Laten we eens even kijken wat er allemaal is verdwenen. Op nummer 48 nog Turn the Lights Off van Justin, Jackstyle en Jones. 25 weken genoteerd, 720 punten bij elkaar gescharreld. Die plaat heeft nooit in de top 10 gestaan. Het kwam niet hoger dan nummer 11. Een plaat die niet hoger kwam dan nummer 27, 138 punten en 11 weken in de lijst. Flair, een oude flitschijf door het oog van de nacht. En die stond vorige week op 47. 46, I Just Mind van Bruno Mars. 33 weken stond hij genoteerd in de Frits en de 50. 12 weken op nummer 1. En 1428 punten heeft hij behaald. En die platen die vinden we vast en zeker in het jaaroverzicht wat we op 31 december weer gaan uitzenden. 73 punten, 33 als hoogste positie en 6 weekjes slechts in de lijst. Rolf Sanchez met Marsjar. Vorige week stond hij nog op nummer 45. En die platen die gaan we zeker niet tegenkomen in de flitsende top 100 over 2026. Nou, dan gaan we meteen van starten met de nummer 50. En daar vinden we de langstgenoteerde van deze week. En die heet, heel toepasselijk, Moet Dat Nou?

32 weken staat hij nu genoteerd. Moet het nou? En dat is dan Robert van Hemert samen met Donnie. En deze week is de plaat gezakt van 42 naar nummer 50. Nummer 49, die komt van 46, Zandloopser. En dat is die ook van Robert van Hemert. En die staat 13 weken genoteerd in de Flitsende 50. En op nummer 48 hebben we weer een nieuwkomer. Samuel Walton met Boom. En dat doet hij samen met Russo.

0: Boom van Samuel Walton samen met Russo. Deze week binnengekomen op nummer 48. Nummer 47, die komt van 44. Zat inmiddels 8 weken genoteerd. Emma Heesers met de hartbreker. Dat is een oude flitskijf. En op nummer 46 hebben we een plaat die op de terugkomt. K3.
1: Terug in de flitsende 50.
2: Nummer 48.

De zomer van Oya Lele, dat is dan de nieuwe single van K3, zou je zeggen. Maar nee, er is alweer een opvolger, die heet Superheld. En die verwachten we binnenkort dan wel weer in de flitsende 50. Maar deze die kwam opnieuw binnen op nummer 46 en staat nu in totaal 6 weken genoteerd. Nummer 45, die komt van 43, Superstar. Die staat 10 weken in de lijst en dat is niemand minder dan Roxy Dekker. En 9 weken Loes Marcel van Bauza, een oude flitsschijf. En die zakte behoorlijk van 41 naar 44. 43, daar hebben we alweer een nieuwkomer. De flitsschijf van vorige week, Alex Warren.

0: My Dream, zou je denken dat die plaat heet? Nee, hij heet Emeralda Eyes. Alice Warder, en dat was dan de flitsschijf van vorige week. En dat was de ene hoogste nieuwkomer op nummer 43.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Terug in de flitsende 50.

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: Mag ik even in je ogen kijken? Want alleen jij kan mijn shit begrijpen.
2: Ja, de nieuwkomers zijn op een rijtje gezet door onze Kees. Boom van Samuel Welten en de Rutser kwam binnen op nummer 48. Opnieuw binnengekomen de zomer van Oya Lele van K3 op 46. In totaal staan die nu 6 weken genoteerd. En op nummer 43, je hoorde hem net, Emerald Eyes van Alex Warner. De flitschijf van vorige week. Nummer 42, dat is de hoogste nieuwkomer. Alleen jij van Milo, laat het lukken.

season. Alleen jij van Amilo laat het lukken. Deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 42. En dan hebben we de nieuwkomers alweer gehad. En ik ben benieuwd welke de flinke zal doorstijgen de komende weken. Nummer 41 nu, My Oh My van Chris Cross Amsterdam. Die plaat die staat inmiddels 6 weken genoteerd en zakt ze behoorlijk naar nummer 41.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50 is zo'n overzicht, 50 naar 40. Startende op 50 van 42 afkomstig is Robert van Hemert en Donnie in. Moet dat nou? 32 weken in de lijst. 49 van 40 is 9 plaatsverlies voor Robert van Hemert, zandloopster. 48 is nieuw. Eerst nieuw binnenkomen voor Samuel Welten, Roestro en Boom. 47 is een ex-flitsschijf, hartenbreker van Emma Heesers van 44 afkomstig. Druk van weg geweest, in de lijst is K3 met de zomer van Oya Lele. En 43 gaan naar 45, dat is 2 plaatsverlies voor Roxy Dekker, een superstar, 10e week. Bouwsta met Lose Myself, 44. 43 is een nieuw binnenkomer. De tweede voor Alex Warren en Emerald Eyes, een ex-flitsschijf. 42 is ook nieuw. Derde van deze week. Milo, laat het lukken. Alleen jij. 42 dus nieuw. En 41 is van 30 afkomstig. Mayo Mai van Crisscross Amsterdam. Dasha, een memo met ex-flitsschijf op 40 te vinden. Die komt van 34.

0: Memo, en dat is dan de plaat van Dasha. Ze zat 5 weken genoteerd. Het is een oude flitschijf. En ze zakt deze week weg van 34 naar nummer 40. Nog een zakker, maar iets flinker. Van 32 naar nummer 39. Maar ze had ook wel 5 weken genoteerd in de hitparade. Ray en Beer met Zonnebank.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me rot. Mijn geld weer vergokt en een huur achterstand. Dan vraag ik me af hoe ik hier ben beland. De tijd ik voorbij, maar ja, ik ben vrij. En oud word ik toch niet, dus schenk maar wat.

De Zonnebank hoort hij. Dat is een hartstikke leuk plaatje van Ray en... eventjes kijken. Ray en Beer, want zo heten ze. En ze staan deze week genoteerd op nummer 39. 38, die komt van 18. Ook al een flinke zakker. Forever Young, DJ Lucisius samen met Milo.

0: Forever Young, en dat is dan de single van DJ Lysicia samen met Milo. 9 weken staan ze genoteerd. En deze week behoorlijk gezakt van 18 naar nummer 38. En dan nummer 37. Die kwam vorige week binnen op nummer 50. Staat dus 2 weken genoteerd. Bas Sera met All Because of You.
1: Morning light is falling on your sweater.

0: een flitsende 50-feitje.
1: Shanna Sparrow is een Britse singer-songwriter van 20 jaar oud. Ze schreef het nummer Material Lover zelf, samen met Omar Fedi en Michael Pollack. Het nummer verscheen op 22 mei 2026 als tweede single van de soundtrack van de film The Devil Wears Prada 2. In de tekst gaat het over het waarderen van tastbare dingen in een wereld van digitale technologie. Spyro heeft al op de Tonight Show gestaan en werd genomineerd voor de Brit Critics' Choice Awards.
0: Flitsende 50, feitje.

Met Ariel, over 10 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week 37 en nu weer doorgestegen naar nummer 36. En ze is nog nooit hoger gekomen dan nummer 36. Staat hier op mijn lijstje. Nummer 35 dan, die staat 2 weken genoteerd. De nieuwe van Maart Hoogkamer. In het

Sorry Papi, en dat vinden we dan op nummer 34 van 33 afkomstig. Plaat staat 9 weken genoteerd in de Frits in de 50. En daarvoor hadden we Mart Hoogkamer met Kroeger in de Hemel. Hij staat 2 weken genoteerd, het is een oude Frits-schijf. Vorige week kwam hij binnen op nummer 49 en nu doorgezeken naar nummer 35. Dan even kijken, het is tijd voor de laatste plaat van dit uur. Dat is de nummer 33 notering van 27 afkomstig in de 24e week. Jelly Roll met het nummer I'm Good.

0: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop, naar autohopper.nl.
1: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
2: Scootpallet.nl.
3: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
2: Scootpallet.nl.
3: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
2: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
6: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar. Het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te beluisteren. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Na controle van zijn bus bleek in een loods die de man huurde nog veel meer van het spul te liggen. En daar werden ook nog drugs en airsoftwapens gevonden, meldt Omroep Brabant. Dat zijn replica's van echte wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten. Voor het bezit en gebruik ervan gelden strenge regels. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Begin vorige maand was het ook al raak in een andere loods van het bedrijf. De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, maar volgens Bulgaarse media zou Rusland ermee te maken hebben. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken wil de beveiliging van dit soort bedrijven nu aanscherpen. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. En dit was het radionieuws.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen.

0: simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Alex Warren hoorde je met Passenger. De 8 weken staat hij genoteerd. En deze week is hij blijven staan op nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer

En dat was u dan de top 3 van vorige week. Talk to You van Anderlecht Scootering 54 Ultra vonden we op nummer 3. Op nummer 2 Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En op nummer 1 Die Die. En dat is natuurlijk Shakira samen met Burna Boy. 11e weken stond zij op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan weet je vanzelf het antwoord.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar 30 tellen we af. Nu in de Flitsende 50 met 40 van 34. Dasha Mimo. Dan Zonnebank, Ray en Beer en 39. En die komt van 22 in de vijfde week. Delicious en Milo. Forever Young, 38 van 18. Dus flink daarmee gezakt. 37 komt van 50. Dat is weer een stijger voor Bas Serra. All Because of You in de tweede week. 10 weken dan, wat langer erin. Shanna Spiro met Met Your Lover op 36. En 35 komt van 49 in de tweede week. En dat is Maarten Hoogkamer. Kroegen in de hemel, de ex-flitschijf. Topic, Becky G en Sorry Papi. 34 van 33 afkomstig. Dan vinden we 33 en die komt van 27. Jelly Wall, I'm Good, 24e week. Dan 32, blijft 32. Alex Warren, Passenger. Ook 31 blijft 31 voor Jugel, Ultra Naté en Amuel Angel en Moving to the Sun. 13 tot slot van dit overzicht, die is van 35 afkomstig. Dat is Aitch met R&B, The Ring My Bell. You can-

Ring Mabel, een oude hit van Anita Ward uit 1979. Dit was iets, hij staat er 3 weken genoteerd. Vorige week nog 35 en nu doorgesteken naar nummer 30. 38 vorige week, staat 29 deze week. Tepper City met het nummer Self-Aware.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Bebe Rexha is een Amerikaanse zangeres en songwriter, geboren in Brooklyn, New York. Ze begon haar carrière als songwriter en schreef onder andere voor Eminem en Rihanna, voordat ze doorbrak als soloartiest. Faithless is een Engelse elektronische muziekgroep in 1995 opgericht en bekend van danceklassiekers. In maart 2026 brachten Bebe Rexha en Faithless het nummer New Religion uit, als leadsingle van Rexha's aankomende vierde studioalbum Dirty Blonde. Het nummer is een samenwerking die elementen gebruikt uit Faithless' eigen klassieker Insomnia uit 1995. Het is de tweede keer dat Rexha en Faithless samenwerken. Eerder werkten ze samen aan Dollars and Dimes op Faithless' album Champion Sound uit 2025.
0: Flitsende 50, feitje.

New Religion. Deze week is het plant op nummer 18 blijven staan. Je hoorde Bibi Rexha samen met Fateless. Maar dat hoorde je Hansen net al vertellen. Dan nummer 27. Die staat inmiddels 10 weken genoteerd. Slechts één plaatsje deze week gezakt. Van 26 naar 27.

Pielen hoorde je op nummer 27 van 26 afkomstig. En dan nummer 26, dat is een flinke stijger, want vorige week stond de plaat nog op nummer 39. Zat ze 3 weken genoteerd. Het is de nieuwe zinger van Sam Milieu, die heet Feels. En het is een oude flitsschijf.

Hoe dan ook, en dat is dan de single van Mark Messine samen met Babette. Deze week op nummer 24 blijven staan. Maar ze staan wel 29 weken nu genoteerd in de flitsende 50. Dan nummer 23, die kan van 20, staat 6 weken in de lijst. Het is een oude flitsschijf, Dolce Beringen met Break Your Heart.

0: Break Your Heart, de Dolce Beringen hoorde je op nummer 23. En ik moet zeggen, ik heb ze een aantal keren ontmoet. En het is een hele lieve vrouw, dat kan ik je wel melden. Nummer 22, die komt van 23. Net zoals Dolce is het een oude flitschijf. Disco Bambino, samen met Neil Rutjes en Sophie Ellis-Baxter.
1: Your

Dancing Without You, een duidelijke stem te horen van Sophie Ellis Bixer. En deze week vinden we de plaats dan genoteerd op nummer 22. Slechts één plaats omhoog, want vorige week stonden ze op 23. Nou, nummer 21, dat is een zittenblijver. En dat is de nieuwe single van Berre.

0: tomorrow.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: 30 naar 20. In het volgende overzicht flitsende 50 met Saïds, met R&B op 30. 29 komt van 38, dat is het tijger voor Tampa City. In de vierde week Self-Aware. En Bebe Rexha en New Religion op 28 blijven staan. 27 komt van 26 in de tiende week. Mevrouw Joe en Canochoir in de paal, en dat is op 27. 26 dus van 39, en dat is Fields, Sommieu en Flitschijf. 25 blijft 25 voor Italy, Ronnie Flex, Frenna en Poppler. En 24 blijft 24 voor Maxime en Babette en hoe dan ook. 23 komt van 20, Dolce Beringer, Breaking Your Heart, ex-flitschijf. En dat geldt ook, de ex-flitschijf, voor Disco Bambini. Now Watches, onder andere Dancing Without You, 22 van 23. 21 blijft 21 voor Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Meteor, nooduitgang op 20 van 17, dat is de laatste in dit rijtje.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ja, dat is toch jammer als ik hier in de studio kijk. We hebben helemaal geen nooduitgang. De enige nooduitgang is gewoon de keukendeur hier zo naar buiten toe. Je hoorde meter Jorgen, zeg maar.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.

Ja. Rannen van Goud, de plaat is weer opnieuw gestegen. Arjen Blommers hoor je met Zoe Lavai. 16 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week 19 en nu nummer 18. Maar de plaat heeft al eens een keer op nummer 11 gestaan. En dan deze, die kwam vorige week binnen op nummer 36. Nu naar 17 gestegen in de tweede week. Roxy Dekker met Bare Minimum.

Berminium, Roxy Dekker, Hortingen. Binnenkort gaan ze ook nog eens een keer optreden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dat doet ze omdat ze al 4 keer de aanvas live heeft verkocht. En ze denkt van nou, al die 4 mensen, of die 4 keer aanvas live, dat is net zo evenveel als in de Johan Cruijff Arena. Dus dat moet kunnen. Nou, ik wens in ieder geval heel veel succes. Nummer 16 dan, die gaan we nu draaien. Van 15 staat 15 weken genoteerd. Bam!

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman.

0: sportmotoren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Scootpallet.nl.
2: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
1: Scootpallet.nl.
2: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
1: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En de Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar, het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te kunnen beluisteren. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
5: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.

0: All My Soul, 9 weken lang zat Bruno Mars genoteerd met All My Soul. En deze week zakt hij weg van 10 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer

Dat was dan de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Talk to You. Op nummer 2, Mr. Know-it-all van natuurlijk Teddy Swims, de oude Flitskijf. En Die Die van Shakira en Burna Boy vonden we vorige week nog op de eerste plaats. Zouden ze nog steeds op nummer 1 zijn? Of zou de top 3 nog exact hetzelfde zijn als vorige week? Blijf gewoon het komende uur luisteren, hoor je vanzelf het antwoord.

Zelf hoorde je, die plaats had 6 weken genoteerd. Boston ging omhoog van 16 naar nummer 12. En daarvoor hoorde je de nummer 13. En die bleef in de 20e week staan op nummer 13. En dan hebben we het natuurlijk over Justin De Wild. Dan nummer 11, dat is ook een zittenblijver. En die staat inmiddels al 8 weken genoteerd. Het is de laatste single van Sombre. En die heet My Body Isn't Ready.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 in het volgende overzicht van de Flitsende 50. Op 20 van 17. Meteor en nooduitgang. Jonas Blue en Edge of Desire op 19 van 14. En 18 komt van 19. De Stralen van Goud. Arend Blommet, Zoë Levé. 16e week. Roxy Dekker, Bare Minimum op 17. Komt van 36. En Hugo en Solto en Jamaican Bam Bam op 16. Komt van 15. 15 komt van 10. Bruno Mars, On My Soul. De 9e week. Dan vinden we op 14 van 12. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 13e week. 13 blijft 13 van Justin de Wild en Tyrio in de 20e week. En 16 gaat naar 12. En dat is winst voor Stella Lifty en Boston 5e week. Swambart met My Body Isn't Ready op 11 blijven staan. En tot slot de nummer 10, die komt van 29. Aardige stijging voor Shayna Spiro, The Great Exception. In de tweede week van de Flitsende 50.

De nummer 10 notering deze week in de flitsende 50. En die is van Sienna Spyro, zoals je net hoorde. Dan de nummer 9. Dat is weer een zittenblijver. Staat 11 weken genoteerd. We hebben nog een beetje zomer. Zwoede zomernachten met rust.

Animal and Cat's Eye, dat is dan de plaat die we deze week vinden op nummer 8. En de plaat die is blijven staan in de zesde week op nummer 8. En nummer 7, daar vinden we Alex Warner. How

The Kingdom of Fear. En dat is dan de single van Cameron Wykoop. En staat op nummer 6. 18 weken staat hij genoteerd. En deze week blijven staan op nummer 6. En daarvoor hadden we de nummer 7 notering. En die staat in de 27e week op een nummer 7. En is daar blijven staan. En van die 27 weken heeft Alex Warner ook nog eens een keer 9 weken lang op een nummer 1 gestaan. En hij staat al met meerdere platen genoteerd in de flitsende 50 van deze week. En het is ook nog eens een keer een flitskijf geweest. Nou, wat wil je nog meer? Nummer 5 dan, die gaan we nu draaien. Die staat al 22 weken genoteerd. Van 3 afkomstig, Talk to You. Another...

Nummer 22, of 22 weken niet, nummer 22. 22 weken zijn ze nu genoteerd in de Flitsende 50. En deze week zijn ze weggezakt uit de top 3 van 3 naar nummer 5. Another Futuring 54 Ultra met Talk To You. En dan de nummer 4, dat ze blijven staan. Bauza met Magnetic.

Ze kwam al begin dit jaar binnen op nummer 27, bleef toen 2 weken staan en verdween toen uit de flitsende 50. En zie daar, 4 weken geleden kwam ze weer opnieuw binnen op het randje op nummer 50. En nu langzaam doorgestegen van 5 naar nummer 3. Ellie Langley hoorde je met Choosing Texas en ze staat nu 6 weken genoteerd. En dan een plaat die 21 weken genoteerd staat. Een oude flitsschijf, want het was een flitsschijf van een week of 22 terug. Is deze van Teddy Swim. Mr. Know-it-all blijft helaas staan op nummer 2.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims op nummer 2. Wat zou de nummer 1 zijn? Nou, ik heb denk ik wel vermoeden dat je weet welke plaat dat is. Maar voordat we die gaan draaien, eventjes een overzicht van de gehele top 10.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10.

0: is de flitsende 50.
1: Straks de nummer 1. Is dat de nieuwe nummer 1 of nog dezelfde van vorige week? Nu tellen we af van 10 naar 2. Met 10 van 29 is dat Shano Speedo, The Great Expectation. Dan Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. In de 11e week 9 blijven staan. Ook 8 is blijven staan, Animal and Cat's Eye. En ook 7 is blijven staan, Alex Warren, Fever Dreams. 27 weken, de ex nummer 1. Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear op 6 blijven staan. 3 gaat naar 5 voor Another 54 Ultra, Talking to You. In de 22e week. Veer dan, die blijft op 4. Bouwsta Magnetic in de 23e week. En 5 gaat naar 3, dat is Ella Langley met Choosing Texas in de 6e week. En de 2 die blijft op 2, dat is Teddy Swims, Mr. Know-it-all, de X-flitschijf in de 21e week, flitsende 50.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 die blijft staan voor de 12e week alweer op nummer 1. 15 weken lang staat plaat inmiddels al genoteerd in de flitsende 50. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Nou, wil je daar verandering in brengen in de nummer 1 positie van volgende week? Dan kun je gaan naar onze vernieuwde website. Hij ziet er echt heel mooi uit. Complimenten voor de makers van de website van de Flitsende 50. Want je kunt, behalve de lijst, zeg maar, kun je ook de historie bekijken. Je kunt makkelijker terugbladeren. En je kunt natuurlijk ook jouw top 5 invullen. En doe dat vooral, want dan kunnen wij volgende week weer een nieuwe lijst voor je maken. En de Flitsende 50 weer voor je uitzenden. Nou, wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. Vergeet vooral dus niet te stemmen. En we horen je graag volgende week weer hier zo op de radio met een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Wat ons betreft, graag tot dan.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook

0: Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
12: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.

jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop, naar autohopper.nl.
2: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Scootpallet.nl.
5: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
4: Scootpallet.nl.
5: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
4: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
6: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
7: Luister dit weekend.

0: ...de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De twee broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De vier wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de twee koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de vier is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
1: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
2: Scootpallet.nl.
3: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
2: Scootpallet.nl.
3: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
2: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
4: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de i

0: En we zijn los. Ja, de eerste Kennedy Max van de Langstraat. Het is even wennen, maar we gaan lopen. En je hoorde Katarina and the Waves eigenlijk. Een klein beetje een open deur, niet waar, Lotte?
1: Jazeker.
0: Maar een open deur die we straks wel gaan openen. Want om 8 uur geeft de burgemeester samen met de voorzitter het startsein. En onze verslaggevers, die zijn op pad naar de start. Om alles zo goed mogelijk in beeld en geluid te brengen. Je kunt het horen op Langstraat FM, Langstraat TV en Langstraat NL.
2: Wil je appen met de studio? Dat kan via 06 21 21 32 10.
0: En dit is voor onze reporters die onderweg zijn.

0: Ja, tegenwoordig is ze tuinvrouw Kim Wilde en if I can't have you. En het leek hier net achter de desk wel een soort circus met allerlei technici die over elkaar heen rolden. Ze zijn druk aan het werken om verbinding te krijgen, zodat jullie allemaal onze reporters kunnen volgen. Maar gelukkig heb ik Lotte Beuns in de studio naast mij, sidekick en van de redactie van Langstraat FM NL. TV, we zijn het allemaal vandaag, Lotte.
1: Zeker, zeker. We moeten gewoon iedere functie bekleden vandaag.
0: Iedere functie, multifunctioneel en natuurlijk, we gaan die... Ik zou het bijna fout gaan doen, maar ik begin er al een potje van te maken. Maar we gaan die 80 kilometer lopen. En president Kennedy heeft ooit gezegd, ieder gezond mens moet 80 kilometer kunnen lopen. Ben jij gezond?
1: Nou, ik zou van mezelf wel zeggen dat ik gezond ben. Ik ga geen 80 kilometer lopen, maar ik denk dat ik wel op andere manieren compenseer.
0: Jij compenseert op andere manieren, maar die 80, dat is een hele uitdaging. En heel veel mensen, ja, die lopen dat gewoon uit. Maar je ziet ook al bij de eerste doorkomst, en je denkt van, wow, waar zijn die mee bezig? Hey, maar wij gaan het op de voet volgen met elkaar. En jij komt af en toe met nieuwtjes en dingetjes. We gaan mensen bellen. Ik hoorde dat er op de redactie ook sportief meegedaan werd.
1: Ja, als het goed is, dan loopt Tom, een van onze redacteuren, gaat ook zichzelf wagen aan de 80. Dus, maar ik heb er alle vertrouwen in.
0: Dat Tom het gaat halen. En dat hij ook dan nog bij en bij is als we hem strakjes gaan inbellen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, en we hebben natuurlijk heel veel lekkere muziek. Strakjes komen we ook op tv. Ze zijn nog eventjes aan het stoeien met die verbindingen. En wij gaan naar de Detroit Spinners. Is wel ver voor jouw tijd, Lotte. Maar misschien ken je hem wel. Working my way back to you, babe.

0: 42 en Running in the Family. En het zijn ook hele families die meelopen met het pakje van de Langstraat. En als ze niet lopen, Lotte, dan moedigen ze aan.
1: Ja, het is supermooi hoe ze allemaal aan de kant staan.
0: Ja, aan de kant staan en lopen. We gaan de nacht door. En ja, als je zo op buienradar kijkt, dan krijg ik dan koud. Jij niet?
1: Ja, dat is niet best hoor. Het is natuurlijk fijn dat ze niet in die ontzettende hitte van een paar weken geleden moeten lopen. Maar als ik het zo zie, dan houden ze het hoofd niet nat. Of droog.
0: Ze houden het hoofd niet droog, maar het is wel belangrijk dat de lopers zich daar tegen wapenen. En misschien is dat daar nog wel even een vraag aan onze Tom.
1: Ja.
0: Hoe houdt hij het hoofd koel, droog?
1: Zo is het.
0: En speelt hij in op de nattigheid. Er komt nattigheid uit, maar ook een hele mooie avond. En heel veel feesten langs het parcours. En onze verslaggevers die zullen jullie daar zeker het een en ander van vertellen. Hey, eventjes Bruno Mars. Uit de top 40. Volgens mij de nummer 1 op dit moment. I don't know, but I just might.

zeggen net dat Bruno Mars de nummer 1 was. Nou, dat klopt niet helemaal. Zojuist eventjes in de Nederlandse top 40 gedoken. Maar dat is Magnetic. En met allerlei magnetische velden en dingen zijn Marcel ook bezig. Want hier wordt druk gewerkt aan de verbindingen. En het kan zijn dat, zoals Bart Peters al zei, de livestreamer nog niet helemaal in zit met het geluid. Maar je kunt ons gewoon horen op de normale frequenties en op de DAB. En dit is dan wel de nummer 1 op dit moment. Nabusa. Magnetic.

0: Vorig jaar was RKC de gastheer van de 80. En met de nieuwe Kennedy Mars starten we gewoon weer lekker in het mooie centrum van Waalwijk. En dat is altijd genieten, want daar is het lekker druk. Daar zijn de terrasjes, daar zijn de mensen. Daar wordt het feest vanavond, Lotte.
1: Ja.
0: En de Kennedy Mars, we moeten opletten wat we zeggen. Het is al 80 kilometer, de 80 kilometer lange Kennedy Mars. Maar jij hebt de laatste gegevens. Hoeveel mensen doen er nou eigenlijk mee?
1: Ja, er zijn 1500 deelnemers voor de 80 kilometer. En morgen begint natuurlijk ook de halve mars, de 40 kilometer. En daar hebben 250 mensen zich voor aangemeld.
0: En dat komt precies op de 1750 die de organisatie gezegd heeft. Want ja, het is een hele nieuwe organisatie die op het laatst erin is gesprongen en echt monsterwerk verzet heeft om zo'n evenement uit de grond te stampen eigenlijk.
1: Ja, echt absurd hoe ze dat in zo'n korte tijd mogelijk hebben kunnen maken. Dus
0: Ja, een groots evenement. Een evenement wat over de hele Langstraat gaat. We beginnen dadelijk in Waalwijk. We gaan naar Heusden. We gaan naar Drunen. Daar is het vannacht feest. Morgen vroeg ontwaken we in Loon op Zand. En daarna komen we in Kaatsheuvel op het Anton Pieckplein. Daar wordt heerlijk ontbeten. En dan als de lopers bij het kapelletje aan de Antoniusstraat zijn, er ergens in die buurt, dan zien ze in de verte het stadhuis te liggen. En dan wordt het toch heel zwaar.
1: Ja, ja.
0: Heel zwaar. En als ze daar dan aankomen.

0: recent te beluisteren. Ja jongens, sorry daarvoor. Alles was uitgetest, alles was geprobeerd. En als we vlak voor de uitzending, bam, knalt alles eruit. Alsof Jennifer Lopez in één keer hier binnen staat. Maar we kunnen er niks aan doen. Ja, onze technici, het loopt hier heen en weer. Het is met van alles bezig. Maar in ieder geval, check eventjes al onze kanalen. De 106.2, de 107.1, de DAB. We zijn wel te beluisteren, maar niet overal waar jij nog wil. En daar wordt aan gewerkt, wat straks op radio, op tv, op de stream zijn we gewoon te horen. En je stuur gewoon dat WhatsApp-berichtje. Want dan nemen we dat gewoon nog mee. Want je kunt die lopers ook een hart onder de riem steken. En wij doen ons best. En wij blijven bij je. En wij praten je bij. Alleen, ja.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air.
0: Het is een beetje moeilijk. Vandaar voor jou Boney M. En al die leuke muziek. En je mag het aanvragen. We proberen het allemaal te draaien. En je bij te praten over de Kennedy Mars.

0: En Lotte, wat jij wel kunt zien is de ticker van WhatsApp.
1: Ja.
0: En die gaat straks ook weer onder in beeld meelopen. Misschien kun je hem niet zien, maar je kunt straks wel gaan appen naar de studio. En dan kan Lotte het al wel zien. Dus als je een verzoekje hebt, app het naar Lotte. En ik ga dadelijk het nummer vertellen. En als die jingle klaar is, dan hebben wij een plaatje voor al die mensen die hier lopen te sjouwen. Om te zorgen dat die techniek goed gaat lopen. Maar eerst gaan we even appen.
2: In de studio, dat kan via 06 21 21 32 10.
0: En dit is voor al die technici die nu met kabels aan het rollen zijn, onder de presentatiedesk liggen en aan het zorgen zijn dat alles in orde komt.

0: Ja, simply the best. En ik hoor hem zelf heel slecht, dus daar gaan we even iets aan doen. Lotte, ja, ik had nog niet gevraagd, wij kennen elkaar net eigenlijk pas. Ja. En dan was dit compliment, hè? Ja, dit was eigenlijk vooral onze technische. Ik ben eigenlijk benieuwd. Ben jij bekend met het begrip Kennedy Mars?
1: Ik ben zeker bekend met het begrip Kennedy Mars. Ja.
0: Ja, want waar kom jij vandaan?
1: Nou, oorspronkelijk kom ik van Tolen.
0: Uit het Zeeuwse?
1: Uit het Zeeuwse, maar op de dag van vandaag woon ik in het mooie Breda.
0: Oké,
1: ben ik echt bekend met de Kennedy Mars? Dan misschien niet, als in de omgeving. Maar ja, hier in de redactie is het natuurlijk een ontzettend fenomeen. Dus,
0: want wij dachten al toen de 80 niet doorging, want nu? Want het is eigenlijk een beetje ons evenement en ons feestje hier ook. En dat merk je al wel. Iedereen is begaan ermee, hè?
1: Ja, nou, de vraagtekens kwamen zeker omhoog toen we het horen kregen dat de 80 ermee stopte. Dus dit is natuurlijk ontzettend leuk.
0: Ja, want een Waalwijk zonder Kennedy Mars, dat kan gewoon niet. En ik heb al heel veel bekenden gehoord van, ja, ze zijn er gewoon weer bij. En ze staan gewoon dadelijk weer aan die start op het Raadhuisplein te trappelen. En te hopen niet tussen de pijpenstelen van regen heen te dansen. Die start te volgen en dan te gaan lopen dan de nacht in. En dan hopen wij, ja, ik heb het vorige plaatje er een beetje bij uitgezocht. Want soms heb je van die mensen erbij dat je denkt van, ach, blijf gewoon lekker thuis. Die hebben dan nog geen 10 kilometer gelopen en die zwalken dan al en die strompelen al van links naar rechts. En dan zou ik gewoon zeggen, wat Toto doet, hold the line.

0: zeg, maar ik heb hier via de interne stream al eventjes een beeld van Raadhuisplein.
1: Michael van der Velden.
0: Ik heb hier al een stream binnen. Ja, het is redelijk actueel wat we doen. Dus af en toe moeten we met de techniek ook bijschakelen. Maar ik zie dat inmiddels het podium op het Raadhuisplein al gevuld is met burgemeester Ausums. Burgemeester Jansen van Lodensand. Burgemeester Ausums is van Waalwijk. En burgemeester, en ik weet dat ze Willemijn met haar voornaam heet. Ik ga gauw eventjes spieken. Burgemeester van Hees. En dat is volgens mij de burgemeester van Heusden. En ook de presentator René van Boksel staat klaar. Want het kan ieder moment gaan beginnen. Wij houden je met alles wat we in ons hebben, alles wat we bij ons hebben, alles wat we kunnen zien, alles wat we kunnen weten, op de hoogte.
2: Zeker.
0: Ja, het is nog eventjes een dingetje. Ja, we gaan nog eventjes wat muziek doen. En ik zie Marcel vertwijfeld kijken, maar het komt goed.

0: Het startschot wat er gaat komen. En ik zet even mijn koptelefoon op. Maar wordt die van mij was, maar ineens is er contact met het centrum van Lawaai.
1: En
0: ik hoor wel een hoop gepraat.
1: Dat ik
0: heb nu inmiddels een stilstaan beeld. En
1: het gaat
0: goed komen, we gaan die start komen.
1: Dat hadden we het niet kunnen doen, dat denk je.
2: Ja, daar zit je ook mee, volgend jaar. Met de veranderingen binnen de dingen. Ja, want dat heeft ook best impact.
1: En?
3: Mama, dan.
1: We zijn...

0: jij blijft tot 10 uur bij mij al op, hè?
1: Ja.
0: Ja, Dries Roelvink. Helemaal jouw muziek, dacht ik, hè?
1: Niet helemaal, maar ik zat er zeker even mee te swingen.
0: Bij je feestje zeker. Ja, wij hebben inmiddels beeld en een beetje geluid. En achteraan in de studio zijn ze aan het bijwerken geweest. Daar straks zaten ze onder de mengtafel en daar straks aan de mengtafel. Dus het lag niet aan de DJ dat er af en toe technisch een plaatje en wat geluid door elkaar ging. Maar het moet even getest worden, want om 8 uur dan gaan wij starten. Op dit moment zijn er op het Raadhuisplein toespraken. Ik hoop dat het korte toespraken zijn voor al die lopers die klaarstaan. Geen burgemeesters die het langdradig maken. Ik weet dat onze burgemeester Davy Jansen altijd lekker kort kan zijn. En Sascha Ausmus van Waalwijk, die heeft meestal ook wel leuke toespraken. Maar zo direct gaat het gebeuren. Tot die tijd zie ik hier nog allerlei mensen met telefoons rondlopen. Doe mij toch even denken aan Lady Gaga en Beyoncé.

0: achtergrond hoort heel veel lawaai. Lotte, wij kijken naar het scherm.
1: Nog 6 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Zijn we live?
2: We zijn gestart. De Kennedy Mars van de Langstraat.
1: En we zijn bij de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat. En de eerste lopers komen langs. Totaal 1500 deelnemers. Die de 80 kilometer gaan lopen. En 250 die vannacht gaan starten voor de 40. Gewoon weer, zoals het hoort, vanaf het Raadhuisplein. En dan via de Grote Straat richting Druden.
2: Dus leuk, er is behoorlijk wat publiek langs de weg inmiddels. Het weer is prima, het is droog. Dus fantastisch, daar komt de nummer 2 ook al aan, zoals jullie kunnen zien. Nummer 3, dat zijn echt de snelwandelaars die nu al richting Druden gaan. 517 Sven, jongens, zet hem op hè. We lopen gelijk even mee met Sven. Hoe gaat hij nou?
3: Ja, nog goed.
2: Goeie start hè?
3: Ja, precies.
2: Wat wordt je tijd morgen?
3: Voor 8 uur ben ik
2: open. Oh, succes man, leuk.
1: Nou, je ziet ook gewoon dat de mensen lopen met beveiligingsvestjes voor de nacht. Ja, het is natuurlijk al 8 uur, dus over een uurtje of 2 dan zitten ze in het donker. En dat duurt dan tot morgen of een uurtje of 6. Iedereen heeft wel een flesje water bij zich, verzorging.
2: Langstraat en Langstraat.
1: Het is gewoon weer een mooie.
2: Ja, dit zijn de eerste mensen, hè, de lopers. Hè. Goedenavond, meneer.
4: Hallo.
2: Wat is je doelstelling morgen?
4: Nou, nu of 8.
2: Nu of 8 binnen. Oh, dat is snel. Oh,
4: doen ons best.
2: Hey, top. Eerste keer?
4: 36.
2: Oh, succes. Oh, wat lekker zeg. Ja. En wij hebben het geluk dat wij gewoon een beetje mee mogen lopen. En straks lekker kunnen stoppen. Ja, is leuk. Dan zijn we lekker bezig hè, met z'n allen. Hè.

0: begint goed. Ja, ik zie je, dat kan nu bijna niet bijhouden. Leuk hè, om hier allemaal te zien. Een heel gezelschap. Overal komen de mensen vandaan. Ik moet natuurlijk wel even bij de cameraman blijven om verslag te doen. Dat is het leuk. En ze gaan als een speer. Lotte, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hi. Lekker getraind?
1: Ja hoor.
0: Ja? Ja. En wat is je doelstelling morgen qua tijd?
1: Nou, dan zien we morgen wel.
0: Dan zien we morgen wel. Maar in ieder geval de nacht doorkomen.
1: Ja, sowieso
0: nou,
1: is het.
0: Heel veel succes. Misschien zien we elkaar morgen. Oh, leuk hè?
2: Oh.
0: Ja, dit is tempo, jongen, jongen, je moet hier wel voor getraind hebben hoor. Eventjes, want ja, Siem heeft het lekker, die zit op het karretje bij Erik, hè. Dus de live verslagman hier zo. Ja, al die mensen hier zo, wat gaat het lekker zeg. Jongen, jullie zien er allemaal neunig fit uit hè?
3: Ja, nog wel.
0: Ja?
3: Nog wel.
0: Wat is je grootste uitdaging voor de mars?
3: Ja, ik denk toch het halen, denk ik.
0: Ja?
3: Ja.
0: Zou je het halen?
3: Ik weet het niet, het is mijn allereerste keer en ik heb niet getraind, dus...
0: Oh. Oh, oh, oh, respect, respect. Nou, misschien zie je hem morgen bij de finish.
3: Nou ja, ik hoop het.
4: Hij gaat het gewoon halen.
0: Je gaat het gewoon halen. Waar kom je vandaan trouwens?
3: Uit Waalwijk.
0: Oh, die bent de thuiswedstrijd.
3: Thuiswedstrijd.
0: En wie staan er bij de finish morgen?
3: Ik hoop mijn vrouw, mijn dochter, mijn schoonouders, mijn zwager, mijn schoonzus en de kinderen. Dus.
0: Oh, hele prestatie, man. En je naam is?
3: Jurgen.
0: Jurgen, nou, succes Jurgen. En ja, jij bent de par...
4: we zijn vrienden.
0: Ja. We zijn vrienden, oké. Okay. En jouw naam is?
4: Tineke.
0: Tineke, nou, succes Tineke.
4: Doei.
0: Hopelijk samen morgen bij de finish.
3: Doei,
0: doei. Leuk, hier zo. Hè, ik moet er nu over neigen. Kun je nagaan. En we hebben denk ik de eerste kilometer pas afgelegd van die 80. Dus dat wordt er nogal wat, hè, mevrouw. Ik kom even bij u gezellig lopen.
5: Gezellig,
0: heel zo, goedenavond.
5: Hoi.
0: Hè, hallo, waar kom je vandaan?
5: Dongen.
0: Dongen. En je naam is?
5: Kimberly.
0: Oh, ze kunnen je volgen, hè? Want wij zijn ook uit een Dongen, hè?
5: Ja.
0: Leuk. Hey, hoe heb je je voorbereid?
5: Niet.
0: Niet, gewoon...
5: Nee, ik wil even meedoen.
0: We dachten gisteren, ik had de 80. Of ja, de Kennedy Mars lopen. Oh.
5: Gisteren, wel een paar maanden geleden, maar ik dacht, we gaan ervoor.
0: Ja.
5: Ja.
0: En wat is nou je grootste uitdaging?
5: Tja, gewoon lekker lopen en gaan. Hè? Of niet, met mijn schoonzusje.
0: Die met de schoonzusje. We gaan even naar schoonzusje.
5: Ja.
0: Hallo.
5: Hoi.
0: Hoe gaat die tot nu toe?
6: Goed. Goed, ja? Zeker.
0: Wat ben je bang voor? Wat er gaat gebeuren vannacht?
6: Niks eigenlijk.
0: Je gaat gewoon lopen lekker en...
6: Gewoon lopen gaan.
0: Gewoon lopen.
6: Ja, zeker.
0: Heb je al meer meegelopen?
6: Nee. Oh. Net zoals zij, onvoorbereid.
0: Ah, top. Nou, heel veel succes.
6: Dankjewel.
0: Yes, dankjewel. Ah, leuke mensen allemaal hier zo langs de weg. Behoorlijk wat mensen staan er inmiddels langs de weg, Siem. We gaan even kijken. Goede conditietraining.
7: En in de studio lachen ze, want die denken van, die reporters die racen gewoon langs het parcours. Maar we gaan eens even kijken. Aha.
0: Ja. Muziek langs het weg, jongens, leuk.
8: Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? En, jongens, echt, het zijn echt heel veel mensen. Ja, dan kijk ik ook weer verlicht in langs. Je ziet gewoon dat mensen vannacht herkend willen worden door hun fans. Dat ze iets aan hebben getrokken waardoor ze makkelijk te onderscheiden zijn van de rest van de mensen. Maar kijk, dit is... Je ziet nu iemand aankomen met een wandelstok. Grote veer op zijn hoed. Vossenstaart om zijn nek. Die weten we zeker, die gaan we vannacht nog een aantal keer wel voorbij zien komen. En dan zijn we aan het einde van het pak. De laatste wandelaar, nummer Richard, nummertje 1304, komt nu langs. En dat betekent dat de hele meute op weg is richting Drunen. Ik zou zeggen, over naar de studio.
9: Ja, natuurlijk. Wij zijn er hier ook bij. En wij gaan al die lopers succes wensen. En als jij luisteraar bent of kijker of familielid... en je wil een van de lopers die waarschijnlijk met oortjes op luisteren... naar Langstraat FM TV en NL succes wensen... nou, app gewoon even naar de studio. Het komt allemaal, Lotte. En dit is echt voor al die lopers. Overleef de Kennedy Mars. I will survive.

0: Gloria Gaynor voor al die lopers. En ja, ik moet even naar de rechterkant op tv voor naar de linkerkant. Want ik heb hier een ontzettend lelijk potje. En Marcel Germee, die zei net al van dat potje niet in beeld zetten. Tuurlijk, dat doen wij wel, want wij zijn een beetje lichtelijk eigenwijs, nietwaar, Lotte? Maar dit is het potje van de Langstraat. Want ik denk dat ik en medereporters en medepresentatoren vanavond er best nog wel eens een potje van kunnen maken. Want wij zijn gewoon helemaal gewend aan die 80. Dus iedere keer als een presentator of een verslaggever de 80 van de Langstraat zegt, dan doet hij een euro in dit potje. En dat is voor het het goede doel. En ja, we hebben ze niet voor niks bij ons. De sidekicks en de mensen van de redactie. Dus Lotte, ik geef jou het potje van de Langstraat.
1: Dankjewel.
0: Hey, en wat zou het goede doel kunnen zijn? Gaan we daarover nadenken? Of laten we daar de mensen voor whatsappen?
1: Ik denk dat het leuk is als we het aan de mensen vragen van waar kunnen we dat voor gaan doen?
0: Ja, dus dan kunnen we er gewoon een mooi potje van gaan maken. Ondertussen lopen we 80 kilometer door de Langstraat en maken we er met elkaar een feestje van. Hey,

0: Ik kreeg net op mijn privé-app een berichtje binnen van Ede Bart Peters. En dat is niet die meneer van de radio's. Maar dat is Bart uit Lood op Zand. En Bart zegt, kan dat potje niet naar Inzet Loont? Ja, ik zie Lotte kijken. Inzet Loont, dat is een stichting die zamelt gelden in voor de inloophuis. Onder andere inloophuis Toon in Waalwijk en inloophuis Midden-Brabant. Dus dat is eigenlijk ook weer een goed doel. Bart, we parkeren hem even.
1: Zeker.
0: We zeggen nooit geen nee bij Langstraat FM. En altijd wel misschien. Want wellicht komen er nog andere hele mooie ideeën binnen.
1: Het is een mooie eerste optie.
0: Ja, en nou ja, Bart, ik ken jou. Jij weet, ik hou me nooit in. En dit is in het kader van muziek die blijft hangen. Can't Get You Out of My Mind. Kylie Minogue.

0: 1999. S'avonds, wij gingen op stap naar de vriendschap. En de laatste plaat voor 12 uur, dat was Kylie Minogue. Vandaar dat ik het nog zo goed herinnerde. We zijn bij de 80 van de Langstraat. Ja, nou doe ik het. Het potje.
1: Eerste keer.
0: Ik moet daar komen. Misschien moet je er ook een lijstje in duwen met turven. Want ik heb het niet contant bij me, Lot.
1: Ik stuur wel een tikkie aan het eind.
0: Ja, stuur een tikkie. Maar hou je een lijstje bij? Dat we ook een briefje erin
1: ja,
0: houden?
1: Ja, misschien moet ik dat wel doen.
0: Ja, want dat gaat wel gebeuren. Hé, ik heb even een vraag. Jij bent van 2000, hè?
1: Ja,
0: waarschijnlijk in de nacht geboren dat ik naar de vriendschap toen ging. Café Alone op Zand om nieuwjaar te vieren.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, echt waar. Hey, ik heb even een vraag aan jou. Songfestival.
1: Ja.
0: Welke plaat, welke artiest denk jij dat de allermeeste platen verkocht heeft die aan het Songfestival heeft meegedaan?
1: Ja, ik dacht, of althans, ik denk dat dat Duncan Lawrence is met natuurlijk Arcade.
0: Dat is het meeste aantal streams.
1: Oh.
0: Maar voor 2000 hadden we nog singeltjes, LP's en CD's.
1: Oh.
0: Ja. Wat denk je? Ik ga je keuze geven. Loreen, Abba of Nodinho Modunho?
1: Nou, ik hoop dan eigenlijk wel met mijn liefde voor Abba dat het Abba is.
0: Nee, het is in 1958. Het Songfestival was in Hilversum in de Avro Studios. En daar zong Nodinho Modunho, Volare. En dat is een hit die is zoveel keer gecoverd, zoveel keer gemaakt. Die telt zoveel keer mee in die telling van meeste hits. Die is eigenlijk de meest gedraaide. Maar ja, de meest bekende en voor mij de meest vermaarde. Dat is toch wel deze, Loreen.

0: die won twee keer het Eurovisie Songfestival. En Lotte die zit hier voor het eerst. En ja, alles is up and running hier. Zo ook de ticker van WhatsApp.
1: Ja, we hebben ontzettend veel berichtjes alweer binnengekregen. En één daarvan is van Suus. En die zegt... Hey, wij zijn Lin en Suus uit Elshout en moedigen vanavond onze vriend en buurman Tom Kuipers aan. Hij is 13 jaar en loopt voor de eerste keer de volledige 80 kilometer met zijn oom. Zouden jullie misschien rond 1 uur 's nachts op de radio kunnen omroepen? Je kan het, Tom. Groetjes Lin en Suus en de rest komt van de buurt. Daar zal hij vannacht naar luisteren, we horen het graag. Dat moeten we dan zeker gaan doen, denk ik, om 1 uur.
0: Ja, hou jij het bij, want er zitten vanavond enorm veel mensen. En de ticker loopt door. En u kunt gewoon naar 06-21-21-3210. Waarom zeg ik het nog? Want het staat gewoon luid en duidelijk in beeld. Ja, en die berichtjes die vinden wij gewoon heerlijk. Maar ook verzoekjes natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Ja, valt jou nog iets op in de ticker dat je zegt van... wow, dit springt eruit, dit vind ik heel bijzonder.
1: Nou, ontzettend leuk dat iedereen natuurlijk andere mensen aan het aanmoedigen zijn. Je hebt hier Mirabel die zegt succes aan alle lopers. Of Ruben die zegt fantastisch, succes daar. We hebben van Beauty to Nature heel veel succes ook weer naar alle lopers. Dus ja, ontzettend veel support vanuit hier.
0: Ontzettend veel support. En heel veel van die lopers die lopen met een oortje in. Die luisteren naar Langstraat. Al die zenders, alles wat we in huis hebben, is er vandaag bij. En Lotte, jij zei net al, ik heb niet zoveel met de Kennedy Mars. Met de dat woord dat we niet gaan zeggen. Maar van we zeggen potje dikke.
1: Ja.
0: Maar weet jij wat er op het moment aan de gang is in Drunen, Elshout, Heusden?
1: Ja, nou ja, wat er natuurlijk aan de gang is, is ze zijn natuurlijk allemaal aan het voorbereiden op de lopers die eraan gaan komen.
0: Ja, en dat doen ze dan gewoon stil aan een tafeltje? Of denk je dat het één groot feest is?
1: Nou, ik denk dat echt alles losgaat.
0: Alles gaat los. Het is één groot feest. En ja, u moet gewoon de 80 blijven volgen hier bij Langstraat. Want ja, dan kunt u ook gewoon zien wat er vannacht in al die gezellige dorpen gebeurt. En er wordt echt gedanst in de straat. Dit is echt een hele oude versie van Martha Reeves en de Vandellas.

0: die nummers van Motown die zijn altijd kort. Maar dit was Martha Reeves en er van Dallas had ze thuis gelaten. Ja, dan ben ik gewoon zo gewend, want die plaat is volgens mij 1 of 2 keer opnieuw uitgebracht. En ja, al die lopers die zijn bezig. Ze hebben volop aanmoediging nodig. Verzoekjes, plaatjes, maar ook gelukwensen. Zij kunnen ze niet lezen, maar Lotte kan ze heel goed voorlezen. En nou, dan komen ze ook gewoon op de radio. Blijf dus appen.
1: Wil je appen met de studio? Dat kan via 06 21 21 32 10.

0: Ze hebben het hier over een Maserati. Maar bij de Kennedy Mars hebben we het over een benenwagen, Lotte.
1: Ja.
0: En jij had net een berichtje op de ticker van Damien, was het volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt. Hij vertelde dat hij op tv was en dat hij graag wilde om zich nog een keertje te zien.
0: We laten alles zien, maar aan de overkant van mij, dat kunnen de mensen helaas niet zien, zit Marcel Koudijs. Dat is niet de Marcel die je net in beeld zag lopen, maar die doet de regie. En we kunnen veel, maar niet alles.
1: Helaas.
0: En we laten heel veel zien. Hey Lotte, ik vind dat jij een hele prettige stem hebt.
1: Vind je dat?
0: Ja, dat vind ik echt. Dan ben ik het helemaal... ik zie Marcel, die staat naast jou. Die zie ik ja klikken. Er was een verzoekje. En nou is mijn vraag, zou jij eens willen proberen om dat verzoekje aan te kondigen? Ik weet het, is niet jouw ding.
1: En ik nog tegen jou zeggen, ze hebben niet voor het blok.
0: Maar
1: moeten we het toch gaan doen. Ja, we hebben een verzoekje gekregen van Fenne. En die wilde heel graag Boston van Stella Lefty horen. Dus dat gaan we natuurlijk even doen. On a

0: Ja, ik zet je even voor het blok, Lotte, maar je deed het keigoed.
1: Dankjewel.
0: Ja, en country, dat is het helemaal op dit moment. Stella Lefty. En ik kreeg een berichtje binnen van ene Hans. Hans de Vries is dat. En dat is eigenlijk ook een beetje onze Hans de Vries. Jij kent hem niet. Ik heb ontzettend veel rust hier aan de overkant bij Marcel Koudijs bij de regie. Ik weet nog in de tijd van Hans, ja, toen ging het allemaal nog niet zo digitaal. Maar Hans die had wel door van, hey, het is even feest daar in de studio. En hij vroeg ook een plaatje aan. En Hans, dit plaatje is ook voor jou. Ik mis je een beetje. Lang geleden dat ik je gezien heb. Dit zijn de Bad Dreams van Teddy Swims.

0: Wet Dreams van Teddy Swims. En ik ga langzaam de zender een beetje vrijmaken. Want we hebben Arjen Vonk aan de lijn. En ik hoor geluid. Ja.
1: Wij staan inmiddels in de Molensteeg in Drunen. En ja, de wandelaars, de hele snelle mensen, die zijn er lang voorbij. En nu komt toch langzamerhand het peloton, zou je bijna zeggen, aan wandelen. En het gaat in een behoorlijk tempo, moet ik zeggen. Dus ze zijn dus vanuit Waalwijk zo binnendoor over de Overlaatsteegpad naar hier in de Molensteeg gelopen. En gaan nu richting Drunen, het centrum in, richting het, ja, het feest zou ik bijna zeggen. Het Raadhuisplein hier in Drunen, traditioneel gezien, staat daar gewoon een tent. Staan daar mensen, is het druk. En daar staan, als het goed is, over een paar minuten, krijgen we ook beeld en verslag hopelijk van Arno, die daar is. Wat wij gaan doen, wij gaan zo even naar een andere plek toe. En gaan kijken of we iets kunnen presenteren met, of iets kunnen filmen bij de organisatie. Maar voorlopig even nog wat beelden hier vanuit de Molensteeg.
0: Dankjewel, Arjen.
1: Over naar Michael.
0: Ja, die kwam nog even na. Dat is even de vertraging die we hebben. Maar alles is live en alles is lekker hier. En,
2: Michael van der Velden.
0: Het is not ongebruikelijk. It's not unusual. Gewoon eventjes lekker lopen, de benen erop. Een lekkere cadans. Dit is Tom Jones.

Oh, wat hebben we dat gemist? Oh, wow. Al die lopers door de straten van de Langstraat heen. Een prachtig gezicht is het. Wij houden je hier op de hoogte bij Langstraat FM. En we hebben gewoon hele leuke muziek. Van alle decennia. We zijn van alle markten thuis. Deze kwam ik toevallig tegen. Op een verlaten plekje in het archief van Langstraat FM.

0: zijn er de hele nacht bij. Totdat die klaar is vanmiddag om... morgenmiddag is dat inmiddels om 6 uur. En hopelijk heeft onze verslaggever dan ook weer de laatste loper erbij. Dat is altijd zo sneu. Ja, dat is die laatste loper. En dan moeten ze echt de schuif dichtzetten. Dan mag je niet meer meetellen. En je zult maar net 10 seconden te laat binnenkomen. Dan mis je dat certificaat. En dat is... triest om dat te zien.
1: Heel zuur zou dat zijn.
0: Ja, maar het gebeurt ieder jaar. Maar wij zijn erbij. En vanavond is het zaterdagavond. En maken we er een feestje van. Dat doen we onder andere met Wakefield. Ik kondig hem niet aan.

0: kan zetten. Tijdens de storing bleef hij ijskoud. En hij kan wel ijzer met handen breken. Onze Marcel Koudstaal, de regisseur van dit programma Deze Uren. En zonder regie zijn wij helemaal niks, Lotte.
1: Ja, zeker waar. Fijn dat ze er zijn.
0: Fijn dat ze er zijn. Ja, en ik kijk eventjes naar jou, de tikker. Daar komen allerlei berichten op binnen om iedereen succes te wensen, hè?
1: Ja, nou echt ontzettend leuk weer. Laten we er nog even eentje voorlezen. We hebben hier Sam. Hij zegt, wij moedigen Mariska en Nicole aan vanuit de Hervergier in Vlijmen.
0: Oh, daar zal het wel feest zijn.
1: En ik heb ook nog eentje van Gerrit. Carla uit Haarsteeg, veel succes. Je bent een kanjer.
0: Ja, het zijn allemaal kanjers van mij. Want als ik dat zo hier op de stream zie, van hoe ze erbij lopen. Ik heb ook Peter Sterrenbrug, die staat hier aan de overkant. Die kan niks, maar die heeft al, volgens mij al wel wat gezien. En ook strompelaars natuurlijk al, hè? Nee, nog niet. Ja, ze waren allemaal fris en fruitig. Ja, nou, ik heb hier nog geen geluid. Wij gaan gewoon muziek doen. The Only Way is Up van Jazz and the Plastic Population.

0: samen met een heel rond kapsel. Jazz, ze zong met de Plastic Population. En voor we naar het nieuws gaan, even een kleine trivia, want jij bent ABBA-fan, Lotte.
1: Ja.
0: Hey, even. Het nummer waar alleen de mannen op zingen op de voorgrond en de dames op de achtergrond.
1: Oeh, is dat toevallig Does Your Mother Know?
0: Je hebt helemaal gelijk. Tot aan het nieuws. ABBA, Does Your Mother Know. En daarna zijn we weer terug, Lotte en ik, tot 10 uur op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. Oyo werd vorig jaar nog door Guinness World Records erkend als jongste koning ter wereld. Hij kwam namelijk al in 1995 op 3-jarige leeftijd op de troon. Na zijn overlijden is er flinke oneenigheid ontstaan over zijn opvolger. Een commissie wees zijn neef aan als nieuwe koning, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn eigen zoon had gewild. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
2: Scootpallet.nl.
3: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en
2: Scootpallet.nl.
3: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
2: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
4: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres.

0: Ik hou er niet zo van om platen weg te draaien.
1: En Sammy laatst een aantal mensen in groen. Ik sta hier naast de man die vroeg net van, doe je nu live? Ja, we zijn live. Hoe is uw naam?
2: Frans.
1: En Frans komt uit Drunen?
2: Nee, Waspik.
1: Uit Waspik. En je komt hier speciaal iemand aanmoedigen?
2: Ja, we hebben vier van de familie die lopen mee.
1: En wie zijn dat?
2: Roy Snoeren.
3: Bart van Erp, Brian van der Goor. En die andere is een vriend.
4: Is een vriend, oké. Ja. En tot hoe lang ga je ze aanmoedigen hier?
3: Heel de nacht door.
4: Serieus?
3: Ja.
4: En waar ga je dadelijk naartoe?
3: We gaan dadelijk naar Nieuwkoop naar Haag steken. En dan rijden we eigenlijk met hun mee met de bus.
4: Zo, tot morgen de finish.
3: Tot morgen de finish, ja.
4: En hebben ze een tijd, als ze met u afgesproken hebben, dat ze zeggen, nou sowieso laat, dan zijn we er?
3: Nee, we proberen morgen rond, misschien rond 1 uur of zo, proberen ze te zijn.
4: Ja? Oh, dat is mooi.
3: Ja.
4: Oké, we gaan even opnemen. Ja, Marcel? Marcel? Oké. Nou, leuk, dank u wel. En heel veel succes vandaag. Ja, nou, wij kijken hier nog steeds bij de remise.
0: Ja, dan gaan we toch de proclaimers doen. Ja. Want het geluid is niet helemaal goed. Er wordt koortsachtig aan gewerkt. Techniek, je hebt het mee of je hebt het niet mee. Maar het is er in ieder geval wel.

0: De Proclaimers. En ja, ik schuif hem er gewoon even in. Onze Arno, Arno van der Meerakker, is aan het interviewen.
1: Mevrouw Brands, hè?
2: Ja. En dat is de heer Brands.
1: Ja. Maar ik moet altijd... Ja, dames eerst, hè? Altijd zeggen ze altijd, hè? Ja, natuurlijk. Ja, nee. Maar u zat het eerste voor mij hier, hè? Dus is het maar helemaal het Elshout hier.
3: Ja, te voet ook nog.
1: Zo. Ja, dan kun je wel recht naar huis, hè? Zo. Maar dat doen jullie goed. Je kan doen.
0: Dat is wel helemaal niet... Ik raak er een beetje opgewonden van. Ik vind dit zo moeilijk, maar er wordt koortsachtig gewerkt. Dit zijn de Pointer Sisters. I'm so excited.

0: Lotte, ken jij Murphy's Law?
1: Ik heb er wel van gehoord.
0: Ja, dan als het fout gaat, dan gaat het ook fout.
1: Ah, dat was hem, dat was
0: ja,
1: hem.
0: Ja, ja. En vanavond hebben we het gevalletje Murphy's Law. En dan iedere keer als het gecheckt, checkt, dubbelcheck, alweer gecheckt is. En het moet dan in werkelijkheid live gaan gebeuren. Ja, dan gaat het weer. Dan loopt het er even niet, maar dan wordt hij gewoon koortsachtig gewerkt. En wij gaan gewoon mooie radio maken. Memorabele radio. En het komt helemaal goed, want jullie zien dat Arno op pad is. Dat kun je live op televisie zien. En dat gaan we vast en zeker wel ergens herhalen. En wij houden jullie aan alle kanten op de hoogte. Ik ga eerst nog even een lekker plaatje draaien. En...

0: gaan we toch naar Arno toe, begrijp ik.
1: Dat is niet meer tegenwoordig. Hè? Nee, tegenwoordig heb je, kun je opnemen. Nee, we zijn live in de lucht van langsgaand. Dus we zijn in heel Halle Brabant te ontvangen.
2: Okay.
1: Dus dat is gezellig. Dus wij vinden het leuk.
3: Morgen terugkijken.
1: Ja, misschien. Leuk! Heel, oh, hier komt echt een hele meute aan. Dus dit noemen wij nog wel eens het peloton volgens mij hier zo. Wat we nu voorbij zien komen allemaal. En Siem, die filmt nog meer mensen. En er komen nog meer lopers allemaal aan. Het is fantastisch om allemaal te zien. Leuk. En volgens mij gaan ze dus... Ja, we hebben de ballen, hè. Eventjes... Oh, leuk jongens om te zien...

En mijn ome Willy, onze ome Willy, dat is een trouwe luisteraar van Langstraat. Ja, ik had hem al verwacht en hij was er ook eventjes. Ome Willy, het plaatje wat u bedoelt, dat gaat Peter Sternburg straks draaien. Dat beloof ik, want hij heeft hem meegenomen. Hij staat hier niet in het bestand, maar ik heb wel een plaatje waarvan ik zeker weet dat u en tante Ann dat hartstikke leuk vinden. Ik zeg proost.

0: Een feestje in Loon op Zand, Dongen en Waalwijk. Cheerio. En hiernaast bestaat Erik Dankers. En ja, we mochten alles draaien als het maar niet met een K begon. Nou, ik heb toch iets verzonnen. En het past ook nog bij deze Kennedy Mars. Chris Cross, Amsterdam. Erik, loop nou niet weg. Ik vind het fijn om jou even hierbij te hebben. Het is zo lang geleden dat we elkaar gezien hebben.
1: Aan de bar met z'n tweeën.
0: Komt helemaal goed, jongen.
1: Net een hapje gegeten. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ik doe iets fout zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen.

0: Tino Martin en Emma en Lotte. Ik heb echt herinneringen bij de 80 van de Langstraat. En nu mag ik hem wel zeggen, ik doe toch die euro in dat potje. Maar ik weet nog, 2 jaar geleden liep Wil van Beers mee. Wil van Beers komt uit Kaatsheuvel. En ja, Wil heeft... Die is ziek. Het was waarschijnlijk zijn laatste 80 van de Langstraat. En ik moest samen met Erik Dankers verslag doen daar. En die man kwam binnen met zijn familie. En wat we toen zagen, ja, dat was gewoon voor mij emotioneel om dat te zien. Omdat ik de man ook een klein beetje ken. En toen had ik mijn koptelefoon op. En toen draaide volgens mij Morris, die draaide Loop niet weg van Chris Cross. Dus... Het is een beetje een herinnering. En als wij die ticker zo bekijken, die daaronder... ik moet zo wijzen, die hieronder meeloopt. Ja, het is allemaal net een beetje tegengesteld. Dan zien we dat er een gehaktballenkoning aan het lopen is. En dat er ook heel veel berichtjes uit het buitenland binnenkomen.
1: Is dat zo? Uit het buitenland? Ja, overal. Zo hebben we ook weer Tess die zegt... we kijken gezellig mee vanaf de bank. Groetjes Tess en Kenny. Iemand uit Haarsteeg, Joella... Rima die zegt, ik hoop dat het droog blijft. Wij hopen dat natuurlijk ook.
0: Van harte.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dus. En jij hebt een nieuw woord geleerd, hè? Dankzij de tikker.
1: Heb ik dat?
0: Ja, jij zei net, wat is nou landballen?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, we hadden ook nog een ander bericht gekregen. Kijken of ik hem nog terug kan vinden. Maar er zaten in ieder geval twee mensen heerlijk te landballen op de bank.
0: Ja.
1: Dus ik ben weer wijzer geworden.
0: Ja, ja, en we willen het beeld niet altijd erbij houden. Want als ik aan het landballen ben, dan zit ik bij de zak chips en een lekker drankje erbij. En ik zie Marcel hier komen. Nou moet ik even live gaan improviseren. Ik moet een schuif openzetten en volgens mij gaan we dan Arno horen. Ja, en het vingertje gaat omhoog.
2: Hey, helemaal leuk jongens. We staan in de Bossenweg.
0: Ik ga een geheim verklappen aan de regie. Ik ga Arno wegdraaien. Ja, er wordt gezegd dat hij binnenkomt, maar luister maar even. Dus, wij gaan er. LMFAO, sexy and I know it. Het was allemaal dubbel gecheckt. En het deed het. Nou ja.
3: When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bro, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl,

Nou, we look at that party. We gaan eens even kijken, want Arjan Vonk moet in de uitzending zitten. En ik hoor wel geluid, maar... Oké. Dan gaan we gewoon verder met London Beat. Ja, ik moet blijven presenteren. Ik ga u vertellen, Lot is met Sjoerd Honninga, voorzitter van de Kennedy Mars, aan het bellen. Dadelijk een update.

0: Dit is een uitzending met veel hindernissen. Maar wel een mooie uitzending. En ik draai even het geluid open. En dan moeten wij, als het goed is, Arjen gaan krijgen. Ik kijk naar de regie. Ja.
1: Wij zijn inmiddels op het... Wij zijn inmiddels op het Willem van Oranje College. En dit is de centrale post. Want anders dan andere versies van ja, wat voorheen dan de 80 was. Dit gaat maar een euro kosten. Die mag Michael alvast dan opschrijven. Bij de Kennedy-mars komen ze 3 keer langs een centrale post. En dat is dus ja, het Willem van Oranje College. En normaal gesproken kunnen we daar niet filmen bij zo'n post. Want dan zijn daar lopers. En nu, op dit moment, hebben we gewoon nog geen lopers hier langs. Dus we gaan even kijken. Wat is hier nou? Nou, we hebben hier natuurlijk de aula. En hier kunnen de lopers zich zo een klein beetje gaan uitrusten als ze hier langskomen. En ja, ik hoop het niet voor hem, voor ze. Maar de eerste post die we hier tegenkomen, dat is de blarenverzorging. Daar ligt dus natuurlijk nog helemaal niemand. Dus, dat is, dus we kunnen nog even, we kunnen ze nog even kijken. Nou, wat hebben we hier? We hebben de behandeltafels. En daar staan dus alle spulletjes klaar om mensen die dan helaas blaren hebben te gaan verzorgen. En hopen dat ze dan nog die afstand kunnen gaan afleggen. En het risico op blaren is natuurlijk vanavond wat groter. Zeker omdat er regen voorspeld is. En mensen met natte voeten, natte sokken, dan is, ja, is die kans op blaren gewoon wat groter. Dus dit wordt een, denk ik, dat deze mensen het toch heel druk gaan krijgen. En dan loop ik alvast de andere kant op en dan hoop ik dat de cameraman mij kan volgen. Want dan gaan wij toch een stukje deze kant op lopen. Gaan we weer door de aula heen waar ja, dan de koffie en de thee klaar staat. Maar ik zie hier ook de hoofdcoördinator van de post staan. Dus die ga ik toch even vragen. Jullie, deze post wordt 3 keer aangedaan.
2: Ja, klopt.
1: Hebben jullie voldoende eten, drinken, verzorging voor alle
2: mensen? Volop eten en drinken staan. Drinken wordt hier allemaal klaargemaakt. We hebben koffie, thee staan. We hebben daar een koelwagen staan waar al het eten staan. Daar staat broodjes in. Er staat alles kant-en-klaar. Gesmeerd.
1: En van hoe laat tot hoe laat verwachten jullie de lopers ongeveer?
2: We verwachten de eerste lopers hier om ongeveer 7:30. En de laatste, dat zal om 1 uur of 2 zijn. Dan gaat die vanmiddag weer dicht. Morgenmiddag.
1: Morgenmiddag om 1 uur of 2 verwachten ze hier dus de laatste lopers. En nou, je ziet hier al in de keuken. Daar wordt al heel hard gewerkt aan de eten en de drinken. We hebben hier wat koffie, wat thee staan. En ja, we gaan toch even wat stevig doorlopen. Hier is een enorme hoeveelheid water in van die hele grote flessen. En als we naar buiten lopen, we gaan even via de zijingang gaan we naar buiten. Aan de andere kant hebben we nog de EHBO-post. En dan zie je het laatste stukje van wat wij in beeld kunnen brengen. En dat is de tassenpost. Hier liggen alle tassen van alle deelnemers die ze hebben meegegeven. Die zijn vanaf de start hier naartoe gebracht. Zodat zij, als ze iets willen hebben, schone sokken, schone schoenen, misschien hebben ze eten, drinken zitten, dan staat dat hier. Hier staat dus van, ja, misschien nog van 1500 mensen. Staan hier eten, drinken, schoenen, sokken, alles. Ja, en dat is natuurlijk wel heel erg lekker dat ze hier 3 keer langskomen en dus 3 keer ja, gebruik kunnen maken van hun spulletjes vanavond. Nog geen lopers, zoals ik zei. Wel heel veel vrijwilligers. We hebben hier de RBO-post aan en alles. Iedereen is er klaar voor. En we verwachten de eerste lopers toch met een uurtje hier op het Willem van Oranje College. Ik zeg, terug naar de studio.
0: Ja, we gaan terug naar de studio. En het is altijd een hele interessante logistieke operatie. Al die tassen, alles wat geregeld moet worden. Eten, drinken en dan die lopers die al over een uurtje daar zijn. En ik zal jou vertellen, de eerste loper, hoe laat denk jij dat die ongeveer op het Raadhuisplein is?
3: Ik heb volgens mij, als ik me het kan herinneren, is mij verteld dat iemand 5 uur wilde halen.
0: Ja, meestal is dat zo rond 4:00, 5:00, dan komt de eerste aan. Dat zijn van die snelwandelaars, dat vind ik, die overdrijven een beetje. Ik vind het al knap als je om 6:00 aankomt en 80 kilometer gelopen hebt. Oh, en dit is een heel rustig, heerlijk Nederlands nummertje. Kon het maar zomaar zijn. Hier is Jolanda. MUZIEK

0: Ja, Lotte, ik vind dat wij het toch wel goed doen samen zo. Hè? In al deze hectiek en al deze drukte. Improviseren tot en met.
1: Nou, goed dan. We maken er in ieder geval een gezellig boel van. Dus dat is in ieder geval goed gekomen.
0: Het moet in ieder geval van de radio en van de buis af knallen. Ja, jij hebt zojuist eventjes met Sjoerd Hobbinga. En dat is de voorzitter van de
1: Kenny Watch.
0: Ja, contact gehad.
1: Ja, klopt. Ik heb eventjes met Sjoerd gebeld. En hij was er erg relaxed onder. Dus je kon al ervan horen dat het erg goed is gegaan. Er zijn 1254 mensen gestart. Dus of er zijn wel toch een paar mensen niet begonnen aan de race. Of een paar nummers hebben ook niet geregistreerd. Maar 1254 zijn officieel van start gegaan. En voor de rest kon hij mij vertellen dat het de Brabantse gezelligheid die hij... ook in de vorige seizoenen bij de andere...
0: Het andere
1: heeft meegemaakt dat ook weer is doorgetrokken. Dus alleen maar positiviteit.
0: Alleen maar positiviteit. De organisatie heeft het naar zijn zin. Wij hebben het naar onze zin. En we gaan er gewoon een mooie wandeling van maken. Het hele weekend lang. De Kennedy Mars.

0: kunt gewoon appen met de studio naar 06-2121-3210. En iemand die dat meer dan 5 keer heeft gedaan is volgens mij Damien geweest.
1: Ja.
0: En Damien die wil volgens mij even hakken en happy hardcore. Damien, wat je vraagt kun je krijgen. Beelden kunnen we niet terughalen, maar Paul Elstak wel. En ik wil de hele Langstraat zien hakken tijdens de Kennedy-markt.

0: En toen was de plaat voorbij. Want is hier Rainbow High in the Sky. Ik zei net, Lotte, het heeft alles te maken met happy hardcore en hakken.
1: Ja, ja.
0: Dat is eigenlijk een beetje in de tijd dat jij geboren bent.
1: Ja, 2000.
0: En daarna gingen we jumpstylen. Ik was toen met carnaval DJ in de Wetering. En toen mocht er een glas in de zaal. Dus jij kon je voorstellen, nadat er happy hardcore en jumpstyle was... Ja, dan had de EHBO overuren. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over de Kennedy Marks van de Langstraat. En jij had een aantal bijzondere lopers.
1: Ja, ik heb doorgekregen, dat is misschien wel een leuk verhaal, dat er een militair meedoet. En naast het feit dat hij denkt, ik ga die 80 kilometer lopen, loopt hij eerst vanaf zijn huis naar het Raadhuisplein, zou hij 20 kilometer lopen. Dan zou hij 80 kilometer lopen en dan zit hij op de 100 kilometer.
0: Oh, wacht even, het was toch meer dan 80 kilometer, hè?
1: Ja, en dan loopt hij dus nog 80,04 of 4. En daarna loopt hij dus, als het eenmaal klaar is, als hij dus 100 kilometer erop heeft zitten, loopt hij nogmaals 20 kilometer naar huis.
0: 4 keer een marathon.
1: Ja.
0: 3 keer een marathon.
1: Ja, rekenen moet je niet aan me vragen, maar veel kilometers, dat kan ik je wel vertellen.
0: Heel veel kilometers. En je hebt dikwijls ook nog lopers die voor het goede doel meegaan.
1: Ja, zo heb je bijvoorbeeld Rini ter Haard en die loopt voor Stichting Vlinderkind.
0: En Stichting Vlinderkind, ja, weet je toevallig wat voor goed doel is? Of moeten we dat eventjes gaan opzoeken?
1: Ja, als ik eerlijk ben, dan zou ik dat even snel moeten opzoeken. Maar het zal waarschijnlijk een prachtig doel zijn.
0: Ja, want we zien ieder jaar dat er hele mooie doelen zijn. Maar ook mensen die meelopen voor iemand anders of die overleden is. Dat zijn altijd van die prachtige verhalen die bij zo'n Kennedy Mars horen. En ik zie Erik ook aanschuiven. Nou moet ik...
2: Daar wil ik nog even op... We hadden het net over die militair.
0: Ja, klopt.
2: Die hebben we ook net ook live op tv gehad. Die zagen we lopen met bepakking. Die loopt dus 20 kilometer van huis naar hier. Loopt hij 80 kilometer en loopt hij weer terug. En die hoopt hij morgen om 10 uur thuis te zijn. En dit doet hij om iets af te vinken voor zijn carrière als militair.
0: Dat is zo'n bucketlist.
2: Nee, niet een bucketlist. Dat is voor zijn opleiding. Oh, schijnbaar.
0: Dat vind ik echt heel knap. Je hebt net al wel in de 80 gezeten. Wij hebben hier niet alles kunnen horen en zien. Maar hoe was de sfeer op het Raadhuisplein, Erik?
2: De sfeer op het Raadhuisplein was leuk, was gezellig. En de start, dat was ook eens een keer anders. We gingen linksaf en helemaal rechtdoor. Niet de Putstraat in, maar door naar het Lohmanpark. En er stonden heel veel mensen langs de kant.
0: Wat ik ook zo bijzonder vond, was dat normaal zat altijd de burgemeester van Waalwijk. Maar nu stond ook Davy Jansen en
2: heel
0: de burgemeester
2: bijzonder.
0: Van Heusden, volgens mij, erbij.
2: Dus dat was heel bijzonder. Ze met z'n drieën, dat is ook eenmalig, of de eerste keer. De voorzitter van de Kennedy Mars heeft gevraagd aan alle drie de burgemeesters of ze er alle drie bij willen zijn. Want ja, we komen door iedere gemeente komen we doorheen. Dus het is leuk als jullie er ook bij zouden zijn. En daar hebben ze al wat 3 jaar op gezegd.
0: Ja, ze stonden daar trots met de ketting om.
2: Ja, en dat is ook heel bijzonder. En dat een burgemeester een ketting van zijn gemeente draagt in een andere gemeente.
0: Ja, maar dat bewijst maar dat we niet alleen met de radio verbonden zijn, maar ook gewoon op sportief gebied en alle andere gebieden.
2: Ja, toen zijn we met... we hadden wel heel veel bekijks. We hadden een scootmobiel, een dubbele. En die hadden we achterstevoren gezet. Dus dat zien we achterop te filmen. En Arno liep er achteraan. En ja, ik hoop dat we een beetje wat van de drukte hebben kunnen laten zien.
0: Nou, Arno die zal dadelijk wel terugkomen. En die zag ik inderdaad. Die begon op een gegeven moment ook wel een beetje te hijgen.
2: Ja,
0: als ik de trap op moet. Jij ook een beetje?
2: Nee, ik niet meer, Michael.
0: Oké, jij hebt wat kilootjes. Maar ontzettend leuk om dat eventjes gehoord te hebben. Erik, jij gaat vannacht ook nog radio maken?
2: Morgen vroeg van 4 tot... van 5 tot 8.
0: Van 5 tot 8. Dat zijn eigenlijk de momenten dat de eerste lopers al binnen zijn of binnenkomen.
2: Ja.
0: Maar dat zijn de zoefsoefs.
2: De zoefsoefs, ja.
0: De zoefsoefs. Wij gaan muziek doen. Erik, het volgende plaatje moet jij kennen. Dat draag ik eigenlijk op aan alle Loonse en Kaatsheuvelse mensen die meelopen. Jij weet, jij komt uit Kaatsheuvel, ik uit Lodensand. En ik wil gewoon voor die mensen een plaatje draaien. Punt. Ken je deze?
2: Ja, dan had ik Highway gedraaid.
0: Dat had ook
2: Santa gekregen. Esmeralda.
0: Santa Esmeralda, dat is van de kiosk. En dan stonden we op de trap allemaal te klappen.
2: Ja, die ken ik weer niet.
0: Nee. Zullen we daar een kaatsheuvelsplaatje doen dan?
2: Nee, doe maar gewoon draaien, is goed.
0: Dat is lekker, hè?
2: Ja.
0: Oké. Geniet ervan. Dankjewel, Erik.

0: Ja, vooral die lopers uit Loon op Zand en Kaatsheuvel. En iedereen die dit leuk vindt. Leroy Gomez en Santa Esmeralda. En de man die net eventjes de longen uit zijn lijf heeft gelopen. Arno van der Meerakker. Die heb ik onder de vork zitten, zoals dat heet. En we gaan eens even luisteren. Arno, kom er maar in.
1: Ja, we staan in de Vlijmen natuurlijk, in de Wolput. Samen met Siem van der Kaar zijn we onderweg voor de Kennedy Mars te verslaan. En het gaat lekker, we gaan richting de klok van 10 uur. En de sfeer zit er goed in. En zoals jullie misschien zien, zijn nu wel bekende lopers. Want ja, we rijden natuurlijk iedere keer een stukje vooruit om die lopers weer op te pakken. Zoals we ook in Vlijmen staan. En het is hartstikke gezellig. Er zijn vuurkorfjes, er is feest, er is van alles. Er komen wat lopers aan. We gaan kijken of we die kunnen interviewen natuurlijk. Er komt iemand aan, die gaan we pakken. Goedenavond, meneer. Nee? Oké, okay, die heeft zijn broek even vol. Die kan er even niet tegen, maar we pakken gewoon de volgende. Nummer 328, daar komt hij aan. Ja, ja, voor de tweede keer vandaag. Hoe gaat hij?
2: Ja, heel goed.
1: Ja?
2: Jazeker.
1: Hoe is je naam?
2: Dat zeg ik niet. Dat
1: zeg ik niet. Ja, Ton, hè, stond er volgens mij op.
2: Ik kon het goed lezen, ja.
1: Waar kom je vandaan, Ton?
2: Hier, Ton Beter hier vandaan.
1: Oké, okay, en wie staat er te wachten morgen op de finish?
2: Misschien mijn vrouw.
1: Ja? Met de grote postbloemen en
2: nou, een flesje champagne? Geen bloemen. Ik hoef geen bloemen.
1: Oké, okay. Waar kijk je nou...
2: Ze krijgen van mij ook geen bloemen, ik hoef ook geen bloemen terug.
1: Waar kijk je nou tegenop vannacht?
2: Nergens.
1: Nergens. Het gaat gewoon...
2: Als het eventueel hard gaat regenen.
1: Ja, ja, ja. En je collega, vriend of...
2: Is een zwager.
1: Zwager. Nou, succes allebei.
2: Ja, dankjewel.
1: Yes, oké. Okay. Hoi. Ja, leuk hè? Hier zo, we hebben nog wel een tijdje waar we kunnen kletsen zien. Dus we gaan hier gewoon nog wat mensen aanschieten. Want het is super gezellig hier in Vlijmen. En het weer is nog steeds droog. En we hopen zien dat het droog blijft natuurlijk. Want dat zou voor de lopers wel heel fijn zijn. We horen hier muziekje op de achtergrond. Gezellig. Hier komt er een hele horde aan. Dus we gaan even de stoep op zien. Dan gaan we even kijken of we hier wat lopers kunnen pakken hier zo. Ze lopen overal. Goedenavond jongens. Sfeertje hier zo?
3: Ja, hier. Heel graag.
1: Zo, ja. Zo, wie sta je aan te moedigen?
3: Maatje van mij, Quinn van Baardwijk.
1: Quinn van Baardwijk, heb je hem al gezien?
3: Ja, we hebben hem al 3 keer gezien.
1: Al 3 keer gezien?
3: Ja, hij loopt snel hoor.
1: Kijk,
3: ja,
1: hard.
3: Ja, hard. Maar hard en snel is verschil hè.
1: Ja. Ja, en jij, voor jou geen uitdaging?
3: Nou ja, misschien over een paar jaar, maar...
1: Over een paar jaar.
3: Ik ben nog te jong hè.
1: Ja. Hey. Veel plezier jongens.
3: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel. We gaan weer even kijken hier, want er komen weer een plukje lopers aan. Ja, ze komen nu links en rechts voorbij. En we pakken nog even iemand hier langs de kant zien, want hier is het echt feest, hè, hier zo, hè. Zo, ik zie het wel, een glaasje Spa Blauw, hè.
4: Ja, Spa Blauw, ja zeker.
1: Spa Blauw. En zitten jullie op speciaal mensen te wachten die voorbij komen?
4: Nee, we zitten hier voor iedereen.
1: Voor iedereen?
4: Ja, zeker.
1: Lekker aan te moedigen?
4: Lekker aan te moedigen en een beetje sfeer verzorgen, hè.
1: Ja, dat is belangrijk, super gezellig, lekker muziekje staat erop.
4: Ja.
5: Mooi weer.
1: Ja.
4: Het is hartstikke lekker.
1: Tot hoe laat blijven jullie hier zitten?
4: Nou, we hangen er geen tijd aan hoor. We gaan gewoon kijken hoe lang het, zolang het hier loopt, blijven wij zitten.
1: Ja, leuk hè?
4: Ja, zeker.
1: Jullie zitten elk jaar hier?
4: Nou, nu voor het eerst. Want de route loopt hier normaal nooit langs.
1: Anders loopt het plein hè, normaal. Ja,
4: dus als hij volgend jaar weer hier loopt, dan maken we nog een groot feestje van.
1: Grote tent.
4: Ja, zeker.
1: Erbij.
4: Zeker,
1: gezellig.
4: Precies.
1: Hey, dankjewel. Heel veel plezier nog hè?
5: Jullie ook hè?
1: Ja, dat gaat helemaal lukken. En er komen nog wat lopers aan. En ze zien er allemaal nog fit uit, hè, hier zo. Ze zien er zo fit uit dat ze net begonnen zijn allemaal. Leuk om dat te zien. Al die mensen hier zo in Vlijmen allemaal. En wij doen verslag van die Kennedy Mars. En leuk, Langstraat TV natuurlijk bijna anderhalve dag feest. Tot morgen, de laatste minuten zijn we erbij. Goedenavond mannen, gaat lekker, hè? Oh, heerlijk. En er wordt wat gedronken. Gaat het allemaal goed, meneer?
6: Jazeker.
1: Lekker? Ja. Oké, okay, even kijken of ik hier mee kan lopen, Siem. Ik ga eventjes rennen weer, want dat deden we net in Waalwijk ook. Ik ga even meelopen met deze mevrouw. Hoe gaat ie?
7: Nou, goed. Tot nog toe wel, hè?
1: Ja? U lacht nog steeds, hè? U lacht nog steeds.
7: Ja, maar het is toch maar een stukje, hè?
1: Ja, het is er maar een stukje, hè? Je bent op een...
7: Een achtste,
1: oké. Okay. Nou, lekker. Succes.
7: Dankjewel.
1: Ah, lekker, hè? Ja, voor ons is het natuurlijk wel gezellig, want we lopen maar een stukje mee, Siem en ik. En de ene die loopt echt fit of die denkt van nou, dit ga ik gewoon makkelijk uitlopen. En bij die andere zie je al een beetje van nou, het is toch wel een heel eind zo'n Kennedy Mars. Hè? Ja, het is toch 80 kilometer. En heel veel mensen hebben getraind en niet iedereen. We gaan nog even kijken hier, want er komt weer een hele pluk mensen voorbij. Even kijken waar deze mensen weer vandaan komen. Goedenavond.
8: Ja,
1: waar komen jullie vandaan?
8: Waalwijk.
1: Uit Waalwijk, thuiswedstrijdje dan bijna.
8: Zeker,
1: hè?
8: Easy. Ja.
1: En, hoe gaat-ie?
5: Ja, tot nu toe wel lekker. Ik zat net tegen hem te vertellen, 9 vergeleken met vorig jaar. Dus,
1: makkelijk.
5: Het gaat goed.
1: Oké, okay, je wordt een recordje dan met thuiskomen.
5: Vorig jaar waren we 10 uur binnen, dus ik, misschien. Maar het is niet het doel.
1: En geen blaren gelopen?
5: Eentje vorig jaar, maar dat maakt niet zoveel uit.
1: Oké, okay, en wie staat er bij de finish voor je?
5: Mijn familie en mijn maten.
1: Oh, leuk man. Succes. Dus,
5: dank u wel.
1: Hé, hey, goede loop.
5: Ja.
1: Leuk, we komen weer een hele pluk aan. Ik zie allemaal van die sportieve jongen.
0: Ja,
1: jonge
0: die gaat toch Arno een beetje wegdraaien. Want we hebben nog 1:03 op de klok. En dan krijg ik. Dan gaat het vingertje van Marcel Koud Staal omhoog. Maar ik. Ja, het is het einde van onze uitzending. Dadelijk gaat het nieuws erin. Lotte, hartelijk bedankt voor jouw bijdrage.
6: Ja, jij ook.
0: Ja, en ik ben morgen vroeg weer terug. Dan ga ik met Mirabel op stap. En de 80. Eurotje. De Kennedy Mars die gaat gewoon door. En het nieuws komt eraan. En ik praat hem gewoon nog eventjes lekker vol. Er gaat hier een blauw dingetje klinken. En de telefoon die gaat, maar die neem ik gewoon lekker niet op. Want dat mag Peter Sterrenburg dadelijk gaan doen. Want hij gaat hier dadelijk samen met Arjan Vonk de show overnemen. En hopelijk hebben ze dan wat minder technici onder de tafel zitten. En hopelijk loopt het dan gelukkig. En dat gaat allemaal zeker weten lukken. Jongens, meiden, dames, heren, Langstraat. Wij, Lotte en ik zeggen houdoe!
6: Houdoe!
8: Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Christensen hoopt met zijn centrumrechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. Oyo werd vorig jaar nog door Guinness World Records erkend als jongste koning ter wereld. Hij kwam namelijk al in 1995 op 3-jarige leeftijd op de troon. Na zijn overlijden is er flinke oneenigheid ontstaan over zijn opvolger. Een commissie wees zijn neef aan als nieuwe koning, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn eigen zoon had gewild. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
9: Scootpallet.nl. Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators. Scootpallet.nl. Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie. Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
10: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
11: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

0: I Got You Babe, UB40 en Chrissy Hynde hier op de Kennedy Mars van de Langstraat op deze zaterdag de 12e september. En Arjan is er ook. Goedenavond, Arjan.
1: Goedenavond, Peter. Volgens mij is dit de eerste keer dat wij samen een programma gaan maken.
0: Ja, volgens mij wel, hè?
1: We gaan het meemaken tot vannacht een uur of één.
0: Ja, inderdaad. Tot één uur zijn wij samen hier. En je mag natuurlijk ook nog steeds whatsappen als je iemand wil aanmoedigen. 06-21-21-32-10. Wat gaan we nog meer doen, Arjan?
1: Nou, heel graag WhatsAppjes, want die komen dan mooi in beeld op tv. Die komen bij mij binnen en dan gaan we ze naar tv doorzetten. Heb je een nieuwsberichtje, doe dat toch ook gewoon even naar ons toe appen. Als het interessant is, een leuke foto van...
0: Nee, foto's mogen niet op de WhatsApp.
1: Oh, foto's mogen, nee, niet op de WhatsApp. Als je wat te melden hebt, doe het gewoon WhatsAppen. En dan als we het op tv kunnen doen, dan doen we het op tv. En we willen er gewoon een gezellige, lekkere 3 uur van maken.
0: Ja, we gaan ons best doen, hè. En leuke muziek natuurlijk ook tussendoor. Met The Weeknd en Blinding Lights.

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: En voor de mensen die nu tv zitten te kijken en denken, ja, waarom zien wij geen beelden van lopers? We zijn op dit moment even de cameraploegen aan het wisselen. Want dat moet af en toe gebeuren dat we een andere cameraman het veld insturen met een andere verslaggever. En in verband ook met de accu's van de apparatuur. Dus zouden we weer beelden hebben, dan gaan we dat uiteraard weer naar jullie doorschakelen.
2: Zeker.
1: En Peter, jij hebt je eigen muziek meegenomen.
2: Ja, dat klopt.
1: En wat heb jij, want jij zei net tegen mij een nummer wat ik nog niet ken en wat nog niet bij onze computer staat.
2: Ja, die komt er zo meteen aan. Ja, trouwens, Davina Michel ook, de nieuwe, die staat er ook nog niet in. Adrie, dankjewel voor de camerawerkzaamheden.
1: Dus je gaat er eens. En ja, dan, ik ga zo even kijken, want ik denk dat we zo even een weersupdate moeten gaan geven, Peter.
2: Ja, want er komt slecht weer aan, helaas.
1: Er komt iets minder mooi weer aan, laten we het zo zeggen.
2: Ja, nou.
1: Nee, er is geen slecht weer.
2: Best pittige buien.
1: Nee, maar er is niet zoiets als slecht weer. Er is slecht gekleed zijn op weer.
2: Ja, dat klopt. Ik heb ooit wel eens een loper gesproken tijdens de... Toen de tijd de 80 van de Langstraat.
1: Wacht even, je weet het. Toen de tijd.
2: Nee, ik heb het niet over dat het nu is. Toen de tijd.
1: Ja, het boetepotje staat open, ja.
2: En die zei toen tegen mij, ik vind het juist fijn als het regent.
1: Ja, nou ja, op zich kan ik me nou iets voorstellen. Kijk, we hebben inmiddels weer beeld vanuit de camera's. Dus dat is mooi.
2: Ja, inderdaad.
1: Maar nee, ja, het... Het is denk ik voor je fysiek, kan het wel lekker zijn als het een beetje miezert. Mm-hmm. Maar echt een plensbui, weet ik niet. Want op het moment dat je sokken nat worden en je schoenen nat. En ik was net op de grote post dan hier bij het Willem van de Oranje College. En daar zie je heel veel tassen staan. En ik verwacht ook wel dat mensen reserve sokken bij zich hebben. Maar als je schoenen één keer nat zijn, ik weet het niet of dat zo lekker is.
2: Als je plensbui hebt, ja, dan is binnen 5 of 10 minuten zijn je sokken zijn nat.
1: Ja. Dat bedoel ik. Ik ga zo even kijken wat het weer gaat doen.
2: Ja, maar laten we daar nog even inderdaad op die plans, maar je nog niet vooruit lopen. Laten we gewoon eerst maar even de muziek draaien dan. De nieuwe Davina Michel. Pinky Swear.

0: Pinky Swear, de nieuwste van Davina Michel. En we hebben weer beelden vanaf de route. Daar is Arno van der Meerakker.
1: Ja, dan moet hij wel komen.
2: Ja, we staan nog steeds in de Wolp en de Vlijmen. En de lopers komen hier voorbij. En ze zijn allemaal nog zo fit als een hondje. Ik sta hier langs twee mensen die staan ook te kijken. Goedenavond, meneer.
3: Goedenavond.
2: U bent meneer?
3: Bosch.
2: En waar komt u vandaan?
3: Uit Vlijmen.
2: Uit Vlijmen.
3: Ja.
2: Aha. Staat u nog speciaal iemand te wachten?
3: Ja, die zijn alle drie al voorbij. Dus,
2: kijk, en wie zijn het?
3: Tom van Lochten en de buurman en Chrisje, een oude collega.
2: Kijk, en wat denkt u, zouden ze het gaan halen?
3: Die halen het wel, want die zijn er langer weg dus.
2: Die hebben er meer mee gelopen?
3: Die hebben er meer mee gelopen.
2: Ah, oh, geweldig. Ja, wat vindt u het leukste op dit moment?
3: Ik vind het, de groep mooi lekker bij elkaar zit hier. Ja, gezellig.
2: En wat hoopt u nog mee te maken vanavond?
3: Dat het allemaal goed gaat.
2: Ja, het blijft droog, hè, zo te zien.
3: Zo,
2: hoor.
3: Dus, dat nog toe wel.
2: Geluk.
3: Ja. Oké. Okay. Nee, mooi.
2: En morgen vroeg bij de finish in Waalwijk?
3: Nee.
4: Nou, we gaan nog even naar het loop. Dank u wel, meneer Bakker. We gaan even kijken zien, want er komt nog een hele pluk lopers aan. En die zien er allemaal nog fit uit. Even zien. Ik loop er gewoon even naartoe. Siem, gaat dat lukken? Ja, ik denk het wel, hè. Goedenavond, Laura.
0: Wel, verbinding iets minder wordt.
5: Nou, hartstikke goed.
4: Ja?
5: Ja, zeker weten.
4: Appeltje, eitje?
5: Ja, zeker. Ja? Tuurlijk, we gaan ervoor.
4: En hoe laat morgen binnen?
5: 12 uur, denk ik.
4: Oh, dat is een mooie tijd.
5: Ja, daar gaan we voor. Dat is al streven.
4: En wie hoop je bij de finish?
0: Toen was hij eventjes helemaal
6: weg.
2: Hele goede nacht.
5: Dankjewel.
2: Heel veel succes, hè, samen, hè. Top. Nou, we lopen nog even terug. We gaan nog even kijken. Kijk, oh, die meneer heeft erop gerekend vannacht. Een paar pluutje bij. Heel verstandig. Ja, even kijken. Dan komt nog een hele pluk aan, Siem. We gaan eens even kijken hier zo. Even kijken. Brrr, Diederik, ja. Hoe gaat het?
7: Nog goed. We lachen
2: nog goed, ja. Ja. Ja, en zo hou je het vol zo?
7: Ja, voorlopig wel.
2: Kijk, hoe heb je je voorbereid?
7: Eigenlijk niet.
2: Je bent gewoon ingeschreven en begonnen?
7: Ja, ik heb één keertje 25 kilometer gelopen. En dat was het eigenlijk. Dat ging goed. Nou,
2: dan zien we je morgen bij de finish.
7: Ja, zeker.
2: Yes, oké. Goedenavond, jongens. Wat een feestje hier in Vlijmen, hè? Lieve mensen. Wat een feestje, hè? Gezellig, hè? Even zwaaien naar die mensen, want die moedigen jullie natuurlijk allemaal aan. Hartstikke goed. Toppie. Dankjewel. En daar komen er steeds mensen aan, want ja, er zijn er best veel lopers. In de studio gaan ze daar wel even uitleggen hoeveel mensen er extra mee lopen. Goedenavond allemaal! Hoe gaat ie?
8: Goed, hè?
2: Ja?
8: Ja, zeker.
2: Gaat lekker?
8: Ik kan niet wachten tot ik een kaatsheuvel ben.
2: Ja, dat snap ik. Hey. Oh, wat een goede sfeer zit hierin. Wel lekker, hè, om allemaal te zien, al die mensen hierin.
9: We gaan nog even door.
2: Cheerio! Cheerio! Oh, het is echt feest. Die lopers hebben er echt zin in, hè, Siem. Dat is leuk om te zien, hè. Het mooie is natuurlijk, die lopen met een groepje. Ja, ik zal lekker gaan afronden. Goed, we gaan weer terug naar de studio.
0: Ja, gezellig feestje.
2: Dank je wel.
0: Daar in Vlijmen. Gezellig feestje daar in Vlijmen, Arjan.
1: Ja, nou, het is een ik heb de route bekeken en ik denk van, Vlijmen was in mijn beleving, zeg maar, toen ik de route bekeek en de planningen maakte, had ik niet verwacht dat het daar zo gezellig zou zijn zoals dat nu in beeld wordt gebracht door Arno.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Je ziet wel, soms zijn het ook de verrassingen niet de wereld uit.
1: Nee, dat geeft ook aan dat het evenement gewoon leeft in de regio en dat is van, ja, hartstikke mooi.
0: Gelukkig inderdaad dat het leeft. Wil, zegt Michael, Wil van der Velde. Ja, die moet altijd de Black Devils horen. Jij kent ze niet.
1: Het zijn mij even niks die jij mij aan het lijstje gaf. Nee, ik schaam mij diep.
0: Als je het nummer hoort, dan zeg je wel, oh ja, dat nummer dat ken ik wel. Dus laten we ze maar gaan draaien. Dear One.

0: Speciaal voor Wil van der Welde, de Black Devils en Dear One. Ja, we zijn natuurlijk niet alleen op Langstraat FM te horen nu tijdens de Kennedy van Mars van de Langstraat. We zijn ook op Langstraat NL.
1: Je zei het bijna, hè? Hij zei het bijna.
0: Nee, ik zei niks bijna. Nee.
1: Ja, nee, wacht, nee. Doe me open. Want...
0: Ik was wel even aan het denken, maar ik zei het goed.
1: Ik ken die Mars van de Langstraat. Ja, nee, het was idee van Michael en van mij om dit te doen. Dus dan moet ik ook zelf, als ik het de fout niet gemaakt. Dat weet ik eigenlijk niet wat Michael besloten heeft.
0: Maar ik zei het al, we zijn dus ook op Langstraat NL te horen. En daarom ook even een leuke Nederlandstalige single, de nieuwe van Jeroen van Zelst.

0: Allernieuwste Jeroen van Zijlst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
1: Lekker hoor.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik vind hem. Ik ben geen enorme Jeroen van Zijlst fan. Dat zullen de mensen niet verbazen, denk ik. Maar ik vind het wel lekker.
0: Ja, hij stond ook altijd bij de Les ten Draai. En ja, daar treedt hij eigenlijk bijna wel elk jaar op. Of dat hij dat nu tijdens de Kennedy Mars van de Lijnstraat doet. Geen idee.
1: Ik weet het niet. Volgens mij is dat hij vandaag ergens in Gelderland te spelen, maar vanavond.
0: Ja, maar goed, dat doet hij altijd zondags zo tussen 12 en 2 of zo'n beetje.
1: Nou, wij zijn morgen rond die tijd met camera's daar in de buurt. Dus dan, als hij optreedt, dan zullen we het wel zien.
0: Aan het meest, dan staat zijn neef daar met de disco. En hij komt dan ook even een paar liedjes zingen.
1: Ja, nou, we gaan het meemaken.
0: Ja.
1: Even een weersupdate.
0: Ja, oh ja, dat zou je doen.
1: Dat zou ik doen. Ik zit even te kijken. En het leuke is dat als ik ga kijken naar mijn de buien-app, zeg maar. Mm-hmm. Dus vooral voor de lopers die niet de buien-app in de gaten houden. Dat de zware regen die op een gegeven moment voorspeld werd, dat lijkt dan een beetje mee te vallen. En het begin van de buien, dat is ook inmiddels een uur opgeschoven.
0: Ja, rond 11 uur, hè?
1: Dat is nu opeens, inderdaad, rond 11 uur zou het een beetje beginnen te miezelen.
0: Mm-hmm.
1: En rond 1 uur 's nachts, dan staat er nog 2 millimeter op de borden. Maar ik denk dat het een beetje, ik denk dat het wel eens mee zou kunnen vallen.
0: Mm, okay.
1: Dus laten we het hopen, we gaan het in de gaten houden.
0: Ja, inderdaad, laten we dat inderdaad.
1: Maar in ieder geval tijdens onze shift, dan lijkt het allemaal nog een beetje droog te blijven. Nou, dat.
0: Nee, dat is alleen maar mooi natuurlijk. Hè? Dan kunnen we toch
1: wel. Tenminste, qua muziek dan, hè?
0: Ja.
1: Ik weet niet of je nog een lekker feestplaatje hebt. Nou heb je natuurlijk weer geen feestplaatje ervoor staan.
0: Nu heb ik geen feestplaatje. Nu heb ik de Dire Straits klaarstaan. En dan zou je zeggen, de Walk of Life. Inderdaad, zou heel toepasselijk zijn. Maar ja, dan vind ik dan toch wel leuk om The Bug te draaien.
1: The Bug?
0: Ja, ken je die?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Vast zeg wel als je
1: moet. Ja, ik zal best wel kennen. Maar ja, ik heb denk ik toch een iets andere muzieksmaak.
0: Ja, goed. Laten we dan toch maar draaien. Hij is toch wel lekker hoor. Luister maar.

Ja, wil ik aan Arjan vragen. Kende je hem nu? Maar ja, nu heeft hij eventjes geen tijd. Hij is even druk in gesprek. Dus de Buck draaiden we van de Dire Straits. En je mag natuurlijk nog steeds appen 06 21 21 32 10 als je iemand aan wil moedigen. Of als je iets anders leuks te melden hebt op de WhatsApp. Dat kan allemaal. 06 dus 21 21 32 10. En de leuke berichtjes komen ook onder in het televisiescherm staan. Dus als je langs de tv aanzet, dan kun je het daar ook allemaal zien. Dit is Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias. Escape. Komt alweer uit 2002, zeg ik, deze single. Wat gaat die tijd er snel als je dat af en toe zo terugdenkt? Toch?
1: Ja, nee, ja, sorry, ja, ja, ja. Afgeleid, want we zijn met de lopers lopen harder dan dat we de planning hadden gemaakt.
0: Ja.
1: Dus dan moet ik een klein beetje kijken van waar we onze cameramensen en onze verslaggevers heen sturen. Want ja, het is ook een beetje vervelend als je ergens heen rijdt en de mensen zijn, de wandelaars zijn er al voorbij. Ja, maar we willen natuurlijk niet alleen maar de eerste wandelaars in beeld hebben, maar ook degene die een beetje wat later in beeld komen.
0: Inderdaad.
1: Dus het is gewoon even de vraag, waar gaan we onze cameravrouw en verslaggever heen sturen? Want ik moet zeggen, Mirabel die gaat zo beginnen aan haar shift. En dat is een monster shift. Dus die gaat, ik denk dat we die morgen met een brakaar hier weg kunnen dragen.
0: Laten we het niet hopen.
1: Nee, maar... totaal afgeleid. Enrique Iglesias, ja, lekker. Maar het volgende nummer vind ik nog veel lekkerder, Peter.
0: Ja?
1: Ja, nee, Simon & Garfunkel. Ja, dat is vanaf, ik denk vanaf mijn 15e jaar. Mm-hmm. Ben ik die jongens gaan... Heb ik de eerste Simon & Garfunkel LP gekocht. Dat is heel lang geleden. En ik heb zo'n beetje alles wat Paul Simon... ik heb gewoon alles wat Paul Simon heeft uitgebracht... heb ik gewoon op vinyl of op cd. En dat,
0: zonder meer een goede zanger.
1: Ja, zelfs de laatste cd... die ja, wel wat minder toegankelijk was... heb ik gewoon... die heb ik gewoon gekocht.
0: Ja.
1: En dit is gewoon... De tekst is een beetje raar af en toe. Maar het is wel gewoon een heerlijk nummer.
0: Ja, en dit ook. Deze, ja, het heeft zo'n lekker wandelritme.
1: Nee, dit bedoelde ik. Cecilia.
0: Cecilia heeft gewoon een lekker wandelritme.
1: Ja.
0: Als je daarop loopt, dan kom je er wel bij de finish.
1: Ja, dat ding heel snel komt dan bij de finish.

0: Cecilia, Simon Carpenter, 1970 was dat alweer, Arjan.
1: Ja, dat is en dat ik ze dus volg al sinds mijn jeugd. Wil dus niet zeggen dat ik ze de plaat heb ontdekt toen die direct uitkwam. Die waren toen al een paar jaar oud. Dus ja, zo oud ben ik ook weer niet. Maar,
0: toen ik aan cd's begon, moet ik zeggen, de eerste cd die ik kocht, Simon & Garfunkel.
1: Simon & Garfunkel. En welke dan? Bridge Over Troubled Water? Of?
0: Met alle hits erop. Die een beetje die oranje... oranje gele hoes.
1: Ja, de greatest hits versies die heb ik dus allemaal niet.
0: Nee. Maar, dus,
1: inderdaad. En dan ja, voor de oudere luisteraars onder ons. En dan nam ik dat op een bandje. Mm-hmm. En mijn toenmalige vriendin, inmiddels al 32 jaar, mijn vrouw, die woonde in Den Haag. En ik moest vanaf Overijssel met het openbaar vervoer als student naar Den Haag toe. En dan had je dus zo'n Walkman met je bandje. En dan had je die AA-batterijtjes. En de liedjes werden steeds langzaam.
0: Oh ja, dat had je toen, hè?
1: 6 uur in de trein en dan ging het echt heel langzaam. Ja,
0: dat heb je met je iPod tegenwoordig niet.
1: Ik heb tegenwoordig gewoon natuurlijk mijn telefoon. En dan via die streamingdiensten. En dan,
0: dat kan ook allemaal.
1: Dan heb je het gewoon op de oortjes. Ja.
0: Ja, ik heb gewoon...
1: We hebben de muziek gekocht zelf.
0: Ik doe niet aan de streamingdiensten.
1: Nee, we hebben de muziek volgens mij gewoon 4 keer gekocht. Eerst op vinyl, cassettebandje, toen op cd, mp3 en nou streaming. Ja.
0: Ja, inderdaad. Ja, zo kan het ook.
1: Peter, we zitten al richting het bijna een kwartier voor 10:15. En ik ga nog even kijken naar de appjes die binnenkomen. Maar dat mogen er best wel nog een paar meer zijn, hoor. Ja. Dat is ik heb inmiddels wel een klein achterstandje opgelopen met de appjes. Maar graag wat leuke appjes. Dus,
0: heb je geen leuk in beeld?
1: Even kijken. Wat heb ik hier staan? Ik heb WT Love You kusjes kersenpitje. Nou, lekker, lekker algemene mededeling. Dan heb ik... even kijken hoor. Kom op Nathalie, je bent de kanje van Patricia en Bart. Annalia wenst de familie van Dongen succes met de lopen. Een hele familie die loopt. Dat vind ik ook wel leuk eigenlijk.
0: Ja, zeker.
1: En dan heb ik, kom op Bach of Nertjes. Jullie kunnen, dat zou ook een familienaam zijn denk ik. Bach of Nertjes. Dat zou kunnen. Jullie kunnen het. En dan natuurlijk gewoon succes papa en Erik. Zet hem op. Ja, dat zijn de leuke. Dus als je een appje stuurt, maak het mij alsjeblieft makkelijk. Doe er geen smileys of duimpjes of dergelijke in. Want dan kan ik hem direct gewoon op tv plaatsen. En als er van die dingetjes zitten, dan moet ik dat even weer eruit gaan halen. Want dat kunnen wij niet op tv laten zien.
0: Nee, inderdaad.
1: Maar nee, kom maar op met die appjes. Ik vind het leuk.
0: Ja, ik zag bij de start toch ook wel enkele oude bekenden. Zo zag ik Fons in de rolstoel, die kende ik gelijk.
1: Ja, die stond bij de helemaal vooraan de start, toch? Niet?
0: Juist, ja. Die stond helemaal vooraan. Ja. Er stond nog een rolstoel, een dame, die stond aan de andere kant. Hij stond, net was aan welke kant hij zat. Rechts aan de andere links. Ja. En dan Leon Pullus, dat is de loper die verwacht ze eigenlijk dat hij als eerste op de finish komt.
1: Ja, maar daar gaat het natuurlijk niet om.
0: Nee, daar gaat het niet om, maar ja, voor hun... Is dat de PR's en dat vinden ze gewoon leuk.
1: Er zit inderdaad, ik heb natuurlijk een aantal mensen voorbij zien komen lopen tijdens de verslaggeving net. En dan zie je inderdaad mensen die heel hard aan het lopen zijn. Het is niet dat hardlopen zijn, maar snel aan het wandelen zijn. Laten we het daarop houden. En het gaat natuurlijk om de prestatie. En ik heb naar de schema zitten kijken en de finish gaat pas om 6 uur open.
0: Oké.
1: Okay. Officieel.
0: Ja, en ze wachten.
1: En de eerste loper komt dan zou dan binnenkomen voordat de finish open zou zijn. Dus ik weet geen idee hoe dat gaat werken.
0: Ja. Nou, we gaan het zien.
1: We gaan het.
0: Ons pakken ze niet, toch?
1: Mij niet.
0: Nee, mij ook niet. In de nieuwe Remmel Emmels.

0: Raymond Hemmels, Hons pakken ze niet. Nou, dat is dan toch een plaat met een lekker feestgal gehaald, Arjan. Ja.
1: Sorry.
0: Je bent met twee dingen tegelijk bezig, hè?
1: Ja, ik ben met allerlei dingen tegelijkertijd bezig.
0: Ja, hartstikke druk.
1: Ik moest denken, Peter, je hebt het verkeerde programma. Je hebt Kermis FM in je hoofd zitten. Of Carnaval FM in je hoofd zitten.
0: Nee, ik denk Langstraat NL hoort er ook bij tegenwoordig.
1: Absoluut.
0: De Kennedy-mars van de Langstraat.
1: Natuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja, nee, ik absoluut. Maar
0: daar zou het horen.
1: Ik vind het echt een feestnummer. Met de carnaval zou ik het niet meer staan vinden in de tent.
0: Dat is een gloedje nieuwe single. Dus ja. Het is geen carnavalsplaat. Beslist niet.
1: Weet je wat we gaan doen?
0: Ja.
1: Muziek.
0: Ja, deze
1: keer. Ik heb nog geen nieuwtjes.
0: Nou, deze keer ook niet. Want dat is ook een gloedje nieuwe single. Die is gisteren uitgekomen. Cedric Gervais en Calamondro. Got to be.

0: Josh Harrison, Got My Mind Set On You. Terwijl ik beelden zie vanaf de hoeve in Haarsteek.
1: Zijn ze daar al, joh?
0: Ja, daar zie ik de beelden nu van. In elk geval op onze tv, op Langstraat TV.
1: Dat is, dan gaan ze toch wel erg hard, moet ik zeggen. Dan,
0: dan weet ik 100% zeker dat dat daar is. Ik zie het.
1: Ja, van. Nee, ik geloof jou direct. Maar dan wandelen ze aardig door, moet ik zeggen. Ik denk ook dat het veld een beetje nu uit elkaar getrokken wordt. Dat de snelle lopers zich... die zullen daar ergens in de buurt zijn. Dat langzame lopers zitten daar denk ik toch nog een stukje achter.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, dan gaan ze alweer heel snel richting... volgens mij weer richting Drunen, richting het Raadhuisplein.
0: Ja, inderdaad. Nou, wij gaan richting het nieuws. En dan zijn we zo meteen al bij het tweede uur alweer voor ons.
1: Je laat het weg, wegtoveren als een goochelaar.
0: Ja.
1: Die tijd.
0: Ja, tot zo meteen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen.

0: of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broekauto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

0: Dat is een, dat weet jij natuurlijk altijd. Hebben ze hier nog een top 40 natuurlijk mee gescoord?
1: Jazeker.
0: En hoe lang? En welke dus positie?
1: Zes weken op de hele 20e plaats.
0: Oh ja, nee, de echte wereldhit. Dus ook.
1: Ja, in elk geval op de feestpartij heb ik hem altijd heel veel moeten draaien.
0: Ja, nee, het is op zich een lekker melodietje. En ik merk niks mis bij.
1: Lekker dansplaatje.
0: Weet je wat ik merk? Ik merk dat het aantal nieuwe appjes een beetje minder wordt. Dus we gaan toch nog een keer een verzoek doen, denk ik, om mensen om hun appjes te sturen.
1: Om de lopers aan te moedigen en dergelijke.
0: Om de lopers aan te moedigen. Want ja, er zitten gewoon best wel leuke mee. Een ander jong die zegt, mijn dochter en kleinzoon lopen samen mee. Succes nog wel even te gaan. Ik kijk op de tv. Guus van Lieshout die vraagt een voor Frans. Zegt hij, veel loopplezier voor onze Frans. En misschien draaien ze de Doors wel voor jou.
1: De Doors? Oké.
0: De Doors, ja. Dus ik weet niet of dat echt wel een plaat is om op te lopen. Dat weet ik niet. Maar, we gaan het in ieder geval
1: Ik ga zo meteen eens kijken wat er in het
0: systeem is. We gaan dat in overweging nemen, zullen we zeggen. Even kijken, wat heb ik nog meer? Succes, Lotte, Jesse, Lars, Luca, Milan en Sunny. Jullie zijn allemaal toppers van Jeroen en Nancy. Kijk, dat zijn lekkere, gezellige berichtjes. Hey,
1: ja,
0: kom erop.
1: Ik zag ook iets voorbij komen in beeld. Ja, ik heb het niet helemaal kunnen lezen. Maar oma die van 92, die zit te wachten in Sprangkapelle.
0: Die moet ik even opzoeken. Die is al wat... Even kijken. Ik zit hier. Ja, dat is Gielke. Tenminste, ik neem aan dat ik het uitspreek als Gielke. Ik zit hier in Sprangkapelle met oma Dini van 92 jaar naar de Kennedy Mars te kijken. Misschien dat we Tijn, startnummer 344, onze kleinzoon, en Shell, startnummer 991, dat is dan de man van Gielke, dat ze die voorbij zien lopen. Mijn Jeroen, die heeft startnummer 343. En dat is de stiefvader van Tijn. Dus daar lopen de kleinzoon, haar man en de stiefvader van die kleinzoon, die lopen dan samen de 80. Het is gewoon best wel een familie-evenement als ik het zo...
1: Ja, dat is erg gezellig natuurlijk. En dan oma langs de kant, dat is ook leuk. Ja, laten we wel lopen dat ze onder een paraplu zit. Want ik zie dat het inmiddels regent.
0: Jij ziet dat het regent?
1: Ja, ik zie het op ons studioraam.
0: Dan hebben we de weersupdate.
1: Ja.
0: Het regent.
1: Ja, het regent, hè? Ja. Duidelijk.
0: Nee, het begint nu nou een beetje te miezen.
1: Het regent best behoorlijk al, volgens mij.
0: Ja, even kijken. Ik denk dat we nu... Het blijft beneden de 1 mm per uur voorlopig in ieder geval. Het is pas rond 1 uur vannacht dat het wat harder gaat regenen. Dus het lijkt nog mee te vallen. Want zie je het ook kunnen we het ook op de beelden zien op tv? Zien we wat glimmend wegdek of valt het nog mee?
1: Nee, we zien de rode loper.
0: Rode loper?
1: Die ligt al klaar.
0: Het is 11 uur.
1: Ja, ik heb wel eens gehad... dat ik rond 6 uur kwam dat de rode loper nog niet klaar was. En nu ligt hij er
0: al. Hij ligt al. Dus ik zou zeggen, ze mogen even doorstappen.
1: Ja, ik zou zeggen, hallo.

0: Martin Solveig, samen met Dragonet. En hello.
1: Ja, oh, dit doet mij denken aan dit is voor mij december.
0: December?
1: Dit is december, glazen huis. Ja, sorry.
0: Ja?
1: Ja, okay. Dit is voor mij, dit staat synoniem met het glazen huis. Ik was een jaar geleden bij het glazen huis in Eindhoven.
0: Hmm.
1: En ja, dan toen werd dit, was dit zeg maar het glazen huis anthem.
0: Oké. Okay.
1: Over glazen huis gesproken, wij hebben hier ook een inzameling voor het goede doel. Elke keer als wij de verkeerde naam geven aan het evenement, de oude naam, dan moet iemand, dan moet je daarvoor 1 euro in het potje doen.
0: 1 euro, oké. Okay.
1: En het potje is nog akelig leeg, dus dat is aan de ene kant een goed signaal. Maar we zoeken nog steeds wel een goed doel, zeg maar, om...
0: aan te besteden.
1: Ja, dus de inhoud van het potje aan te besteden. Volgens mij zit er nu inmiddels toch een schamele 3 euro in het... in het potje, maar ik verwacht dat naarmate de vermoeidheid begint toe te slaan bij de crew hier, dat het toch wat meer gaat worden.
0: We zullen het zien.
1: Heb je nog lekkere muziek, of niet?
0: Ja, er werd gevraagd om wat modernere muziek. Nou, zullen we dat allemaal doen, hè, met een grote...
1: Ja, maar het regent buiten. Wat ga jij dan draaien? Oh nee, dit is de volgende pas. Nee, laat maar.
0: Nee, die nog niet. We gaan eerst deze draaien. Bausa en Magnetic.

0: was een grote zomerhit, deze Bose en Magnetic staat trouwens nog steeds hoog in de Nederlandse hitlijsten. Oh, sorry.
1: Ja, nou, let ik een keer op en dan laat je de schuif dicht.
0: Ja, nee, let ik ja, niet nee, op. Het is de eerste keer trouwens.
1: Ja, de eerste keer. Nee, heerlijk, een heerlijke zomerhit inderdaad, Peter, wat je zegt. Ik zit inmiddels toch even een kleine weather update. Het giet.
0: Ja, het regent aardig.
1: Het is een, als wij de beelden kijken op Langstraat TV, dan is het niet meer dat het een beetje miezert.
0: Nee.
1: Maar het is gewoon zeikersnat.
0: Helaas. En,
1: dan ben ik ook wel benieuwd. En ik weet niet of de regie dat kan doen. Of wij beelden hebben vanuit het. Of er al mensen zijn in het Willem van Oranje College. En of daar al mensen heel driftig op zoek zijn naar
0: een. Nee,
1: er zijn nog geen beelden van het Willem van Oranje College. Want ja, je zal maar met natte sokken en natte schoenen naar nog 2/3 moeten lopen. Of nog langer.
0: Ja, lijkt me ook niet echt anders. Maar. Als je goede schoenen hebt, dan word je sokken toch ook niet zo erg nat, hoor. Volgens mij.
1: Ja, maar er lopen heel veel mensen met korte broek. Mm-hmm. En
0: dat hebben we gezien bij de start. Dat is natuurlijk op zich wel.
1: Dat is heel lekker.
0: Dan heb je je broek, want het is in principe niet koud.
1: Nee. Oh nee, absoluut niet. Maar je hebt dus mensen die lopen in korte broek, maar met hoge kousen. Om de kuiten heen, dus dat de kuiten goed ondersteund worden.
0: Ja, de kuiten warm blijven. Ja,
1: ja dus nou ja, en ik kan me voorstellen dat inderdaad een. Als dat nat wordt. Mm-hmm. Ja, dat het toch wat minder prettig gaat zitten. Maar
0: als je een lange broek aan hebt en die wordt zeiknat, dat is ook niet alles.
1: We hebben er natuurlijk veel in de hand en de organisatie heeft veel in de hand. Maar één ding niet en dat is het weer.
0: Ja.
1: En natuurlijk hadden we liever gehad datgene wat jouw volgende plaat is, Peter.
0: Ja, toch? De grote zomerhit. Alweer.
1: De zomer is toch net niet voorbij, hè?
0: Hij is toch net niet voorbij, de zomer.
1: Nog 9 dagen.
0: Ja, ik zag dat ik een paar draaien voor de vrienden uit de kluis staat. Dus misschien is deze een geschikte dan.

0: Het geval Maardenveld en de zwoele zomernachten. Ja, zwoel is het wel, maar het is wel nat. Arjan, je had net een appje van iemand die de dokters wou horen, toch?
1: Ja. Ik ben natuurlijk bezig met de appjes. En even kijken hoor. Waar is die gebleven? Even kijken. Ja, veel plezier voor onze Frans. Misschien draaien ze de Doors voor jou. Dit was van Guus van Lieshout.
0: Zullen we dat maar doen dan?
1: Wat heb je klaarstaan? Iets van Smoke on the Water of...
0: Light my fire.
1: Volgens mij is dat wel lekker om op te wandelen. Doe maar.
0: Ja, lekker vuurtje tijdens het lopen.
1: Dit haalt je wel door de regen heen. Yes.
0: Ja, toch. Moet kunnen.

0: Lights My Fire van de Doors. Dan eventjes op speciaal verzoek hebben die gedraaid.
1: Ja, sorry, ik zit weer met mijn hoofd in de appjes. Want er komen wel gewoon weer lekkere appjes tegen.
0: Ja, komen er
1: even, ja, op zich wel. Alleen, mensen moeten even rekening houden met alles. Ik kan niet antwoorden.
0: Nee, dat gaat niet.
1: Ik kan geen appjes. Ik krijg vragen binnen. Weten jullie waar de lopers zijn? Ja, nou, ik zou zeggen, kijk op tv. Want waar onze cameramensen zijn, daar zijn de lopers zo ongeveer. En er is ook een tijdschema op de site van de Kennedy Mars van Langstraat, ik zeg het goed. Mm-hmm. En waarbij je kan zien welke controleposten open zijn, hoe laat die open gaan en hoe laat die dicht zijn. En ergens dan in die tijden, dan mag je ook verwachten dat de lopers daar ongeveer aankomen. Dat betekent dat de eerste lopers, die moeten nu ongeveer bij het Willem van Oranje College in Waalwijk aangekomen. Want dat opent om 23:37 of volgens het schema.
0: Ja, ik zit al te kijken naar de beelden die wij op tv hebben over waar dat is. Maar ik kan het niet helemaal thuis brengen.
1: Ik denk dat nog ergens in de buurt van Drunen is. Mm-hmm. Want de Statenlaan, de controlepost, die is open van 11:15 tot 2:30.
0: En daar zit toch nog wel de grote groep zo te zien.
1: Dus ik denk dat dat ergens in die omgeving is. Maar ik zie ook dat heel veel lopers de poncho erbij aangetrokken hebben en de regenjassen.
0: Nou, bij paraplu lopen ze, ja.
1: En dus voor de mensen die de beelden niet kunnen volgen op tv. Het is nogal nat.
0: Ja, helaas.
1: En dat blijft het ook. Dus het wordt een zware editie van een zware eerste editie van de Kennedy Mars.
0: Ja, bijna ging hij, hè? Bijna moesten we weer een eurotje in het potje.
1: Bijna weer een euro het potje in. Ja.
0: Ja, nee, net niet. Hey, yo, Captain Jack. Ja, dit is toch ook lekker.

0: Captain Jack met Captain Jack was ooit een hele grote nummer 1 in 1996. Was er volgens mij zo'n beetje uit mijn hoofd gezegd. Kijken dat ik dat goed heb. Ik heb het erbij.
1: Ik denk wel dat je dat vrij goed hebt, ja.
0: Ik heb het helemaal goed.
1: Ja.
0: Ja, zat goed in mijn hoofd.
1: Dus een, we krijgen zelfs appjes binnen vanuit Oostenrijk.
0: Oostenrijk.
1: Oostenrijk.
0: Dat is leuk.
1: Er wordt gekeken naar de Kennedymars van de Langstraat vanuit Oostenrijk. En dat zijn, het zijn weliswaar collega's. Het is Rijn Roosendaal, die daar op vakantie is.
0: Dus die
1: is op vakantie hier in Oostenrijk. Oh, ja, dus ja. Maar we kunnen gewoon zeggen dat wij een internationaal publiek hebben.
0: Rijn kennen we natuurlijk van de middagmix. Hè? Elke werkdag tussen, zeg ik dat goed, tussen 2 en 3. Hè?
1: Tussen 2 en 3, ja.
0: Ja.
1: Met elke dag een mooie kofferplaat en dergelijke. Dat is,
0: heel leuk programma na te luisteren.
1: Ja, absoluut. Ik zie dat ik moet gaan zitten, want de camera die kan mij niet meer volgen.
0: Okay. ik sta altijd liever.
1: Maar de camera die zit op een bepaalde hoogte. Dus dat is een jouw camera die pakt het iets beter dan de mijne. Mm-hmm. De appjes komen binnen, maar het kunnen er nog best wel meer appjes zijn. Ik heb er wel een verzoekje van Fenne.
0: Mm-hmm.
1: En die vraagt of wij Choose in Texas willen draaien. Nou, Fenne, dat wil ik best wel doen.
0: Gaan we zoeken, kijken.
1: Die gaan we opsnijden. Ik ga er wel een voorwaarde aan verbinden. En dan hoop ik dat ze ook luistert. Fenne, wij willen Choose in Texas uiteraard graag voor jou draaien. Mm-hmm. Maar dan willen we wel weten voor welke loper die plaat dan specifiek bedoeld is.
0: Hey, kijk, dat is een goed idee.
1: Ja, kijk, een verzoeknummer aanvragen, dat kan. Maar dat doe je dan wel voor een loper, niet voor jezelf.
0: Nee,
1: tenzij je zelf een loper bent, dan mag het ook.
0: Ja, misschien ben je wel een feestje te maken op de muziek van Langstraat FM. Dus, en Langstraat NL natuurlijk ook.
1: Dat kan, maar heb ik ze dus Fenne, stuur nog een appje. Mm-hmm. Voor welke loper het is, en dan gaan wij hem opzoeken voor je.
0: Ja, en dan mogen er natuurlijk meer appjes binnenkomen op 06 21 21 32 10. 06 21 21 32 10.
1: Of kijk.
0: Ja?
1: Ja, ik zeg ook. Of kijk op tv, daar staat een QR-code. En dan maakt het allemaal een stukje makkelijker.
0: Ja, dat kan ook toch.

0: Bam, bam. En in één keer was je afgelopen, de bam, bam.
1: Bam, bim, bam. Hier is toch weer die carnaval, hè?
0: Ja, jij hebt daar toch wel iets mee, hè?
1: Ja, nee, met carnaval. Nee, joh. Nee, totaal niks. Even kijken, hoor.
0: Toch kijken we dadelijk aan eruit om carnaval te
1: absoluut, hebben. Absoluut, absoluut. Er komen nog meer verzoekplaatjes binnen. En iemand die vraagt, succes met deze regen. Hopelijk duurt het niet te lang. PS, graag een nummertje van de Proclaimers. 500 miles.
0: Nou. Dat is ook een toepasselijke plaat.
1: Ja, maar Kelvin, zoals die, doe even hetzelfde. Stuur maar even door voor welke loper we deze plaat moeten gaan draaien. Dus gewoon, kijk, ik wil...
0: Wacht, er komt beeld binnen.
1: Komt beeld binnen?
0: Beeld en geluid, hè? Toch? Even kijken, ik hoor alleen maar een...
1: We horen een ruis.
0: We
1: horen een static.
0: Dus, ik hoor alleen maar een brommetje, hoor. Er zit hier een stekkertje weer niet goed, denk ik.
1: Nou, we gaan... We zijn nog, er wordt aangewerkt, dus we zijn nog bezig. Maar dan praten we gewoon de tijd weer even vol. Zoals het Arno, onze collega, hier aangeeft met een soort handje dat open en dicht gaat. Van klets het maar weer vol. Maar de beelden die we binnenkrijgen, dat lijkt mij drunen. Mm-hmm. En ik zie inderdaad toch dat veel mensen zich daar goed voorbereid zijn op het toch wat mindere weer, zeg maar. De straat is nat. Dat hele mooie geglinster van de autolampen in de regen vind ik dan altijd wel iets bijzonders hebben.
0: Ja, ik vind eigenlijk dat het jou niet tussen horen. Klaar.
1: Nou ja, dat is sowieso. Maar er zijn bepaalde stukken op het parcours waar het heel lastig is. Maar inderdaad, dit is wel heel veel autoverkeer wat hier rijdt. Dus ik weet niet waar dat is.
0: Kijk, als er dan die ene gast hier met zijn korte broek en zijn mouwloos shirt. Dat vind ik dan niet hebben dat hij zo in de regen erbij staat en lopen staan zat te moedigen.
1: Lopen ze aanstaan. Zou die dan misschien onder de invloed zijn van het een of het ander al?
0: Ja.
1: Dat is een...
0: muziek doen?
1: We gaan verder met de muziek.
0: Oké, nou
1: dan. Ja, de Sky on Fire heb je hier staan, Peter.
0: Nee, ik heb eerst deze. Loco Loco. Oh nee, ik dacht het inderdaad verkeerd. Je hebt gelijk. Ja, dan gaan we zo meteen.
1: We gaan helemaal loco. Maakt niet uit.
0: Dan gaan we eerst loco doen.

0: Jeffrey, hij is uit Os. Komt hij aan Loco. Loco, hoor je zijn allernieuwste single. Hij was ook tijdens Trekken Trekken was hij aanwezig. Waar jij was. Ja.
1: Nee, ja, nee, ja, maar niet toen ik er was.
0: Nee, oké.
1: Ik was er overdag en Jeffrey Hezen was daar in de avond. En
0: klopt helemaal.
1: Volgens mij de zaterdagavond, zeg ik in mijn hoofd.
0: Ja, inderdaad. Heb ik ook gezien.
1: die Trekken Trekken, dat is ook wel iets bijzonders. Dat is een evenement.
0: Ja, net zoiets als de dag ervan aan staat.
1: Maar ik zie, we kijken onmiddels naar
0: het bedrijf. Ik moet euro in het potje doen. Ik zei het verkeerd.
1: Euro. Ja, kom maar op.
0: Ja, hij komt
1: eruit. Ik heb hier het potje. Dus hier de
2: zitmast. Ik doe vast.
1: Ja.
2: Ik doe 2 euro.
1: Kijk, en zo langzamerhand. Dan, ik zei al, als het team...
0: Ja, we krijgen toch... Krijgen we beeld?
1: Krijgen we beeld en geluid?
0: Ja, krijgen we beeld en geluid.
1: We hebben nog geen geluid.
0: Moeten we eventjes wachten.
1: Ja, we zijn open. De schuif staat open.
0: De schuif staat open, maar ik hoor alleen maar een zoompje.
1: We krijgen nog geen... ik ben bang dat de camera, dat het water ook onze camera's nadelig beïnvloedt. Dat is de andere.
0: Ik zit toch op de goede lijn, hè? Maar ik denk dat het stekkertje hier beneden niet goed zit, denk ik.
1: We gaan het even iets technisch doen. Moet die de knop van de telefoonlijn, moet die aanstaan?
0: Ja.
1: Dat weet je zeker?
0: Ja.
1: Oké.
0: Dat was er straks ook. Toen was hij goed.
1: Ja, dan gaan wij toch... We gaan nog wel een plaatje instarten.
0: Zullen we dan eerst maar de Handsome Poets doen?
1: Ja, doe de Handsome Poets. En zo gauw wij...
0: Sky
1: zo gauw,
0: of Fire.
1: We gaan hem gewoon in de gaten houden. Of wij geluid krijgen vanuit het veld. En zo ja, dan komen we er gelijk in.
0: Ja, ik zie inderdaad beelden.
1: We zien wel een interview geïnterviewd wordt. Maar we krijgen nog helaas nog geen signaal binnen.
0: Nee, jammer.
1: Het blijft mensenwerk. Ja. Het blijft techniek.

0: zet er gewoon de lucht in Emerald. Om het zo maar te zeggen.
1: Sky on fire. En ja, er komen wel weer wat appjes binnen. En ja, er is op zich, denk ik, vanuit het... De mensen die lopen... ja, ik vind het heel, ik vind ze echt heel heldhaftig. En het enige wat ik toch wel zou willen vragen aan de mensen in de dorpen waar gelopen wordt... Mm-hmm. Met de auto en met de fiets niet op het parcours. Want het is heel slecht te zien. Maar het is ook gewoon niet heel erg veilig. Want er lopen gewoon heel veel mensen rond. En de lopers lopen op straat. Beginnen moeten worden.
0: Volgens mij krijgen we weer...
1: We krijgen een... Wacht even. Hebben we
0: geluid?
1: Ja, we hebben geluid.
0: Ja.
1: We hebben geluid vanuit het veld. Nog niet heel hard, maar we hebben geluid.
2: Ja, nou, dus
0: heel zwak.
2: Ik loop nu met eindredacteur Tom, ja, collega's. Hoe gaat het?
3: Ja, gaat goed. Nou, ongeveer 20 kilometer gehad. Dus dat is een inschatting. Ja, het is iets minder dan ik dacht eigenlijk. Maar, ja. Maar het gaat goed. Goed met de beentjes, goed met de voeten. Net al een klote bui gehad. Sorry, dat is niet netjes natuurlijk. Een vervelende bui gehad. Maar ook die doorstaan we gewoon en in één rechtlijn naar de finish.
2: Heel goed.
3: Maar ook niet helemaal waar, maar je snapt wat ik bedoel.
2: Ja, je loopt wel vlot.
3: Ja, het gaat hard, ja. Maar eigenlijk ja, net iets te hard misschien. Maar het is goed zo, het ritme zit er goed in. En ik denk als we het zo volhouden tot aan de kilometer of 60, daarna nog even nog harder.
2: Maar kijk je wel nog uit gewoon naar de rest van de kilometers die gaan komen?
3: Jawel. Maar ik kijk vooral uit naar het moment dat ik even de hoofdposten bereik. Want dan hebben we 30 kilometer al bereikt. Moet die naar links. Dan hebben we 30 kilometer al bereikt. Dat is een vrij lang stuk voordat we de post bereikt hebben voor het eerst. Maar dat is nu nog een kilometer of 8, denk ik. Ja. Dus daar zijn we bijna.
2: Lekker. En waar kijk je het meest naar uit? Kan je daar een beetje over nadenken als je daar binnenkomt?
3: Als binnen ben, bij de post of bij de finish bedoel je?
2: Bij de finish?
3: Ja,
2: een beetje een lekker biertje of niet?
3: Ja. Ja, die ga ik zeker wel pakken. Ik zal eerlijk bekennen dat ik al een paar slokjes heb genomen van fans langs de kant.
2: Fans?
3: Ja, vrienden en familie. Die bieden dat dan aan en dan kun je toch niet afstaan. Dus
2: je hebt even wat moed zo ingedronken voor de rest van de kilometers.
3: Ja, ik kijk daar naar uit, denk ik, naar een pilsje. Laat het daar maar ophouden.
4: En hoe zorg je er nou voor dat jij lekker toch dat tempo kan houden? Heb jij een bepaald mantra? Of?
5: Nou, niet echt. Nee, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Zo min mogelijk stoppen. En zometeen bij de hoofdpost wel even 10 minuutjes. Oh, ja. Maar maximaal 10 minuutjes ook. En als ik denk van ja, als ik niet hoef te zitten, dan ga ik ook niet zitten. Want dan ga je spieren in een soort ruststand. En als je dan opstaat, dan wordt ze heel zwaar. Ja. Maar het valt nu nog mee.
4: Nou, heel goed. Dan wens ik jij nog heel veel succes en heel veel plezier. Zet hem op.
5: Dankjewel, groetjes daar hè.
4: Succes.
5: Dankjewel.
1: Heb je dat gehoord? Heb je gehoord, Peter? Tom heeft fans.
0: Ja.
1: Onze hoofdredacteur heeft fijn, fans.
0: Toch? Ja, en dan op het einde van het interview dan wordt het geluid goed helaas.
1: Gelukkig werd het geluid beter. Dus ja, dat betekent dat we hopelijk ook wat meer weer verslag kunnen doen vanuit de... vanuit het veld. Even kijken. Inmiddels hebben wij die Choose in Texas. Die heb ik ook binnen.
0: Kijk, ik heb eerst de proclaimers nou
1: klaarstaan. Ja, die proclaimers klaarstaan. Hè? En we kijken, hadden we die nou... die was aangevraagd. Ook voor iemand, jongens. Ik krijg zoveel appjes binnen.
0: Ja, ik hou jou ook een beetje aan de gang.
1: Even kijken hoor. Dus Boots van Made for Walking. Even kijken. Ergens mijn microfoon hangt dan voor mijn beeldscherm ook nog een keertje. Dit is helemaal niet... maar hij is een... die was aangevraagd, dat weten we.
0: Ja, en de proclaimers.
1: De proclaimers en... Die parkeerregelaars. Never Walk Alone. Ik kan hem niet meer vinden. Draai maar gewoon, want hij...
0: Ja, misschien kun je hem ondertussen dan...
1: Ik ga nog eens een keer zoeken of ik hem kan vinden.
0: Ja, proclaimers dus. When I

0: Michael die had hem ook al wel een keer gedraaid, maar even nog een keer op bezoek.
1: Ja, want ik had tegen Kelvin gezegd van ja, ik wil best wel, we gaan hem best wel draaien. Maar dan voor wie? En hij zegt, ja, voor alle lopers, maar als ik hem moet kiezen, dan voor Mark van Oosterhout. Nou, kijk. Inmiddels zitten wij op het punt dat wij nog een... wij mogen nog een uurtje door, Peter.
0: Ja, klopt.
1: En ik denk dat wij... Ik heb nog wat verzoekplaatjes, dus...
0: die gaan we zo meteen.
1: Die gaan we nog misschien wel draaien. Maar ik zou zeggen, vooral... doe maar gewoon wensjes. Misschien wel net zo leuk.
0: Ja, kan ook.
1: Via de WhatsApp.
0: Dit is ook eigenlijk wel een toepasselijke wandelplaat. When I'm walking, let me walk. Auto van Fats Domino. Tot
1: kan
0: zo meteen.
1: Kan hem niet overnieuw starten?
0: Ja.
1: Kan hem overnieuw starten? Want hij is maar heel kort.
0: Ja, hij is wel heel kort. Maar we hebben nog maar 1 minuut 52 meer op de klok. Dus 1 minuut 50. Ja. Dus nee, we gaan hem gewoon even draaien. Tot zo meteen.

0: Master. Ik zie dat het interview al loopt, dus laten we eventjes naar de beelden gaan op tv en naar het interview wat bezig is.
1: Ja, dat is ons volgende doel.
0: En we zitten weer met het verkeerde geluid, helaas.
1: Om met de verhalen even te zitten of gaan jullie meteen door? Ik ga wat wonderlijke sokjes doen, denk ik. Dan zullen we een aantal een pleistertje bij plakken.
2: En dan eigenlijk niet te lang blijven zitten en weer doorlopen. En wat is dan nu een beetje de gedachte wat jullie dooruit om lekker door te lopen? Hebben jullie bepaald gedachtegang, mantra?
3: Nou ja, je begint ergens aan, dus dan maak je het ook af.
2: En jullie doen het gezellig met de hele groep hier?
3: Met z'n zessen, we zijn met z'n zessen.
4: Een beetje afwisseling van gesprekspartner werkt ook altijd. Als je er één zat bent, ga je weer door naar de volgende.
2: En waarom hebben jullie eigenlijk besloten van ik doe mee met de Kennedy Mars?
3: Dat is de belangrijkste vraag. Dat is maar één iemand schuld. Die loopt net niet achter ons. Die heeft hem al twee keer uitgelopen en die heeft ons met wat beloftes overtuigd om mee te doen.
2: Nou, wat leuk dames. Ik wens jullie allemaal nog heel veel plezier en succes. Doei! Dank je.
0: En dat was dus eventjes een interviewtje nog voordat het nieuws begon. En het nieuws is al aan de gang, dus zullen we het nieuws pas naar Arjan?
5: Ja, ik schuif er maar gewoon in, joh.
6: Wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag is er zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
7: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
8: Scootpallet.nl. Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators. Scootpallet.nl. Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie. Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
9: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Collis at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

0: The Way You Make Me Feel, Michael Jackson. Aan het begin van ons derde uur, Arjan.
1: Ja, en voor jou, voor mij het laatste uur van deze, voor mijn eerste shift, zeg maar, hier op de uitzending. Jij gaat naar dit uurtje even een uur, heb je even rust?
0: Ja, ik heb een uur pauze.
1: En daarna mag jij met de cameraman op stap.
0: Ja, met de cameravrouw.
1: De cameravrouw, ja natuurlijk. Met onze, met Mirabel, dus de cameravrouw die gewoon 8 uur, geloof ik, of misschien wel 10 uur achter elkaar dat ding op de schouder gaat nemen.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Het is een prestatie op zich.
0: En, ooit heb ik het al eens gedaan als verslaggever en nu is het Mirabel dus als cameravrouw.
1: Ja, dus die gaat echt een hele lange nacht in waarvoor ik heel veel bewondering heb.
0: Ja.
1: Even kijken hoor, die Choosing Texas, hebben we die inmiddels al gevonden of niet?
0: Die hebben we wel gevonden, maar we kregen eerst een interviewtje als het goed is, toch?
1: Zijn we live?
0: Nee, nog niet.
1: Nog niet?
0: Nee, we hebben nog niet. Zullen we dan eerst nog maar de plaat doen?
1: De Sabrina Carpenter, ja, vind ik wel lekker.
0: Ja, toch? Ja, ja. Gaan we eerst Sabrina maar doen. En dan ga ik zo meteen inderdaad die Susan Texas ook eens klaarzetten.
1: Ja, want die is voor Roy van Helden.
0: Oké.
2: Okay. Boy.
0: Maar dit is ook een lekker wandelplaatje.

0: Sabrina Kapertje met Manchild. Komen er nog appjes binnen, Arjan?
1: Ja, er komen nog appjes binnen. En ik heb nog een ander dingetje. En wij hebben een tijdje geleden hebben wij een opname gemaakt van bij Lucie Meijer. En zij gaat morgen de midi lopen. Dus de 40 kilometer voor het goede doel voor Quiet Waalwijk. En daar, wordt ze dan gesponsord, zeg maar. Mm-hmm. En zij post een uurtje geleden op Facebook posten dat zij dus gaat lopen. En zegt ze 40 kilometer, maar een 10 uur één doel. Maar,
0: Lucie,
1: als jij luistert, je hebt maar 9 uur voor die 40 kilometer.
0: Ja, het begint om 7 uur. Hè?
1: Die begint morgen om 7 uur startschot. En je moet toch echt voor 4 uur binnen zijn?
0: Volgens mij tenminste wel. Ik neem aan dat het toch niet die 40 kilometer tot 5 uur doorloopt. Hè?
1: Nee. 4 uur gaat gewoon de finish dicht. En dat is we hebben het voor de zekerheid nog een keer nagekeken. Alles wijst er echt op dat om 7 uur dat startschot is voor die 40 kilometer. Dus ja, je moet dan echt een 4,4 kilometer per uur gemiddeld lopen. En dat is... best wel even doorstappen.
0: Ja, jij was ook van mening, hè, dat hij om 6 uur startte.
1: Ik had van de week doorgekregen dat het om 6 uur was. Maar we hebben het net nog even nagekeken. En inderdaad, nu krijg ik 7 uur door. Dus 7 uur de startschot van de midi, zo ver wij kunnen zien. En dus inderdaad dan 9 uur de tijd om die 40 kilometer te wandelen.
0: Ja, inderdaad. Zometeen gaan we verzoekplaten doen. Ik ga eerst naar 2 andere platen. Heb ik
1: is goed. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Heb ik nog leuke nieuwe appjes? Nou, dan krijg ik dat die Who Stopped the Rain van CCR als verzoekje.
0: Ja,
1: nou,
0: die staat al klaar, maar
1: die staat al klaar.
0: Even een paar platen.
1: Dus er worden best wel veel platen aangevraagd. Heb ik nog. Even kijken. Er komen er best wel veel weer binnen. Nancy, door weer en wind. Zet hem op, maak er een succes van. Nou, inderdaad. Nou, de wind is er niet, maar het weer wel. Ik was net even buiten en het spettert hier in Waalwijk in ieder geval nog 1. Nog wel een klein beetje. En Leen, het wil alle lopers van de Kennismers van de Langstraat veel succes wensen. En ook hulde aan de verkeersregelaars en de organisatie. En dat klopt. Laten we dat voorop stellen. Ja, de organisatie staat als een, voor wat we nu kunnen zien, staat als een huis. En de wandelaars hebben er plezier in. Het is druk langs de kant, ondanks het weer. Dus succes tot nu toe.
0: Ja. Ik zie daar Kirsten bij volgens mij iemand lopen die heel moeilijk loopt. Nee, in beeld zo. Dus.
1: Als het maar niet Tom is.
0: Nee. Zullen we dan eerst maar een plaat doen?
1: We gaan plaat doen en hopen dat Kirsten zo inbelt. Ja.

0: Django Wagner en Bachata Ballando. Leuke nieuwe single van Django Wagner.
1: Ja, inmiddels komen er weer heel veel appjes binnen. Maar ik even iets, een andere mededeling. En die is wat minder leuk. Maar ja, wel een gevolg. Tenminste, ja, het heeft geen zware gevolgen. Maar het is gewoon wat minder handig, laat ik het zo zeggen. Er is natuurlijk een tijdsregistratie. Die is voor de wandelaars. En die kon je volgen op de site van KennedyMarsVanDeLangstraat.nl. Maar helaas door de ongekende populariteit van de Kennedy Mars is het opzoeken van scammomenten tijdelijk niet beschikbaar. En ze zoeken nu naar een oplossing door de systemen wat te gaan opschalen en dergelijke, allemaal technische dingen. Maar ze proberen dus de online tijdsregistratie zo snel mogelijk weer online te krijgen. Dus op dit moment kan je via de site van de Kennedy Mars van de Langstraat dus je favoriete loper even niet volgen. Maar misschien komt hij wel gewoon in beeld bij ons. Weet jij veel?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik zie dat ze nu een beetje op het halve zolenpad, volgens mij, bij de Bloemendaalweg, zo daar ergens de beelden vandaan komen. En er wordt een wave gedaan voor de lopers en dergelijke. Dus ja, dat boedigt natuurlijk wel extra aan.
1: Ik vind het gewoon fantastisch dat ondanks de regen, want ja, het miezelde net een klein beetje, maar we verwachten echt over een half uurtje echt een gigantische plensbui.
0: Okay.
1: Dat het publiek gewoon langs de kant blijft staan en enthousiast de lopers blijft aanmoedigen. En dat hebben ze ook gewoon nodig met dit nu. We gaan de nacht in, het wordt een lange nacht, het wordt een natte nacht. Dus een beetje ondersteuning, dat kunnen ze zeker gebruiken.
0: Ja, toch zag ik dat rond 3 uur het nog wel even droog wordt.
1: Dus ja, nee, maar nou...
0: Dat is natuurlijk, we moeten toch een beetje optimistisch zijn, want dat is een optimistisch stukje.
1: Van huis uit ben ik een optimist, maar bij mij staat hij om 3 uur gewoon op 4 mm per uur, hoor.
0: Oh, bij mij staat hij gewoon droog. Bij mij staat hij droog, dus ja, laten we hopen dat mijn app uitkomt.
1: Het is geen... Dan gaan we weer over de carnaval. Het is geen... Geen zoals een veria.
0: Nou goed.
1: we gaan hem in de gaten. We houden het weer gewoon in de gaten. Ja. Het lijkt erop dat het, dat het in ieder geval vanaf 6 uur morgenochtend een stuk beter gaat worden.
0: Oké, okay, nou we zullen het zien.
1: We gaan de nacht door.
0: Ja, en we gaan een verzoekplaat draaien. Want die staat al een tijdje te wachten.
1: Daar heeft Femke al een tijdje op staan wachten, inderdaad. Ja.
0: Nou, dus Femke, speciaal voor jou.

0: en Choosing Texas.
1: Ja, ik krijg net een hint van de regie. Even voor hem. We hebben inderdaad even geen. We hebben wel beelden natuurlijk vanuit het veld, maar even geen interviews. En dat heeft een reden. Onze verslaggeefster met de cameravrouw, die hebben onderweg iemand, zijn onderweg iemand tegengekomen die, laten we zeggen, het niet zo makkelijk meer had.
0: Nee, dat zag je inderdaad een beeld net voorbij komen. Dus dat zei ik nog tegen jou.
1: Ja, en wat er gebeurd is dat onze regie heeft de organisatie daarvan op de hoogte gesteld. En die is gelijk aankomen lopen of aankomen gaan met de EHBO. En die mevrouw is inmiddels, die krijgt inmiddels de hulp van de EHBO. Dus gewoon goed geregeld, prima. Hartstikke, vervelend voor de dame natuurlijk, voor de dame in kwestie natuurlijk, dat er wat aan, dat het niet goed gaat, maar wel, datgene wat er zou moeten gebeuren, gebeurt.
0: Punt. Ja, en dat onze kerstman eventjes heeft geholpen dan.
1: Ja, en inmiddels zien we ook gewoon de beelden van de mensen langs de kant. Gewoon juichend, meelopend met de knuffelend met de wandelaars en een ondersteuning geven. Ik weet niet of ze nog de mensen staan onder een paraplu. Dus van de buitenkant zijn ze droog. Ik weet niet of ze van de binnenkant ook nog droog zijn aan hun gedrag te zien. Maar het is in ieder geval gezellig op straat. Laten we het daar maar op houden.
0: Ja. Nou, die platen hebben net gedraaid voor
1: pennen. Die had Fenne dus aangevraagd. En dan ben ik natuurlijk weer het appje kwijt van wie ze hem had aangevraagd.
0: Ja, nou, dat maakt dan niet zo heel veel meer uit. Maar ja, misschien wel, ja.
1: Ja, en nu ging jij natuurlijk van CCR, wilde je natuurlijk weten. Ja,
0: ik denk, ja. Die had ook een bestemming.
1: Die is van Deni. Dus Henry heeft hem aangevraagd. Tenminste, op de telefoon van Henry is die aangevraagd. Van Deni voor John van Oosterhout. En dat is startnummer 287.
0: Deze dus. Who's Stop the Rain. En wil je ook iets melden op de WhatsApp 06 21 21 32 10. Dat is ons WhatsApp nummer.

0: Creedence Clearwater Revival en Wolf op de Rijn. Ja, wie kan dat doen, hè? Iemand heel hoog in de hemel, zullen we maar denken. Laten we ervan uitgaan dat dat iemand daar regelt. Gelukkig hebben wij daar niks over te zeggen. Toch? Arjan, hè? Ja,
1: ik ben drie dingen tegelijk aan het doen. Of vier dingen. Ik probeer onze website bij te werken met de mededeling dat is dat de tijdswaarneming er even niet beschikbaar is. Mm-hmm. En dan moet ik dan weer een plaatje bijzoeken en zo. Want anders dan. Dat is al, ja, voor mij is dit.
0: Nieuw?
1: Het is
0: een beetje nieuw.
1: Ja en nee, nieuw. Het werk, dit is niet nieuw, maar wel in deze omgeving. Ja. Dus de plaatjes die op de website komen, excuses daarvoor. Er zijn misschien niet de plaatjes die erbij verwacht. Maar dus die. Die gaan we gewoon bijplaatsen en dan gaan we dat zo op onze website zetten. Volgens mij hoorde ik een klein signaaltje vanuit de regie, maar was dat vals? Dat was even een vals berichtje, denk ik. Dus, niks vanuit de regie, dan gaan we de muziek in, denk ik.
0: Ja,
1: oh, Fire con Dios, heb je hem gevonden? Oh.
0: Ja, die
1: stond er gewoon in.
0: Die had ik eigenlijk gewoon in mijn planning staan.
1: Oké, ik ga dat doen en dan gaan wij daarna de WhatsAppjes bijwerken en alles wat daarbij hoort.
0: Ja, lekker. Lekkere en vrolijke plaat van Fire con Dios. Nanina.

Vajokadios Nanena. Ja, leuke plaat uit de jaren 90. Vajokadios uit België kwamen die volgens mij. Deze dame die heeft ook heel wat hits op haar naam weten te schrijven. Tegenwoordig horen we een stukje minder van haar eigenlijk. Dat is best wel jammer, want ze maakt een leuke muziek. Zoals deze Say It Right uit 2007. Hier is Nelly Furtado.

Nelly Furtado, Say It Right uit 2007. En terwijl er nog steeds wat sapjes binnenkomen, maar dan is het nog eventjes bezig. Dus die gaan we zo meteen weer voorlezen. Je kan ook nog steeds natuurlijk appen 06 21 21 32 10. Ik zag ook onder andere veel lof voor de organisatie en dergelijke. Alle mensen die druk bezig zijn. Marcus Schuitmaker, de plaat. Helaas, zaterdagavond hebben we niet. En het is trouwens al zondagmorgen, hè, dus... Maar deze is toch ook leuk. Numidia en John West, hun nieuwe single. Die heet...

0: John West en Numidia Habibi.
1: Oh, een lekker plaatje, Peter.
0: Lekker, hè?
1: Zo, dit vind ik. Ja, nee, ik weet niet wanneer hij is uitgekomen is, maar...
0: Een week of drie geleden, volgens mij.
1: Een beetje laat voor een zomerplaatje. Dat is wel jammer voor ze, want dit is gewoon echt gewoon een lekker zomerhitje.
0: Ja, inderdaad. Hij is een week of drie geleden volgens mij uitgekomen, zo heb mijn hoofd gezegd.
1: Ja. Dat had ik even gemist. Maar jij bent meer van de Nederlandse muziek, want jij hebt natuurlijk naast jouw zaterdagprogramma De Platenparade heb jij ook nog...
0: De Nederlandstalige Platenparade.
1: De Nederlandstalige Platenparade natuurlijk langstaat NL. Hebben wij nog nieuws? Even kijken. Nou, we hebben natuurlijk het verhaal wat ik net al noemde. Dat er een storing is met de tijdswaarneming. En hebben wij nog een... even kijken hoor. Hoi Peter, jammer dat er nu geen verslaggevers op pad zijn. De interviews zijn zo leuk. Ja, dat Aukje, dat weten wij. De verslaggevers die zijn op pad. Alleen, we gaan om 1 uur gaan we terug van 2 naar 1 cameraploeg vanwege technische redenen. En dan gaan we inderdaad minder live interviews krijgen waarschijnlijk. Maar dan hebben we wel bewegende beelden. Want de wandelaars die zijn langzamerhand bij het Koning Willem I College. En daar hebben wij vaste kamer.
0: Bij het Willem van Oranje.
1: Oh, Willem van Oranje. Nou ja, sorry, ja allebei een koning, joh.
0: Ja, want anders gaan we naar... volgens mij is dat een...
1: Dat is een Bos. Sorry.
0: Zo ver gaan we niet.
1: Dan werd het de 180 editie, kilometer editie van de Kennedy Max van de Langstraat. Nee, maar dus het Willem van Oranje College daar... volgens mij heb ik de hele avond dan verkeerd gezegd. Maar ook met de collega's. Maar we hebben daar vaste camerapunten staan. En daar komen de lopers in beeld als ze binnenkomen en als ze weggaan. En we zien nu op tv ook de eerste lopers die bij de tassencentrale komen. Dat is een enorme tent die daar neergezet is. Uh-huh. En daar zijn dus alle tassen van de deelnemers met de auto's aangevoerd. En daar kunnen dus mensen, je ziet het nu ook in beeld gebeuren, mensen die kunnen dus daar hun tas opvragen. En hopelijk zit daar dan misschien wat droge kleding in, wat eten, wat drinken en dergelijke. En kunnen ze in de kantine van de school even bijkomen.
0: Ja, zo werkt dat inderdaad.
1: En even bijkomen betekent natuurlijk echt even bijkomen. Want je hebt natuurlijk nog steeds maar 20 uur de tijd.
0: Ja, inderdaad. Dan moet je wel binnen zijn. Wil je een oorkonde krijgen?
1: Dan moet je binnen zijn. Kijk, als je hem uitloopt en de finish is dicht, dan heb je hem uitgelopen, maar toch ook weer niet. En je wil hem toch gewoon binnen die 20 uur uitlopen.
0: Ja, Kennedy Mars hoort gewoon binnen 20 uur te gelopen te zijn.
1: Dat is ooit zoals het begonnen is. De uitdaging van John F. Kennedy natuurlijk. Die bedacht, een Amerikaanse marinier moet 50 mijl kunnen lopen binnen 20 uur.
0: Okay.
1: Dat is, daar komt ook de naam Kennedy Mars vandaan natuurlijk. Ja. En zijn broer, Robert Kennedy, die heeft het ook gedaan. Oh. Die is op zijn goede schoenen, op zijn nette schoenen, dus niks in die wandelschoenen, maar van die luxe schoenen, heeft hij de Kennedy Mars gelopen binnen de gestelde tijd van 20 uur. Nou, tot zover de geschiedenislessen. We gaan naar de muziek toe, denk ik. Ja,
0: heb jij trouwens onze klompenman zien lopen?
1: Ik heb hem nog niet zien lopen. Ik weet dat dit er is, maar ik heb hem nog niet gezien gaan.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dus, maar
0: liep hij trouwens geen 40?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, weet ik ook niet. Nou ja, goed,
1: gaan we opzoeken. Okay,
0: dan komen we misschien nog wel een keer
1: aan. Gaan we opzoeken. Volgens mij hebben we daar een interview mee gehad. Dus we gaan even kijken hoe of wat.
0: Ja, we gaan lekker wel sommige uitdraaien.
1: Is goed.

0: blijft toch altijd lekker de muziek van de Pet Shop Boys. Je hoort de Suburbia.
1: Ik mis wat op jouw hoofd dan, Peter, als je Pet Shop Boys draait.
0: Ja?
1: Ja, dan hoor je een pet op te hebben met een alarmlampje, zo'n zwaailichtje. Ja. Als je Pet Shop Boys draait, dan moet dat, hè?
0: Ja, dat is misschien
1: wel verplicht als DJ.
0: Dat is misschien wel leuk voor de lopers ook.
1: we hebben nog 10 minuten. Mm-hmm. Inmiddels word ik hier geholpen door Flynn met het bijwerken van onze Facebookpagina.
0: Ja, dan kun je trouwens ook de start nog terugzien.
1: Dan kan je start terugkijken en er zijn wat beelden van de buurt van het RKC-stadion. Mm-hmm. En dat zijn de beelden waarvan wij net commentaar gaven dat de mensen er wel nat uitzagen aan de buitenkant. En dat ons ook afvroegen of ze niet heel erg nat waren aan de binnenkant. Maar die beelden gaan wij online plaatsen. Mm-hmm. En we krijgen nog steeds beelden binnen vanuit onze cameraposities. Bij de cameramensen. En dat is met name nu onze vaste camera's bij het... hoe heet het ook weer? Willem van Oranje College?
0: Juist.
1: Ja,
0: helemaal goed. Aan de andere kant van de N200.
1: Aan de andere kant van de provinciale weg hier. En daar komen mensen binnen. Maar er lopen ook wel weer alweer mensen naar buiten toe. Dus die hebben dan hun misschien even een kopje koffie gedronken, een kopje thee gedronken. Schone sokken aangetrokken, weet ik veel. Zich laten behandelen door bij de bladenpost die we daar inmiddels bezocht hebben. We zijn daar vanavond al geweest voor een korte reportage om te kijken van wat is daar allemaal te doen en wat wordt ondersteund. Nou, daar staat de bagage.
0: Ik heb het gezien, inderdaad.
1: Er is een bladenprikpost en dergelijke. Dus die mensen die daar zijn, die worden goed verzorgd door de organisatie. En na deze doorkomst mogen ze dat nog een keer, twee keer gaan bezoeken. We hadden nog een verzoekplaatje.
0: Inderdaad.
1: Voor ik begin, jongens, ik klets veel te veel.
0: ik denk, laat maar
1: Dennis, kletsen, Arjan, voor alle lopers. En dat vind ik ook wel terecht. Ik weet niet welke versie je klaar hebt gestaan. Je hebt de originele versie.
0: De originele versie waar ik
1: in de versie. Niet die van die man uit Rotterdam.
0: Ik hoorde pas nog een nieuwere versie. Oh, volgens mij Maarten Hoogkamer.
1: Ja,
0: hoorde ik pas
1: zingen. Maarten Hoogkamer heeft hem gezongen. Ken ik hem ook. Okay. Dat is helemaal erg. Maar dit is wel een hele lekkere, uitvoering. Ik ga hier opruimen en wij gaan dan langzamerhand overdragen aan onze collega, denk ik.
0: Nou, we kunnen hierna nog een paar
1: draaien.
0: We gaan eerst dus Gary en de

0: hebben we ook al een, ja, dan is het feestje afgelopen.
1: Nee, het feestje begint pas. En weet je hoe, waarom het feestje pas begint? Kijk, jij gaat zo een uurtje pauze houden, dan ga jij tv maken. Mm-hmm. Ik ga zo naar huis toe en ik ga de 100 laten en dan ga ik even een paar uurtjes slapen.
0: Ja.
1: En het feestje begint pas, want Nigel die neemt het naar de volgende plaat van ons over. En die gaat vier uur lang, tot vijf uur morgenochtend gaat hij hier de presentatie verzorgen. En ja, daar zal hij toch de behoorlijk wat moeten gaan praten. Want hij zal moeten gaan uitleggen wat hij allemaal ziet op die cameraatjes. Want ja, met één cameraploeg in het veld, dan willen we toch wel een klein beetje ook live verslag op de radio hebben.
0: Ik hoop dat ik het een en het ander kan vertellen inderdaad met interviewtjes. Want ik mag dan straks op pad om 2 uur.
1: Ja, dus Nigel, we verwachten een enorme prestatie van jou. Maar goed, we gaan het toch. Ik denk nog 1 plaat en dan gaan we opruimen.
0: Ja.
1: En dan zie jij, kunnen mensen jou op tv zien over een uurtje.
0: Ja, dan ga ik de straat op.
1: En over morgenochtend vanaf, of morgen vanaf 12 uur, dan mag ik op jouw plek staan tot 4 uur in de middag.
0: Ja, je hebt ook nog heel wat te doen.
1: Ik heb gelukkig nog wel wat werk. Ja.
0: Nou, leuk dus, dat we even samen mochten werken, Arjan. Hè?
1: Het was een hele lekkere avond zo.
0: Ja, ik denk dat we het samen best leuk hebben gedaan. Tenminste, dat hoop ik.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Scootpallet.nl. Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
4: Scootpallet.nl.
3: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
4: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
5: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

0: Kerkstraat FM bij de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat. Ja, een brug hebben ze misschien wel nodig met de regen die is gevallen. En er is nog even wat te melden.
1: Ja, nee, er is nog even wat te melden. Dat is voor jou.
0: Kijk.
1: Jij zegt net inderdaad de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat. Ja. Ik weet niet of jij geluisterd hebt toen we begonnen met de uitzendingen.
0: Nee, toevallig niet.
1: Er staat hier een potje.
0: Ja.
1: En voor elke keer dat je de oude naam van het evenement gebruikt,
0: ja,
1: gaat er een euro in het potje.
0: Ah,
1: en,
0: dat is serieus.
1: Dat is serieus
0: iets.
1: Ja, en de bedoeling is dat het dan naar het goede doel toe gaat. Maar er zit nog niet zo heel veel in het potje.
0: Nee.
1: Maar dus tot nu toe heeft elke DJ die op die plek gestaan heeft wat moeten doneren. Dus ik waarschuw je vast.
0: Ja, het zal er vast een keer doorheen glippen. Het staat hier wel groot op mijn tafel, zeg maar. Maar het zal vast. Ik heb het in de volksmond al regelmatig
1: die andere naam van de langstraat
0: genoemd, zeg
1: dus
0: maar.
1: Ik heb hier gewoon geld in mijn kontzak zitten.
0: ik heb gelukkig ook contanten bij. Dus het zou goed moeten komen. Want het is alleen de vraag, ja, hoeveel armeren ga ik hier zo weglopen? Maar dat, daar moeten we even kijken.
1: Nigel, ik wens jou een hele prettige avond.
0: Het gaat helemaal goed komen. We gaan er in ieder geval lekker van maken.
1: Mijn bed opzoeken.
0: Geniet ervan, slaap lekker.
1: Dankjewel.
0: Ja, nee, we hebben natuurlijk de Kennedy Mars van de Langstraat, waar we nou beeld hebben van, waar is het eigenlijk? Oh, bij het Willem van Oranje College, waar de regen langzaam maar zeker is gestopt. De piek hebben we al gehad. Het blijft nog wel eventjes een beetje nasudderen, wat hij hier zo aangeeft, tot ongeveer 2 uur. Komt nog voor 2 uur nog even een piekje, maar voordat het allemaal zover is. Ja, moeten er lopers nog eventjes door de regen heen, maar dat gaat helemaal goed komen. Zeker met de beetje publiek wat nog langs de kant staat, met alles erbij. En dit is Taylor Swift.

0: Okay, ja, we moeten eventjes, we gaan even kijken bij de Kennedy Mars van de Langstraat. Want we hebben namelijk een interview klaarstaan. Als het goed is, hebben we iemand op pad die iemand heeft gevonden. Even kijken of we contact hebben.
1: Ja, top, dan ga ik. Ja, en u staat hier nu bij de tassenuitgifte, bij het Willem van Oranje College. Hoe gaat het tot nu toe?
2: Ja, het gaat fantastisch, hè. De lopers komen nu langzaam binnen. En ja, gelukkig hebben we het allemaal onder controle. Dus hier en daar allemaal de tassen netjes weggezet. En ze zijn allemaal blij, de mensen, dat ze de tas leuk op tijd krijgen. Het is geweldig.
1: Ja, jullie doen heel goed werk. Jullie zijn er snel bij met z'n allen zo.
2: Ja, we hebben het keurig georganiseerd. Hè. Zoals je ziet, overal kleurencodes opgedaan. Tassen staan allemaal netjes op volgorde. Dus makkie eigenlijk.
1: En bent u al lang vrijwilliger hier?
2: Voor mij is dit het eerste jaar. Ik heb wel een paar keer meegelopen, maar ja, dus, we dachten nu gaan we het een keer van de andere kant bekijken. Dus ja, we hebben elkaar allemaal hard nodig, dus laten we een keer vrijwilligerswerk doen.
1: En hoe is het u bevallen de vorige keren zelf met lopen?
2: Nou, het lopen op zich, dat is natuurlijk ook prachtig. En ja, alleen met dit weer is het wat minder, dus ik ben blij dat ik nou een keer aan deze kant sta.
1: En wilt u vaker nog een keer lekker vrijwilligerswerk doen?
2: Natuurlijk, en met alle vrijwilligers hier, en dit blijven we doen, 100% zeker.
3: En wanneer zit uw dienst erop, of bent u nog wel al eventjes bezig hier?
2: Wij mogen deze dienst rijden tot 4 uur, en dan stap ik samen met mijn maat daar, stappen we in de auto en dan gaan we tassentransport doen tot 11 uur vandaag.
3: Zo, dus dat is wel even een lekker dagje zo.
2: Ja, en dan vanmorgen om 6 uur al begonnen met werken, dus dat wordt even pittig. Maar goed, dat komt allemaal goed, hè? Alles voor de verlopers.
3: En wat ga je dan als eerst doen dadelijk, als je lekker weer thuis op de bank zit?
2: Nou, ik denk lekker warm dekentje over me heen en dus lekker gaan slapen. Ik denk dat dat gaat worden morgen.
3: Groot gelijk. Dank u wel. Heel veel plezier en succes nog.
2: Oké, succes. Hey, houden.
3: Dank u wel.

op het moment lastig om precies te zeggen waar de wandelaars zich bevinden. Want ja, de track en trace, zal ik maar even zeggen, van de wandelaars ja, ligt er eventjes uit. Omdat het op de site best wel druk is met mensen die natuurlijk precies willen weten waar hun favoriete loper is. Maar in ieder geval, wij volgen ze zeker op de voet. We hebben natuurlijk ook gewoon reporters op pad. Zo hebben we zometeen nog Peter Sterrenburg die op pad gaat. En op het moment zijn, even kijken dat ik het goed zeg, Mirabel en Kirsten nog onderweg. Dus in ieder geval weten we uiteindelijk wel waar nog een aantal lopers en alles zijn. In ieder geval zien jullie vooral op de beelden op het moment de post bij het Willem van Oranje College. Want daar komen ze een paar keer langs. Want ze lopen eigenlijk lusjes. En dat is eigenlijk gewoon een, ja, een vaste hoofdpost waar ze toch wel met regelmaat langs blijven komen. Dus dan weet u even waarom dat er niet precies duidelijk is waar de lopers zijn. Maar net zoals ik zeg, we houden jullie hartstikke goed op de hoogte met al onze razende reporters.

0: gelijk weer een interview te pakken. En dan gaan we gelijk even naar luisteren.
1: Dan loop ik gezellig tot die tijd lekker met jullie mee.
2: Ja.
1: Dan zet ik ook nog wat stappen. Ja, top, super. Ja, heren, hoe gaat het met jullie?
2: Goed, goed.
1: Ja, jullie hebben net de post gehad, even gezeten en wat gedronken.
2: Gelukkig wel.
3: Ja, dat hadden we wel nodig, ja.
1: Ook even getoileteerd, denk ik misschien, of was dat niet nodig?
2: Alles, alles, we hebben alles gedaan, ja.
1: Dus nu weer volle moed, weer in de benen.
2: Ja.
3: En we hebben al 30 kilometer erop zitten, hè? Of niet, zoiets?
2: Ja, 30 zeg maar.
1: Nou, dat is al wel een flink stuk. Hebben jullie al een beetje last van de benen, voeten of...
3: Alles doet me pijn.
1: Nou, jullie lopen ook nog goed door, vind ik. Ja. Gezellig met z'n tweeën, of niet?
2: Ja.
1: En komen jullie hier uit de regio of komen jullie echt...
2: Wat dan? Gelderland.
1: Oh, en dan helemaal speciaal nou hier voor de Kennedy Mars?
3: Ja. Voor deze tochtje.
2: Ja, is altijd goed hier.
1: Ja. Ja, lopen jullie deze vaak? Of is het de eerste keer?
2: Nee, ik heb maar wel 8 keer gelopen hier.
1: Zo, altijd samen of dat niet? Oh, er zit hier hele entertainment.
2: Ja.
1: Wow. Dus, gezellig?
2: Ja.
1: Nou,
3: is heel leuk.
1: Ja, nou, daar houdt het wel even vol dan zo, die route, of niet?
2: Ja, dit is weer een bekende gedeelte waar we nou lopen, hè.
1: Ja, jullie zijn hier wel bekend.
2: Ja.
3: En ik vond de stad was ook hartstikke leuk. Ja. Die was vorig jaar was die in het stadion, maar nu was hij weer in de stad, hè?
1: Ja.
3: Dat was hartstikke leuk. Ja.
1: Is het een leuke route?
2: Ja, dit was weer eigenlijk een verrassing, omdat het dus heel anders is.
1: Ja. En hebben jullie ook supporters langs de kant, of dat niet? Ja. Dat dan mensen...
2: Allemaal.
1: Ja, iedereen allemaal aan het supporten.
2: Ja. Die slapen.
3: Die zitten allemaal in de achterhoek en die zeggen, jongens, bekijk het maar.
1: Die denken, waar zijn jullie aan begonnen?
2: Ja.
1: En wat gaan jullie, waar kijken jullie dadelijk naar uit als jullie daar over die finish lopen? Wat gaan jullie dan als eerste doen?
3: Lekker biertje.
1: Lekker biertje, hè?
3: Ja, lekker biertje drinken. Nou, ja.
2: Lekker rustig.
1: Ja, u ook?
2: Nee, ik drink, ik moet rijden.
1: Oh, dan niet lekker biertje. Gewoon even een colaatje of...
2: Zoiets dergelijks. Even goed uitrusten en dan ga ik weer naar huis toe.
1: Ja, weer terug naar Gelderland. Terug naar de Achterhoek. Nou, dan wens ik jullie ook heel veel succes. Heel veel plezier.
3: Dankjewel.
1: Doei.

Is op het moment nog even geen contact, heb ik zo het idee. We gaan even kijken of we het nog kunnen maken, anders dan gaan we even terug naar Maria Carey.

Kloppendijk, leef jij maar raak. Hopelijk is er nog genoeg leven bij de lopers bij de 80. Ze gaan in ieder geval even een droge periode in van ongeveer een klein half uurtje nog. Want vanaf 1:30 tot om en nabij 2:00 geeft hij nog droog weer aan. Dus qua dat hoop ik dat ze eventjes kunnen opdrogen en misschien zelfs ook weer een beetje kunnen opwarmen. Mochten de lopers een beetje nat zijn geworden en koud zijn geworden. Er was net eventjes wat contactverlies met de interviews, maar daar gaan we gewoon zo meteen weer op terugkomen. Voor de rest hebben we natuurlijk nog steeds wel de prachtige beelden voor de rest. En voor de rest is het ook gewoon zo dat we nog steeds geen contact kunnen leggen met de track and trace. Dus daar zo is nog even wachten op de site van de Kennedy Mars van de Langstraat. Maar voor de rest, net zoals ik zeg, we gaan in ieder geval een droge periode in voor de lopers. Dus hopelijk motiveert ze dat eventjes. En mocht je nog tijd hebben of mocht je nog zin hebben, ga zeker gewoon nog even langs de route staan. En moedig de lopers aan, want die hebben dan nou meer dan hard nodig. En voor de rest, geniet gewoon lekker van de mooie beelden.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: U kent Broek aan.